0: Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
0: 1979.
1: Walk in the park. 1987.
0: 1968.
1: Crimson and Clover. De Muziekmiddag. 1970.
0: 1981.

0: Ik ben Annette uit Velsen Noord.
1: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
2: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan
3: de
2: Hoef.
3: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam Noord. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 3:00.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek. De NH.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: De agenda.
2: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
3: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
2: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
3: 088-8505-707.
1: De agenda elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Wil uit Den Helder.
1: Ik ben Colby en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Maarten en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Adrien uit Volendam.
4: Ik ben Astrid uit Schermerhoren.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 4 uur.
7: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teijlingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: Ik ben Bas uit Haarlem.
1: Ik ben Spendula uit Amsterdam.
2: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amstel.
3: Ik ben Patty uit Amsterdam Noord.
4: Annie uit Volendam.
5: Ik ben Ruud uit Horen.
6: Ik ben Marlies uit Hoofddorp. Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 5:00.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1:30. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag, maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH

0: agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Mia uit Schorel.
1: Ik ben Celine en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Mieke uit Schagen.
3: Ik ben Ali en ik kom uit Twisk.
4: Ik ben Cas en ik kom uit Hoofddorp.
5: Ik ben Piet Ozinga en ik kom uit Naarden.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 6:00. Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag, maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek.

0: Tekst en uitleg.
1: Het is weer volop tijd voor openluchtvoorstellingen. Een heel bijzondere is De Held van Haarloheim. Gespeeld door Club Kenau op het voorplein van de Haarlemse Schouwburg. Emma van Muiswinkel is een van de makers en komt erover vertellen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Anja van de boutique uit Broek op Langendijk. En ook vriendin van de radio.
1: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend, in de Purmerend Noord.
2: Ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 7 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.
6: Oh, yeah, that's it,

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1979. Walk in the park. 1987. 1968. Crimson and
1: Clover. De Muziekmiddag.
2: 1970.

0: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
1: Met de radio in mijn oren en ik lekker de Purmer door. Groetjes Rita.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Acht uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Daarvoor werd niemand opgepakt. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. Zeven caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de twee piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet omdat hij niet kan worden gekoeld door een recordlage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren. Het kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middag stilgezet. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is, voor zover bekend, niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer, dan is het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner?
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
12: Dit is een uittip.
13: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
12: Dit was een uittip.
14: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
15: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Money's Too Tight, Simply Red. Goedemorgen, dit is de agenda. Mijn naam is Koen Buchter, Marcel Hofman is al heel even op vakantie. En samen met jou kijk ik wat er vandaag zoal te doen is in onze provincie. Van de leukste musea tot de meest interessante tentoonstellingen. En die zien we van Texel tot het Gooi en van de Kennemerduinen tot Wieringen. Er wordt zo ontzettend veel georganiseerd. En ben je nu zelf een organisator van iets leuks? Laat het ons wel even weten, hè? Dat vinden we leuk. Op 088 850 51 52 op deze prachtige zonnige dag. Althans, zo lijkt het. Daarvoor bespreken we het weer. En dat doen we natuurlijk met onze eigen vertrouwde Jan Visser. Goedemorgen, Jan.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het lijkt een zonnige dag weer te worden.
1: Ja, dat is wel vrij duidelijk, ja. Ja. We hebben op dit moment in het grootste deel van de provincie alweer volop zon. En dat zal vandaag zo blijven. Temperaturen komen weg trouwens van een wat koudere nacht. 10 tot 11 graden. Koud is misschien over.

0: storing die boven Frankrijk ligt en langzaam dichterbij komt. Terwijl ondertussen een hoge drukgebied vanochtend vroeg nog boven ons land, dat trekt naar de Baltische Staten. En daartussen wordt de stroming oost tot zuidoostelijk en daarmee wordt nog warmere lucht aangevoerd. En dat betekent voor morgen op veel plaatsen temperaturen rond of iets boven 30 graden. Kan plaatselijk zo'n 32 graden worden in de middag. En ja, het zuiden van het land zelfs 35 tot 36 graden. Dus wat dat betreft, we zijn weer helemaal terug in de hitte. Op dinsdag dan wordt het benauwder, de lucht wordt vochtiger. Klamme en warmte. Temperatuur wel wat lager, maar ja, door die hoge luchtvochtigheid doet het toch erg warm aan. Maar we komen zo rond de 30 graden uit. En er is een kans op een regen- of onweersbui, maar in detail valt er nu nog niet zo heel veel van te zeggen. Nou, op woensdag en donderdag een kleine kans op een bui. Een lage drukgebied boven de Britse eilanden trekt dan naar Scandinavië. En bij ons wordt het dan geleidelijk wat minder warm. Vooral richting donderdag, temperaturen in de middag zo rond de 23 graden. Duidelijk een stuk aangenamer dan morgen met name.
1: Ja, dat begrijp ik. Nu hoorde ik jou onlangs bij June. En June vraagt je altijd naar de barometerstand. Toen vroeg ik me eigenlijk af, waarom willen we dat weten? Wat maakt dat eigenlijk uit?
0: Ja, de luchtdruk zegt veel over niet alleen de situatie op het moment, maar ook als de luchtdruk, de barometer, hoog staat, dan heb je over het algemeen dat storingen er niet of nauwelijks aan te pas komen.
1: Ja.
0: Bij een lage barometerstand, dat betekent dat de kans op buien of zo groter is. Maar dat gaat niet altijd op. Belangrijk voor de stand van de barometer is, en daarom moet je, als je dat wilt natuurlijk, als je hem in de gaten houdt, als je het weer wil volgen aan de hand van de barometerstand, moet je vooral de luchtdrukveranderingen volgen.
1: Okay.
0: Want bij dalende luchtdruk, dan gaat het weer veranderen. En bij stijgende luchtdruk, dan is het meestal, is er een weersverbetering op til.
1: Ja, ja. En wat is vandaag de barometerstand? Weet je dat toevallig?
0: Dat weet ik wel, als je me heel even.
1: Ja. Natuurlijk.
0: Een seconde geeft. De barometer die staat op 1019 nu.
1: Oké, en dat is?
0: Ja, relatief wat aan de hoge kant. Ja.
1: Oké, nou weten we dat ook weer. Dankjewel Jan Visser.
0: Ja hoor.
1: En we spreken je straks.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp bericht naar 088.

0: De Agenda.
1: Ja, je luistert inderdaad naar De Agenda, oftewel de leukste uittips. En ja, wat echt wel een hele goede tip is voor als je een keertje Haarlem wil bezoeken. Aan het Spaarne 16, daar ligt het oudste museum van Nederland zo'n beetje. Het Teylers Museum. En ja, wat maakt dat nou zo bijzonder, hè? Nou ja, vier de zomer in Teylers. Van 4 juli tot en met 30 augustus is het museum weer in zomerse sferen en bruist het in de zalen van activiteiten. Je hebt er rondleidingen naar spannende plekken waar je normaal gesproken niet zo 1, 2, 3 zou komen. Het Teylers Museum is natuurlijk een museum voor wetenschap en kunst. Het werd in 1784 gesticht als boek- en kunstzaal, zo werd dat genoemd in die tijd. Een openbare gelegenheid voor kunst en wetenschap. En het museuminterieur heeft dan ook de status van het Rijksmonument. Ik was er laatst en ik keek mijn ogen uit. En wat ik heel erg leuk vond, ze hadden ook een kastje waar je de verzameling van Boudewijn Buug kon zien. Daar lag onder andere het bordje van de dodo. En toen vroeg ik aan diegene van, staat het hier nou altijd? Nee, dat was toevallig even zo. Dus ik heb ze aangespoord om dat gewoon in hun, ja, eigenlijk standaard tentoonstelling te hebben. Want het is gewoon heel erg leuk om al die oude frutsels en verzameling van Boudewijn Buug te zien. Maar ze hebben zoveel meer moois daar. Hè? Het is echt de moeite waard. Rondleidingen dus naar plekken waar je niet zo gauw 1, 2, 3 komt. Demonstraties, workshops. Het is er allemaal te vinden in het Teylers Museum in Haarlem aan het Spaarne 16. Vandaag ook gewoon weer te bezoeken.

0: Laatst draaide ik Walking in Memphis. En toen had Leo Dries het commentaar dat hij het textueel niet helemaal top vond. Nou, dat gaat hij echt niet vinden van James Taylor met How Sweet It Is. Want als er iemand beroemd is om zijn teksten en zijn muziek, is het James Taylor wel. Je luistert nog steeds naar de agenda. En dat betekent dat we erop uitgaan. En misschien moeten we vandaag wel naar Heer Hoege Waard. En zeker als je groene vingers hebt. Aan de telefoon heb ik Maria. Goedemorgen, Maria.
1: Goedemorgen.
0: Ja, mensen met groene vingers, die zouden wel eens dus naar Heer Hoege Waard moeten gaan.
1: Nou, niet alleen mensen met groene vingers hoor. Iedereen mag komen, want het stekken en het grootbrengen van fuchsia's is zo makkelijk en zo leuk. En het eindresultaat is gewoon enorme planten. En die staan dus ook op de Jan Kleinesweg vandaag.
0: Het fuchsia weekend.
1: Ja, inderdaad. En dat wordt...
0: Dan denk ik aan dit nummer.
2: Ik geef een stekkie van de fuk, ik geef een stekkie van de fuchsia. Van de fuk, fuk, fuchsia.
0: Ja, ze zingt het al, een stekkie. Dat is bij jullie dan ook te halen tijdens het fuchsia weekend?
1: Nee.
0: Jammer.
1: De fuchsia's zijn gisteren eigenlijk wat we hadden is verkocht.
0: Oh, nou dat ging snel. En dus dan is het een fuchsia weekend zonder fuchsia's?
1: Oh nee. We hebben zo verschrikkelijk veel mooie fuchsia's staan. Dat is echt de moeite waard om te komen kijken. En om te kunnen zien of je met een stekkie van de fuchsia kan doen.
0: Ja, want heel veel mensen die hebben natuurlijk een fuchsia. Die kan je gewoon bij de intratuin en dat soort winkels krijgen natuurlijk. Maar wat maakt de fuchsia wat jou betreft nou zo'n fantastische plant?
1: Hij is geweldig. En qua kleurcombinaties. Je hebt grote bloemen, je hebt kleine bloemen. En nogmaals, het is zo makkelijk om met de fuchsia bezig te zijn.
0: Ja.
1: En wij gaan dan ook als vereniging... minimaal één keer per jaar naar een speciale fuchsia-kweker.
0: Oh, wauw. En we kennen de bloemen natuurlijk als die zeer decoratieve klokvorm. Hè? Het ziet er een beetje als een klokje uit, eigenlijk, zo'n fuchsia. Maar ja. Dan ga je dus daar naartoe en dan ga je naar die thee. En wat doen jullie daar dan precies?
1: De meeste mensen hebben een briefje bij zich met de namen van de fuchsia's die ze graag willen gaan grootbrengen. En als je daar komt, het is zo overweldigend. Want er staan niet honderden, maar misschien wel duizenden fuchsia-soorten.
0: Wauw, ja.
1: Ieder jaar worden er weer nieuwe bijgen. Ja, er zijn mensen bezig met het verzinnen, het voor elkaar krijgen van weer nieuwe soorten.
0: Ja, natuurlijk. Want je kunt soorten ook weer door dat goed te mengen, krijg je weer nieuwe kleuren. Dat is het, hè?
1: Ja. Ja. Nieuwe kleuren, nieuwe soorten. Want je hebt enkele, je hebt dubbele, je hebt driedubbele rokken van deze bellenplant. En de een houdt van die grote bloemen en de ander houdt van die hele kleine bloemetjes.
0: Ah.
1: Het is echt verslavend.
0: Ja, ik hoor het al, want uw tuin staat vol met fuchsia's.
1: Er staan er behoorlijk wat.
0: Ja, leuk. Nu ken ik de fuchsia bij mijn oma. Die had altijd van die beetje paars, ja, rode-achtige fuchsia's. Dat is ook, denk ik, een van de meest veel voorkomende, toch? Die kleur, een beetje paars-rood.
1: Ja.
0: Ja. En heb je ze inmiddels ook al in het geel en in het groen? Of dat niet?
1: De blaadjes zijn groen.
0: Oh ja.
1: Maar ook die blaadjes kunnen meerdere kleuren hebben.
0: Oh, ook dat nog eens. Jeetje, die wereld is oneindig. Maar goed, al die mensen die komen dus samen. Het is dus niet alleen maar het genieten van die fuchsia's. Je kunt dus ook inspiratie opdoen. Wat is nou de gouden tip voor mensen die thuis een fuchsia hebben staan en die zich afvragen, hoe krijg ik hem nou bloeiend? Heb je daar nog een goede tip voor?
1: En lid worden van een vereniging.
0: Oh, ja, dat helpt natuurlijk.
1: We hebben in Nederland verschillende regio's. En dat is zo geweldig om daar lid van te worden. Want dan word je geholpen door anderen.
0: Ja.
1: En ja, ze doen je inspiratie op. Je verbindt mensen met elkaar. Geweldig.
0: Nu ben ik zelf niet echt van het verenigingsleven. Dus heb je ook gewoon een concrete tip als ik straks naar huis rijd, hoe ik mijn fuchsia bloeiend krijg?
1: Nou, ik weet niet waar je woont, maar kom eens langs in Heerhugowaard.
0: Oké, ja, je moet dus per se, als je je fuchsia wil laten groeien, andere mensen ontmoeten. Ik hoor het al.
1: Nou, maar dat is toch geweldig?
0: Ja. Nou ja, er wordt verschillend over gedacht. Maar in dit programma vinden we dat geweldig, want we gaan erop uit. We gaan dus naar de Jan Glijnisweg 8 in Heerhugowaard. Vanaf hoe laat kunnen we dan die andere fuchsia-liefhebbers ontmoeten?
1: Vanaf 11 uur. En de koffie staat klaar. En
0: geweldig.
1: Er staan nog meer leuke dingen. Want we zijn natuurlijk niet alleen met fuchsia's bezig.
0: Ja.
1: Maar er komen mensen met andere hobby's ook bij.
0: Nou, hartstikke leuk. Dus het kan ook zomaar zijn dat je een clown tegenkomt.
1: Nee.
0: Oh, gelukkig. Ik was even bang namelijk. Ik heb iets met clowns. Als die er is, dan haak ik af. Maar er zijn ook genoeg andere leuke dingen. Wat dat is, is een verrassing in Heerhugowaard. Dus aan de Jan Glijnisweg 8. Dankjewel, Maria van Winkel.
1: Dankjewel.
0: Over het Fuchsia Weekend in Heerhugowaard. En wij gaan luisteren naar een Franse clown. Vanessa Paradis. Be my baby. Hier op NH.

0: was ik verliefd op Vanessa Paradis toen dit nummer uitkwam. Het werd grijs gedraaid op MTV en ik vond het zo'n prachtige vrouw. En ze had een klein spleetje tussen haar tanden, dat had ik ook. En dat gaf een soort magische band tussen de puberende Koen en Vanessa Paradis. Je luistert nog steeds naar de agenda. En dat betekent dat we leuke uittips hebben. En dat doe ik niet alleen zelf. Ik had het net al over het Tijlers Museum, wat we in Haarlem kunnen bezoeken. Nee, we krijgen ook tips van jullie binnen op onze voicemail. Op het nummer 088-8505-707. Daar kun je dus je voicemail achterlaten en laten weten wat je hebt georganiseerd in onze provincie. En daar kun jij dan weer ook naartoe gaan als luisteraar. 088-8505-707. En wat zeg ik? Er komt een voicemail binnen.
1: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
2: Goedemorgen, luisteraars. En goedemorgen, liefhebbers van trekzakmuziek. Vandaag, 2 augustus, wordt het wel bijzonder gezellig in Enkhuizen. Vanmiddag van 1 tot 5 wordt in Enkhuizen voor de 20ste keer het Trekzakstraatfestival gehouden. Uit heel Nederland komen er zo'n 80 trekzakspelers naar de oude binnenstad en haven van Enkhuizen om u en elkaar te laten genieten van trekzakmuziek. Bijzonder dit jaar is ook dat er in de havens van Enkhuizen zo'n 100 historische vaartuigen liggen, omdat er ook een maritiem festival is. Historische boten en trekzakmuziek lijken bij elkaar te horen. Wilt u van deze unieke sfeer in Enkhuizen genieten? Kom dan vanmiddag naar Enkhuizen om te kijken en te luisteren. Natuurlijk is er ook weer een markt. Het weer helpt vandaag geweldig mee. Dus tot ziens in het sfeervolle Enkhuizen.
1: Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088-850-5152. 088-850-5152. De agenda.
3: Tekst en uitleg.
4: Het is weer volop tijd voor openluchtvoorstellingen. Een heel bijzondere is De Held van Haarloheim. Gespeeld door Club Kenau op het voorplein van de Haarlemse Schouwburg. Emma van Muiswinkel is een van de makers en komt erover vertellen.
1: Zondag van 10 tot 12.
3: Tekst
1: en uitleg.
3: Met
1: Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: That Day, uit de tijd dat de Golden Earrings zichzelf nog de Golden Earrings noemde. Je luistert naar de agenda.
1: NH.
2: NH, de agenda.
0: Ja, en met dit weer heb ik eigenlijk behoefte aan een frisse duik. Want wie wil niet naar het zwembad? En ik ken zelf een hele leuke. Dat is eigenlijk mijn goede tip voor vandaag. Want het wordt weer warm, hoorden we van Jan Visser. In Sint Pancras is zwembad De Bever. Een verwarmd openlucht- en familiebad aan de Kastanjelaan 2. En het leuke aan dit bad is dat het beschikt over een 25 meter bad, een recreatiebad en glijbanen. En dat vind ik echt heel cool aan een bad wat gewoon buiten is. Het is niet alleen cool, maar het voelt ook cool. Want het water is op zo'n temperatuur dat je echt even een verfrissende duik neemt. Ze hebben ook nog eens een hele grote ligwijde. En wat mij opviel toen ik het bezocht met mijn kinderen, is dat mensen ook naar elkaar omkijken. Wat toch ook wel steeds bijzonderder is in ons land. Dat mensen ook letten op je spullen. Je kan het min of meer laten liggen. Want ja, iedereen houdt elkaar ook wel een beetje in de gaten. Het is gewoon gezellig. Heb je ook nog mogelijkheid om een ijsje daar te eten of een ranja te drinken. Echt het zwembad voor families. Dus in Sint Pancras, dat ligt vlakbij Alkmaar, zwembad De Bever. Mocht je daarheen willen, ga dan wel eventjes naar hun website. Want het is altijd verstandig om te reserveren. Zeker op zo'n warme dag als vandaag.

Don't Turn Me Loose, Greenfield and Cook. Je luistert nog steeds naar de agenda. En of je nou naar het Thijlesmuseum gaat of naar het zwembad, er is altijd wat leuks te doen. En ik zou het zeer waarderen als je ook ons even laat weten als je ook een leuke uittip hebt. Dat kan via 088 850 51 52. En ik krijg er een ontzettend goed gevoel over dat mensen ook via de app reageren. Anja van Lente die zegt, weet je wat ook leuk is? De Middenpolder. Daar wandel ik elke dag en dan kom ik innerlijk tot rust. Nou, dat heb ik zelf ook in Alkmaar, daar heb je Geesmer Ambacht. Dat is ook heerlijk wandelen. En het hoeft dus niet altijd wat te kosten om erop uit te gaan. Je kunt ook gewoon in de buurt naar een park, zeker met het weer, lekker gaan picknicken. En dan gaan wij luisteren naar Sincerita van Riccardo Cocciante uit Italië. En zo ben je toch een beetje op vakantie bij NH. Je hoeft helemaal niet een duur ticket te kopen. Nee, blijf gewoon luisteren naar de agenda.

0: NH. De agenda.
1: Ja, dat was Sincerita van Riccardo Cocciante uit Italië. En waar ging dat nummer nou over? Over oprechtheid. Dat is Sincerita. En hij zong dat hij de hele dag had gewerkt. En als de nacht dan valt, dan blijven de sterren altijd aan de hemel. Ik zie een blad in de rivier drijven, meegevoerd door het leven. Maar ik weet dat het naar de sterren vaart, zong hij. Nou, dat is toch prachtig. Rechtstreeks uit Italië. Zomerse sferen. Maar zomerse sferen kunnen we ook ontdekken gewoon in onze eigen provincie. Want op 9 augustus wordt er weer iets heel interessants georganiseerd. In Purmerend. En daarvoor heb ik aan de lijn Bert Komen. Goedemorgen, Bert.
2: Goedemorgen.
1: Ja, dan hebben we het over het concert. En wat,
2: ja,
1: is het,
2: klopt.
1: Wat is het concert ook alweer?
2: Nou, het concert is een concert op het water. En dat is nabij de Beemse Burgwal en de Beemse Ringvaart. Dus vlakbij de kom, de sluiskom van Purmerend.
1: Oh ja, en wat moeten we dan ons daarbij voorstellen? Wat gaat er dan precies gebeuren?
2: Nou, er komt een, we leggen een ponton in het water. En vanaf dat ponton komen de vier groepen, vier acts. De Rain Dogs met Marcel Kaptein en Maiko, Boxing the Fox en Miss Beulah.
1: Oh.
2: En het start om 2:00 en om 5:00 is het afgelopen.
1: Superleuk. Marcel Kaptein kennen we natuurlijk van Ten Sharp.
2: Ja, klopt.
1: En met het wereldberoemde You.
2: Ja, klopt.
1: En die hit die is nog altijd dagelijks op de radio te horen. En die komt dus gewoon naar Purmerend. Dat is een geweldig artiest. Ik heb hem zelf ook mogen ontmoeten tijdens de zomertour wat ik presenteer bij NH.
2: Ja,
1: en het is iemand die nog zo nuchter is gebleven, ondanks dat globale succes, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
1: En hij heeft een gouden stem nog altijd. En dat is dus een van de mannen die we kunnen zien daar. Maar is het dan ook zo dat je zelf met een bootje erbij kan komen?
2: Ja, je kunt met een bootje komen en je kunt je aanmelden concert@gmail.com. We hebben wel één voorwaarde, maar dat valt wel mee hoor. Dat is zonder kajuit, want anders dan kunnen mensen vanaf het bootje het podium niet meer zien, dus het ponton niet meer zien.
1: Oh, dat is wel een goeie.
2: Dus dat is wel handig. Dus het moet een bootje zijn zonder kajuit. Okay. Zonder opbouw, zeg maar.
1: Ja, dan laat ik mijn jacht van 12 meter even thuis.
2: Als er geen kajuit op zit, mag het wel hoor.
1: Oh. Nee, ja, die kajuit is iets te hoog, denk ik.
2: Oh, maar, ja.
1: Nee hoor, ik kan dat op dit moment nog niet betalen. Maar je weet het niet hoe het kan lopen. Maar ik kan dus wel naar het concert met mijn roeiboot.
2: Ja, dat kan zeker. Ja. En als je geen bootje hebt, kun je ook vanaf de Beemsburg wel op de kant kijken. Er is ook catering.
1: Ja.
2: Het wordt gewoon een gezellige middag. Een
1: superleuk.
2: Leuke gezellige middag met allerlei leuke en diverse muziekgroepen.
1: Ja, nu was het zo. Kijk, heel veel mensen bellen in hè, met ideeën en uittips voor de agenda. Jullie waren er heel vroeg bij. Jullie hebben een van jullie vrijwilligers die wil echt dat het een enorm concert wordt, volgens mij.
2: Ja.
1: Over wie hebben we het ook alweer, welke vrijwilliger?
2: Over Jan.
1: Jan wil echt 100.000 man naar Purmerend hebben.
2: Ja, dat wordt wel een beetje erg veel.
1: Maar Jan is super enthousiast altijd, of niet?
2: Ja, nou, we zijn allemaal heel erg enthousiast. We doen het met z'n vijven. En het is gewoon leuk om te organiseren.
1: Ik moet me alleen even voorstellen. Hè, want ik kom dan met mijn roeiboot of wat voor boot. Of ik kom wandelen, dat kan ook. Maar kun je eens omschrijven hoe die sfeer dan is op die dag, als bijvoorbeeld Marcel Kaptein van Ten Sharp komt zingen?
2: Nou, de sfeer, er liggen allemaal bootjes voor dat ponton. Er kunnen zo'n 40, 50 bootjes liggen. En er staan een hoop mensen op de kant. En ja, er wordt gepraat, gedronken, gezellig naar de muziek geluisterd. Je moet altijd hopen op mooi weer. Maar dat is ook wel belangrijk. Dus de sfeer is eigenlijk vrij ontspannen en gezellig. Leuk, gewoon.
1: Ja, nou, dat zie ik helemaal voor me. En waar ik dan echt naar uitkijk is dus dat Marcel Kaptein komt. Want heel veel mensen denken, Marcel Kaptein, wie is dat dan ook alweer? En ik zei net al, je hebt natuurlijk het beroemde liedje You van hem, hè?
2: Ja.
1: Maar is het niet ook zo dat het eigenlijk heel bijzonder is dat hij gewoon naar Purmerend naar het concert komt?
2: Nou, een van de organisatoren, Nico Dobber, die speelt ook in de Rain Dogs. En die hebben dus connecties. En Marcel die woont, ik weet niet of hij in Purmerend woont, maar wel in ieder geval heel veel ook bij Purmerend.
1: Ja.
2: Dus, maar vergeet ook niet Michael, Box in the Fox en Miss Beulah, wat ook uitstekende artiesten zijn.
1: Ja, we kunnen het allemaal gaan zien op 9 augustus.
2: Ja,
1: maar
2: klopt.
1: Ik kom dan wel onze meneer Kaptein, want dat is gewoon een wereldster, met dit liedje. Ten Sharp.
2: Ja.
1: Yo, we gaan er allemaal naartoe. Dankjewel.
2: Oké, graag gedaan.
1: Fijne dag nog.
2: Fijne dag.

0: Marcel Kaptein. Ten Sharp. Met het wonderschone You. Gewoon uit Nederland, Purmerend. Waar dus ook het concert wordt gehouden. 9 augustus. Een aanrader om dan zo'n wereldster in actie te zien. We zijn zo weer terug met de agenda. En dan gaan we het onder meer hebben over Lichtjesavond in Bergen. Dat is altijd heel erg een gezellige avond. En het monument van de week met Stella van Heesik. We zijn zo weer bij je terug met de agenda. Leuk als je blijft luisteren.
1: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl. Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
2: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Dit is een uittip.
4: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Ik ben Joshua uit Heilo.
13: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
14: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
15: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
16: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
17: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: 9 uur, zit Van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastor werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastor was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
13: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
20: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
21: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
24: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
23: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
24: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
25: Ik zie kleurrijke streken.
26: Ik zie mensen van alle tijden.
27: Ik zie deze stijl wel zitten.
28: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
29: Centraal Museum Utrecht.
30: Laat meer zien.
31: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
32: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
31: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
33: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
34: Agenda.
35: Met Koen Buchter.

0: Het theatrale This Is My Life. Misschien wel het anthem van de regenbooggemeenschap. Shirley Bassey. Er wordt heel wat georganiseerd in Amsterdam. Hè? Rondom de Pride vandaag onder andere een kerkdienst. Daarover later meer. Goedemorgen. Je luistert nog steeds naar de agenda bij NH. Het grootste podium van Noord-Holland. Daar kun je op gaan staan om jouw evenement aan te kondigen. Of je bent publiek en luistert naar wat er zoal te doen is in Noord-Holland. Hier hoor je kortom de leukste tips om erop uit te gaan. En geef jouw tip ook even door, hè, op 088-850-51-52. Maar eerst het weer met onze eigen Jan Visser. Goedemorgen, Jan.
1: Koen, goedemorgen.
0: Ja, heel wat mensen gaan weer naar Amsterdam voor de Pride. Mocht je dat ook willen, kijk even op pride.amsterdam. Verwacht je dat in onze hoofdstad de zon ook weer gaat schijnen, Jan?
1: Ja, nou ja, hij schijnt al en dat zal vandaag eigenlijk niet veranderen. Het kan hooguit wat sluierwolking in de loop van de dag overtrekken. Maar voor de rest veel zon, droog weer en uiteraard droog weer. En weer hoge temperaturen. Het is inmiddels al op veel plaatsen een graad of 20. En vanmiddag wordt het tussen 25 graden op Texel en 28 graden in het zuiden van Noord-Holland en deels ook langs de kust. De wind is zwak tot matig en die waait uit het oosten. Later draait de wind naar het noordoosten en wordt dan aan de kust eind van de middag en ook vanavond en ook op het IJsselmeer trouwens af en toe vrij krachtig. Mogelijk zelfs even krachtig, windkracht 6. Nou, morgen dan hebben we op droog, zonnig en zeer warm weer. In vrijwel de hele provincie wordt het tropisch met uiterste tot 32, 33 graden in het zuiden van Noord-Holland. En de wind is zwak tot matig en die waait uit het oosten. Dus ja, volop zomer, volop hitte ook weer opnieuw. Zoveel mensen niet erg fijn vinden. Maar de lucht is nog relatief wat droog. Morgenavond wordt de lucht vochtiger. En dan dinsdag zitten we in een klamme, vochtige lucht. Het kan dan opnieuw plaatselijk nog zo'n 30 graden worden. Maar er is ook kans op een regen- of onweersbui dinsdag. En als het een beetje mee zit, tussen aanhalingstekens, kan het om flinke buien gaan. Maar zeker is dat nog niet. Er is in ieder geval voldoende energie, voldoende vocht in de atmosfeer, warmte voldoende. En de extra forcering wordt geleverd door een storing in de bovenlucht. Maar goed, we moeten maar zien hoe het precies valt. Kan ook weer zijn dat de zwaarste buien net over de grens in Duitsland of in het oosten van het land actief zullen zijn. Dat moeten we allemaal even afwachten. Nou, woensdag ook nog een buienkans. Minder warm dan, maar nog wel zo'n 25, 26 graden. En dan donderdag en vrijdag, dan zitten we in minder warme polaire lucht. Graadje of 23 dan een stuk aangenamer. Verder geregeld zon en vrijwel overal droog.
0: Oké, nou, ik heb sinds kort een nieuwe hobby, namelijk het hebben van fuchsia's. Dus ik begrijp dat ik de komende tijd vooral de fuchsia's zelf water moet geven.
1: Ja, inderdaad, ja. Ja, dat, okay. Dit lijkt me wel zeker, ja. Ja.
0: Dus pas vanaf dinsdag zo'n beetje, dan kunnen we regen verwachten, hè?
1: Ja, alleen dinsdag voornamelijk, hè. Ja. Misschien woensdag aan je enkele bui, maar echt het doorzetten van regen wat je nodig hebt om toch iets met die droogte te kunnen veranderen. Ja, dan heb je echt een trein van depressies nodig. En dat zit er voorlopig nog niet aan te komen.
0: Oké, nou, we gaan de spoeiers aanzetten. Dankjewel, Jan. Nog een fijne dag.
1: Hoi. Hetzelfde.
2: De agenda. Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 088.

I knew you. I knew it, I knew you. Taylor Swift. Ja, zij is misschien wel de rijkste muzikant ter wereld. Met 2 miljard dollar als vermogen. Ja, je zou het maar hebben op zo'n jonge leeftijd. En ze gaat vrolijk verder als muzikante. En ze doet het ontzettend goed. Heel veel mensen houden van de muziek van Taylor Swift. Ikzelf moet altijd een beetje moeite doen om er echt van te genieten. Maar ja, het maakt toch steeds vaker fijne liedjes. Je luistert nog steeds naar de agenda. En mocht je nou ervan houden om erop uit te gaan, dan is misschien vandaag wel de dag om naar de Keizersgrachtkerk te gaan. Want zoals je weet is er van alles in Amsterdam. Hè? De Pride, de World Pride wordt daar dit keer gehouden. Tot 8 augustus zijn er allerlei evenementen. Kijk vooral even op pride.amsterdam, want er is zoveel. Ik pik er even eentje uit. Dat is vandaag de Pride Kerk. Ik moet zeggen, Pride Kerkdienst. Thema Unite met de voorganger bisschop Gene Robinson. En dat is heel bijzonder, want Gene Robinson was 25 jaar geleden in de wereldfamilie van de Anglicaanse kerken de eerste openlijke homoseksuele bisschop. En hij gaat dus voor in Amsterdam. En ja, die Pride Kerkdienst is al meer dan 15 jaar een begrip. Het thema van dit keer is Unite. Een thema dat dynamiek uit wil drukken, omdat eenheid niet uniformiteit betekent, maar altijd in beweging is, zoals een kaleidoscoop die steeds nieuwe kleuren en beelden toont. En ja, dat is natuurlijk, dat klinkt als bijna als een reclametekst, maar als je de foto's ziet van de kerkdiensten van de afgelopen jaren, dan is dat een enorme kleurrijke bedoeling. En ja, ook met heel veel muziek. Misschien wel dit liedje van onze Anita Meijer.

0: Anita Meijer, Why Tell Me Why hier bij de agenda. En we gaan erop uit, hè, de leukste uittips. En die zet ik altijd met heel veel plezier voor jou op een rijtje. En eentje die er weer aan gaat komen, die jaarlijks is. Ja, dat is echt eentje die we niet moeten vergeten, waar we echt naartoe moeten. Naar Bergen. Al 100 jaar lang is daar namelijk lichtjesavond. Een van de meest sfeervolle tradities. Goedemorgen, Gerard Appelman.
1: Hoi, goedemorgen, Koen.
0: Jij bent ook een van de mensen die zijn tuin open heeft gezet voor het publiek dan. En met lichtjes. Kun je eens vertellen, wat maakt dit nou zo'n bijzondere avond in Bergen, die lichtjesavond?
1: Het is namelijk zo, dit jaar vieren ze een bijzondere mijlpaal, die lichtjesavond. Die bestaat 100 jaar. Wow. De traditionele lichtjesavond vond oorsprong in 1926... toen de bewoners van Bergen het initiatief namen om een feestevenement, evenement te organiseren voor de bezoekers van historisch dorp. Wat begon als een kleinschalig avond met lichtjes, gezelligheid, dat groeide uit tot een geliefde traditie en een begrip binnen het kunstenaarsdorp.
0: Ja.
1: Dus al 100 jaar zorgt de kaarslicht, sfeer en samen zijn voor een magische avond.
0: Ja.
1: En het is generaties bewoners, ondernemers en bezoekers hebben samen opgebouwd deze traditie. In deze, nou ja, tijdens deze jubileum met die editie,
0: ja,
1: staan ze stil bij de rijke geschiedenis van het lichtjesavond. Het is altijd, ja, weet je, het was jaren terug natuurlijk druk. Maar ja, je zit met het weer.
0: Ja.
1: Mensen hebben soms prachtig de hele avond met bezig geweest om die lichtjes te doen. En het begon te regenen of het begon te waaien.
0: Oh ja.
1: Nou, en daardoor is er heel veel mensen die gaan met vakantie om die tijd. Mm-hmm. Maar jeetje, ik vind ze jammer.
0: Maar jij gaat zelf ook wel eens op vakantie, toch?
1: Ik ga dus ook op vakantie. Ik probeer het zo leuk te houden dat het toch het ene jaar wel en het andere jaar niet. Dus het was voor mij natuurlijk ook een gok van blijft het mooi weer en zo.
0: Ja.
1: En aangezien mijn buurman, die naast me woont, die zei vorig jaar van, hij zegt, nou, volgend jaar moet je blijven, hoor. Want hij zegt, het was zo stil naast ons.
0: Oh.
1: Nou, ik zeg, op die wijze, ik zeg, zorg jij dan voor mooi weer? Kom ik. zo is het ontstaan eigenlijk. En ik maak verschillende muzieken, 60, 87 jaar muziek, dus hartstikke leuk.
0: Ja, nou, geweldig. Ja, het is vooral heel erg leuk dat het initiatief uit de bewoners is gekomen. Dat kunstenaarsdorp Bergen.
1: Ja.
0: Maar nu is wel de vraag van waar moeten we dan in Bergen zijn? Want Bergen is best groot en niet iedereen doet mee. Heb je nog een tip waarvan je zegt van ja, daar is het echt heel erg mooi ook, al die lampjes en lichtjes?
1: Nou, zeker het centrum.
0: Ja.
1: Het centrum van Bergen. Nou ja, goed, het is altijd moeilijk hoe dat uit te leggen. Want ze zeggen ook zo, kom je van verre, kom je met de auto of met de fiets? Kom zoveel mogelijk op de fiets, als het mogelijk is. En anders moet je de auto's een beetje buiten het centrum in een van die straten dumpen. Ja, het is heel moeilijk.
0: Ja, maar het leuke is juist, wat mij betreft, ik ken het een beetje, ik woon zelf in Alkmaar, dat mensen ook hun tuinen open hebben staan. En dat je ook bij gewoon mensen naar binnen kan wandelen, hè?
1: Naar binnen wandelen, dat weet ik dus niet.
0: Nou ja, ik bedoel niet zomaar dat je niet zomaar ongevraagd bij iemand binnen moet wandelen, maar dat mensen soms ook hun tuin hebben openstaan met lichtjes en dat er muziek klinkt. Het is niet alleen maar zo, ik zeg niet dat je bij iemand zomaar een deur open moet trekken, maar het kan wel regelmatig voorkomen dat mensen hun tuin open hebben staan, toch?
1: Sommigen wel, ik heb dat nog niet meegemaakt. Maar
0: jij zelf deed dat toch ook?
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld, wij hebben een erf, dat is niet zo'n groot erf, maar die straat waar ik woon, daar gaan dagelijks de mensen doorheen. En dat is altijd druk. En dan kun je gewoon aansluiten. En van, ik wil hier even luisteren. Nou, dan gaan ze weer verder.
0: Kerk, dat bedoel ik.
1: Die Petrus op Alleskerk, die bus staat ook zoveel jaar. Nou, daar is een tijdje een donkere of een gigantische lichte massa. Het is gigantisch. Dat is echt ook een aanrader. Die Petrus op Alleskerk.
0: Maar in ieder geval,
1: op de dorpsstraat.
0: Ja, in ieder geval, het is sfeervol verlicht met duizenden lichtjes, lampionnen en ook vooral heel veel jampotjes met kaarsen, zag ik altijd.
1: Ja, precies. Ik heb er al een heleboel staan, dus we gaan woensdagavond, begin ik om een uur of zeven. Ja, als je die vaccinelichtjes, die blijven toch tot 4 uur lang, dus dan heb je de hele avond wel licht.
0: Ja, dus zoals ik zei, muziek vanuit tuinen. Check wel even of je zo daar binnen kan komen. Maar je hoort het in ieder geval, je ziet heel veel lichtjes. Maar wat is er nog meer te doen dan alleen maar wat lichtjes hier en daar?
1: Nou ja, goed. Wat heb je meestal in een dorp? Terrasjes.
0: Ja. Heerlijk.
1: Terrasjes die je kan pakken. Mensen lopen een rondje. En ze komen die eens tegen, ze komen die eens tegen. Het is echt leuk.
0: Ja. En wanneer is het precies, Gerard?
1: Dat zeg ik, begint al ik begin om 19 uur. En dan is het al een beetje licht. Kun je de spullen een beetje opbouwen.
0: Ja.
1: Ja, meestal als het wat donker, wat schemerig wordt. Het is een beetje 9:30 s'avonds. Dan begint het ook drukker te worden in het dorp.
0: Ja, en voor de goede orde, het is woensdag, hè? Dus niet dus vanavond, ga niet vanavond al zoeken naar lichtjes. Want dan ga je denken, het valt wel heel erg tegen. Nee, het is woensdagavond. En er is ook nog een speciale lichtkunstshow op de Ruïnekerk. En de winkels zijn ook nog eens open tot 11:00.
1: Nou, kijk eens aan, daar weet ik nog niet eens van.
0: Ja, dat is toch geweldig. Ja, ik had het even opgezocht, dat is toch geweldig. Ja. En dat maakt het ook extra gezellig dat de winkels en de horeca open blijven tot 11:00.
1: Ja.
0: We gaan er naartoe, 5 augustus in Bergen, lichtjesavond. En wat voor liedjes ga jij spelen, zoal?
1: Wat zal ik spelen? Ja, ik zit bij een Valkel of Live. Of heet je ook een beetje mijn moedshow? Of kom een keertje langs.
0: Don't Worry, Be Happy van Bobby McFerrin bijvoorbeeld. Heel leuk.
1: Nou, er zijn een paar dingen die ik dan. Die kan ik dan even net niet spelen, maar er zijn wel een leuke. Heel veel. Bonacera of Kezera.
0: Geweldig. Ja, tof.
1: Al die oude moppies.
0: Nou, woensdag komen we langs. Heel erg bedankt.
1: Okay.
0: Dan gaan wij zelf wel even luisteren naar Don't Worry, Be Happy. Bobby McFerrin. En inderdaad dus woensdag 5 augustus in het centrum van Bergen. Duizenden kaarsjes en lichtjes. Een speciale lichtkunstshow dus op de Ruïnekerk. En de winkels die zijn open tot 11:00. Dat is echt een aanrader. En ook nog eens muziek van Gerard Appelman. Geen Bobby McFerrin, maar hier is hij wel bij NH. Don't Worry, Be Happy.

0: don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
2: Goedemorgen, luisteraars. Ik spreek met Koolstof, Efraïm. Vandaag hebben wij weer een open dag op de Joodse begraafplaats Zeeburg aan de Valentijnsgade in Amsterdam. De Joodse begraafplaats is een van oorsprong kinderbegraafplaats die ruim 300 jaar oud is en een enorme geschiedenis met zich meedraagt. Een paar jaar geleden is een deel van die begraafplaats opgeknapt door Joodse en Marokkaanse vrijwilligers die samengewerkt hebben tijdens de hele vakantie om een deel van deze begraafplaats op te knappen. Om 1:00 is er gratis een rondleiding. En de begraafplaats is open van 11 tot 5:00, gratis te bezichtigen voor de hele familie. Liever geen dieren meenemen. Dank u. Einde bericht.

0: In het jaar 25, Sager en Evans. Ja, ik vraag me af of ze het ook in dat jaar gaan draaien. Nou, we gaan het nooit weten, maar het is wel een leuk plaatje.
1: Het monument van de week, met Stella van Heesik.
0: Ja, het monument van de week. We gaan bellen dus met Stadsherstel, Stella van Heesik. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, wat ik altijd leuk vind aan deze rubriek is dat ik gebouwen beter leer kennen. Dat ik denk van, oh, dit wist ik helemaal niet.
2: Ja.
0: En dit keer heb je een eigenlijk wereldberoemd gebouw gekozen, hè?
2: Ja, het is nu wereldberoemd geworden. Niet zo'n leuke aanleiding, maar nee. Wel ontzettend fijn alle betrokkenheid.
0: Ja.
2: En het is de Vondelkerk.
0: Ja, prachtig, inderdaad. We hebben het helaas in vuur en vlam gezien.
2: Ja.
0: En jullie dachten, ja, dat is natuurlijk ontzettend zonde dat dat gebeurd is. Maar dat was niet het einde van de Vondelkerk, gelukkig.
2: Nee, gelukkig niet. En het mooie was dat wij dat niet alleen zagen. Eigenlijk al de buurt en heel veel betrokkenen zagen het meteen ook al. Die zeiden van, oh, die kerk die moet terug. En die begonnen al meteen heel spontaan crowdfundacties en dergelijke. En wij hadden nog zoiets van, ho,
0: ja.
2: Rustig even, kan dat wel? We moeten het wel, als we zoiets zeggen, moeten het wel kunnen waarmaken.
0: Ja.
2: Maar technisch is het absoluut mogelijk. Dus en we zijn nu maanden bezig geweest om het te redden, te veilig te stellen eigenlijk, hè, zodat er niks meer naar beneden kan vallen. We geen monumentale onderdelen verloren gaan. En nu een nieuwe periode.
0: Ja, want voor wie het niet meer weet, de brand was natuurlijk op Nieuwjaarsdag. Toen heeft het monument bijna dagelijks aandacht gekregen.
2: Ja.
0: En jullie kregen dus heel wat donaties binnen.
2: Ja, het is echt fantastisch. Meer dan 5000 donateurs. En die hebben tot nu toe €386.880 bij elkaar gebracht.
0: Dat is ongelooflijk. Ja. Ik hoopte dat eigenlijk al toen ik het zag gebeuren. Ik moest denken aan de Notre Dame. Daar gebeurde het natuurlijk ook. En daar kwamen ook heel veel donaties binnen. Maar het is altijd maar de vraag of dat dan ook in Amsterdam gebeurt. Maar mensen gaven de schuld. Daar waren jullie heel blij mee, denk ik.
2: Ja. En het grappige is dat mensen het ook zagen als de Notre Dame van Amsterdam. Dus dat is wel heel grappig, ja.
0: Ja. Nu is het zo dat die donaties binnen zijn gekomen. Maar wanneer verwacht je dat het weer helemaal als van ouds zal zijn?
2: Dat zal in 2028 zijn. Mm-hmm. Nu zijn we een paar maanden bezig geweest, zeg maar, om alles veilig te stellen. We zijn daar net mee klaar. Nu hebben we even een pauze van 2-3 maanden. En dan hopen we in eind september weer verder te kunnen gaan. Want we hebben de bouwvergunning aangevraagd, de monumentenvergunning, om hem dus weer helemaal op te bouwen. Nou, dat duurt eventjes, hè, voordat we die vergunning binnen hebben. Maar we hopen dus eind september daarmee te kunnen starten. En dat in 2027 een groot deel al klaar is eigenlijk, en dat we dan alleen nog de toren erop moeten bouwen. Maar ja, dat doen we ook nog wel een tijdje over. Dus 2028 verwachten we dat alles klaar is.
0: Ja, want Stadsherstel is natuurlijk bekend om dingen niet alleen maar te repareren, maar ook echt te restaureren. Dus het gaat eruit zien zoals die erbij stond nog voor de brand.
2: Ja, absoluut. Ja. Dat is de bedoeling. Ja.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Nu is het zo dat jullie ook regelmatig wandelingen organiseren en evenementen. Maar nu is die Vondelkerk nog niet echt goed te bezoeken zoals die was. Wat hebben jullie daarop bedacht?
2: Nou, we hebben bedacht. Nou, het leuke is, wij hebben dat niet bedacht. Maar kunstenaar Roy Liescher heeft het bedacht samen met Bas Lubberhuizen. Dat is een uitgever die vroeger ook in de Vondelkerk zat. En zij hadden bedacht van, goh, kunnen we niet een tentoonstelling organiseren over de Vondelkerk? Want Roy was meteen al begonnen met schilderingen te maken. Die raakte zo geïnspireerd door de kerk dat hij dacht van, daar moet ik wat mee. En wij gaan aankomende donderdag, woensdag wordt die geopend, maar vanaf donderdag is het publiek welkom. Dan hebben wij in de Amstelkerk, dat is het kantoor van Stadsherstel, daar hebben wij de tentoonstelling Vondelkerk in vuur en vlam, zoals je dat in het begin ook zo mooi zei.
0: Mm-hmm.
2: En het leuke is dat daar niet alleen Roy aan werkt, maar er zijn ook andere kunstenaars die meedoen, bijvoorbeeld Gerbrand Volger. En dat is ook wel weer passend, want hij heeft heel veel afbeeldingen gemaakt van de Notre Dame. Dus in Parijs. En hele mooie grote monumentale werken. En die krijgen ook een plaatsje in deze tentoonstelling. En Ruud Speel die heeft vanaf de Steiger mooie schetsen gemaakt ook. En schilderijen. Ruud van Redenborg heeft ook prachtig werk gemaakt. Ferry André de Laporte, fotografie is daarvan te zien. Dan hebben we nog Atelier Meister en Scouso. Zij hebben metaalwerken gemaakt. Ik heb het nog niet gezien, dus ik ben ook zeer benieuwd hoe dat eruit ziet.
0: Ja.
2: En Hans Oaken Baki van Outsider Art Ateliers van Cordaan. Die heeft ook een werk gemaakt. Dus het is echt een hele diverse groep met allemaal de Vondelkerk eigenlijk als inspiratie.
0: Ja, het is echt ongelooflijk. En voor mensen die niet echt in de kunstwereld zitten, dit zijn echt grote kunstenaars, ook internationaal. Het zijn ook kunstwerken die niet onderdoen voor de Cobra-tijd. Het doet af en toe denken aan Karel Appel. Het is een enorm impressionistisch, heel mooie kunstwerken. Die kun je dus zien. En je zei een wandeling dus vanaf de Amstelkerk. En dan kom je onderweg langs verschillende monumenten ook. Hè, van Kuipers, de architect van de Vondelkerk. En langs monumenten die door Stadsherstel zijn gerestaureerd, begreep ik.
2: Ja, precies. Dus het is een combinatie. Je kunt de tentoonstelling gratis bezoeken. En het is natuurlijk een verkooptentoonstelling. Maar je kan ook gewoon kijken, hè, als je geen werk kan kopen. En we hebben ook nog heel veel leuke kleine artikelen. Maar ook kun je daar een gratis wandeling op halen. Van de Amstelkerk naar de Vondelkerk. Dat is zo'n kleine 2 kilometer. Waarbij dus bijzondere panden van Kuipers, de architect van de Vondelkerk, en panden van Stadsherstel tegenkomt.
0: Superleuk. Nou, wil je de route ook wandelen? Kijk dan even op stadsherstel.nl/vondelkerkinfo. Dankjewel weer, Stella van Heesik van Stadsherstel.
2: Heel graag gedaan.
1: De agenda. Muziekmiddag.
3: Iedere zondag.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
3: De Muziekmiddag.
1: 1979.
3: 1987.
1: 1968.
4: Crimson and Clover.
3: De Muziekmiddag. 1970.
1: 1981.
3: 1965.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
3: De Muziekmiddag.
1: Met William van der Log. Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: NH. De Agenda.
1: De Agenda.

0: De agenda. Dat was I Love Your Smile van de vrolijke Shanice. Je luistert nog steeds naar de agenda. En ik had het net over Zwembad de Bever in zijn pakras. Dat dat zo'n leuk zwembad is. En toen belde Jelle. Die zei van ja, ik ben eigenlijk ook van een zwembad. Goedemorgen Jelle.
1: Goedemorgen Koen.
0: Hey, jij bent van een zwembad in Den Helder, hè?
1: Ja hoor, het Heersdiep, oftewel het Aqua Centrum ook wel genoemd. Want het is toch een heel bedrijf.
0: Ja, nu is het zo dat Sint Pancras dus ook glijbanen heeft. Maar jullie hebben eigenlijk nog veel meer, of niet?
1: Ja, behalve de glijbanen, zoals een razendsnelle glijbaan waar je kunt zien hoe snel je bent. En een familieglijbaan staat het buitenterrein echt vol met speeltoestellen. Als je allemaal denkt aan duurzame materialen, hout. Je kunt in een boomhut klimmen, je kunt een piratenschip beklimmen. Je kunt op een vlot in een soort van omgeving ronddansen. Je kunt zelf water oppompen. Je kunt op de roetsbaan, je kunt op een kabelbaan. Het springkussen niet te vergeten ons logo erop.
0: Ja.
1: Er zijn enorm veel mogelijkheden sinds een anderhalf jaar gekomen op het buitenterrein. Dus het is eigenlijk niet alleen een zwembad. Want we hebben natuurlijk ook 6 baden, binnen en buiten. Maar zeker ook een speeltuin.
0: Ja, nou, ik begrijp waarom jij ons hebt geappt op 088-850-5152. Want toen jij dat hoorde over Sint Pancras, dacht je, wij hebben eigenlijk nog veel meer rondom ons zwembad staan.
1: Ja, het wordt natuurlijk niet, wij zijn beter, maar het is echt zoveel. En ja. Het is echt erop we hebben het recht opgezet allemaal, opgezet voor de jeugd.
0: Ja, precies.
1: En die moet bewegen en die kan daar van alles doen.
0: En zeker op deze zonnige dag. Mochten we in Den Helder dat zwembad willen bezoeken, waar moeten we dan zijn?
1: Nou, de bordjes wijzen naar alle kanten om er te komen. Maar het adres is het Nieuwland 2.
0: Oké, nou dan ga ik zelf ook even een frisse duik nemen daar. Dankjewel Jelle.
1: Dankjewel ook Koen.
0: Van het zwembad daar in Den Helder. En wij luisteren naar Paul Young, Love of the Common People. Zo dadelijk vanaf 10 uur Jos Heremans met

0: Common People van Paul Young met die vrolijke clip. Zwaaiende dames. Zoek hem nog eens op YouTube. Heel erg leuk. Je luistert nog steeds naar de agenda. En het zit er alweer bijna op. Straks vanaf 10 uur Jos Heremans die weer terug is van vakantie. Goedemorgen Jos.
1: Goedemorgen Koen en goedemorgen Arthur. Ja, het was een heerlijke vakantie. Het was lang weg. Maar het was ook wel weer lekker. En ik heb heel veel inspiratie opgedaan in het buitenland. Dus ik heb ook weer liedjes uit landen waarvan je eigenlijk normaal gesproken niet zoveel liedjes hoort. En ja, alle rubrieken gaan weer van start natuurlijk. Hè. Dus je kunt weer een nieuwe vertaalplaat verwachten. Die halen we dit keer uit Duitsland.
0: Oh, leuk.
1: We hebben 2 vergeten liedjes. En we gaan het in het tweede uur hebben over de held van Haarlemheim.
0: Oh, nou, dat is hartstikke interessant. We zien ook aan je dat je op vakantie bent geweest. Je hebt een kleurtje gekregen. Je hebt er weer zin in, hè?
1: Ja, ik heb er zeker zin in. Ja, en dan komen natuurlijk de komende weken. Dan gaan we weer op volle toeren draaien. Natuurlijk gewoon met wekelijks een gast in 2 uur tussen 11 en 12. En heel veel leuke ideeën, muziek. En ga zo maar door. Alles wat je mag verwachten bij een programma onder de titel Tekst en Uitleg.
0: Ja, fijne luisterliedjes met Jos Heremans. Zo dadelijk dus vanaf 10 uur. Blijf luisteren. En dit was alweer de agenda. Volgende week is Marcel er weer. Die is dan weer terug van vakantie. Ik heb met plezier op zijn winkel gepast. En Arthur, dank je wel voor de techniek. En jij bedankt voor het luisteren. Wij gaan luisteren naar Piano Man van Billy Joel.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
0: Dit is een uittip.
4: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
0: Dit was een uittip.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Ik ben Mavis en ik luister NH in Nederhorst den Berg.
13: Ik ben Jan Herman uit Akersloot.
14: Hi, ik ben Ellis. Ik woon in Zandijk, vlakbij het schitterende Westzaal.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222. Dit is een uittip.
4: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
0: Dit was een uittip.
9: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
10: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner.
19: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Maar moet dat dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
22: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
23: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
24: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
26: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
26: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Tekst en uitleg. Met Jos Heren.

0: tekst en uitleg.
1: Goedemorgen en welkom bij tekst en uitleg op deze zonnige zondag, de 2 augustus 2026. En we begonnen met een Beautiful Sunday, en dat is het ook inderdaad, van niemand minder dan Daniel Boone. En waarom is het zo'n mooie zondag? Nou, het zonnetje schijnt. We hebben 2 uur voor de boeg met heerlijke muziek. Uit allerlei delen van de wereld, mogen we wel zeggen. Liedjes die je niet heel vaak hoort op de radio. We hebben een leuke gast straks in het tweede uur met wie we gaan bellen. Dat is namelijk Emma van Muiswinkel. Zij is een van de makers van de voorstelling De Held van Haarloheim. En heb je denk ik al een beetje door dat het gaat over iets wat zich in Haarlem afspeelt? Dat is inderdaad zo. Het is namelijk voor de 5e keer al dat er een voorstelling gespeeld wordt op het plein voor de Schouwburg in Haarlem. Door een club die Club Keno heet. En daar zit Emma ook in. En die maken daar hele mooie openluchtvoorstellingen. En die staan daar dus gewoon de hele maand augustus lekker te spelen. Heerlijk. Als het niet te heet is, is het zeker lekker. En daar zal wel voor gezorgd worden. Er zal wel overkapping zijn en zo. Nou ja, dat horen we straks allemaal wel na 11. Verder, alle gewone rubrieken zijn weer terug. Dus we zijn uit de vakantiestand. Dat betekent dat we straks een nieuwe vertaalplaat hebben. En we hebben natuurlijk weer 2 vergeetmeliedjes. 1 aan het eind van de eerste uur en 1 aan het eind van het tweede uur. En als je zelf suggesties hebt voor vergeetmeliedjes, dan weet je ook waar je die kwijt kunt. Op 088 850 51 52 of via de mail tekst en uitleg @nhradio.nl.

0: uitleg.
1: Nou, kende je die nog? Die kwam uit 1962. Het nummer heette Middellandse Zee. En het werd gezongen door Anita Berry. En dan denk je, Anita Berry zou dat familie zijn van Dave Berry? Nee, dat was haar artiestenaam. Eigenlijk heette ze gewoon Greetje Garretsen. Ze leeft nog trouwens. Hè. Ze is geboren in 1937. Dus dan mag je zelf uitrekenen hoe oud ze nu is. Ik denk dus 89. Nou, ik denk dat ik er niet zo ver naast zit. Nou jongens, dat is toch ook wat. Anita Berry. En daarvoor, om in de sfeer van de zon te blijven... een nummer van Françoise Hardy, Soleil. Ja, want we zitten toch nog wel een beetje gewoon lekker in de sfeer van zon, zomer, vakantie. Ik weet niet of jij... op vakantie bent geweest, of dat je nog op vakantie gaat. Of misschien ben je wel op vakantie, want tegenwoordig kun je natuurlijk overal naar ons luisteren. Ik zat nog wel te denken van de week, toen ik zelf nog op vakantie was, dat je vroeger voor je tentje zat met zo'n wereldontvanger. En dan hoorde je eerst een heleboel gekraak. En dan moest je geloof ik op de lange golf zoeken. En dan kreeg je de Nederlandse Wereldomroep. En dan kreeg je de oproepen van de ANWB. Wilde familie de Vries, rijdend in een rode Simca, tussen Kroatië en Oostenrijk, contact opnemen met de familie. En zo ging er zo'n hele lijst ging er af. Dat was wel bijzonder, hoor. En dan kon je ook Radio Tour de France altijd luisteren. Enfin, genoeg uit de oude doos. We hebben hartstikke mooie weersvoorspellingen. Maar ja, als er dingen misgaan, dan wordt dat ook heel vaak verweten aan de zon. En dat moet je dus niet doen. Blame het nou niet aan de sun. Daarover zingt de Noorse zangeres Silkje Nergaard.

0: tekst en uitleg. Vertaalplaat.
1: Ja, wij zijn weer aanbeland bij het leukste onderdeel van dit programma, vind ik dus persoonlijk, de vertaalplaat. Er zijn zoveel liedjes uit een buitenlandse taal die in het Nederlands zijn vertaald en die hier een hit zijn geworden. En waarvan je eigenlijk nooit weet waar het dan weer vandaan komt. Maar gelukkig heb ik jullie, en jullie weten heel veel. Want de meeste vertaalplaten worden door heel veel mensen geraden. En dan moeten we dus gaan loten wie er wint. En wat kun je winnen bij de vertaalplaat? Nou, dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek waarin je van alles kwijt kunt. De tussenstanden van het voetbal, maar je kunt er ook je boodschappenlijstje in kwijt. Of misschien je hele adresboek wel. Of je kunt er mooie verhalen in schrijven. Ach, dat mag je allemaal zelf weten. Je krijgt het in ieder geval als je het goede antwoord weet. We laten dus een nummer horen in een vreemde taal. En vandaag is dat Duits. En als je weet wat de titel is van het nummer in het Nederlands, en als je er ook nog bij weet te vertellen wie het heeft gezongen, dan zit je helemaal goed. Dan kun je dus in aanmerking komen voor dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek. Er zijn twee manieren weer om het door te geven, het goede antwoord. Via de app op 088 850 51 52 of via de mail. En dan moet je een mailtje sturen naar tekstenuitleg@nhradio.nl. Daar komt hij aan. We gaan luisteren naar de Duitse zangeres Mina.

0: uitleg.
1: Dat was Gilles Dreux met Alouette. En ik weet niet hoe het met jou Frans is, maar... Als je niet weet wat een alouette is, is dat helemaal niet erg hoor. Er zijn helikopters nagenoemd, naar alouettes. Het zijn namelijk leeuweriken. En ja, wat een helikopter, ja, dus misschien vliegt een helikopter net als een leeuwerik. Ik weet het ook niet, maar goed. In ieder geval is dit dus alouette van Gilles Dreux. Het origineel was dat, want je kent het misschien ook wel... in de uitvoering van Julien Clerc. Volgens mij is het in de jaren 70 ook uitgebracht door Julien Clerc. Kan ook zelfs nog later zijn geweest. Die heeft er ook wel een mooie stem voor. Maar dit dus in originele uitvoering. Ik zat van de week televisie te kijken. Ik denk, kom je weer terug van vakantie, ga eens kijken wat er op televisie is. En dan zie je dus heel veel herhalingen. En een van die leuke herhalingen is de Belgische uitvoering van de quiz De Slimste Mens. Dat heet dan De Slimste Mens Ter Wereld. Dat is, ja, ik vind het eigenlijk nog veel leuker dan de Nederlandse versie. En ik viel dus in een aflevering waarin Francis Broekhuizen zat, die operazangeres. Ik heb echt, ik heb mijn suf gelachen. Want ze zat dan samen met die Geubels. Daar vang ik de voornaam altijd even kwijt ben. Maar goed, die zaten met z'n tweeën. Dat was echt heel grappig. En toen dacht ik, oh, Francis Broekhuizen... die heeft nog een heel leuk nummer gemaakt over vakanties... met Philippe Elan. Een beetje Frans-Nederlands heen en weer TikTok. Luister maar.

Lenny en de Wespen, zo heten ze. En ze zingen een lied met de titel Op Zomerdagen. Nou, het is er één, dus dat past heel goed bij de sfeer van de dag. En we zijn er ook uit hoe die Geubels heten, die Belg, die Vlaamse grappenmaker. Dat was Philippe Geubels natuurlijk. Maar dat schoot me even niet zo gauw te binnen. Maar ja, dat Belgische slimste mens ter wereld, dat is wel grappig. Het zijn herhalingen van 2 jaar geleden, geloof ik. Maar de humor is tijdloos, hè? Zo moet je het maar zien. We hebben in Nederland heel veel goede singer-songwriters. En er zijn er een paar bij. Die maken heel veel muziek voor allerlei programma's bijvoorbeeld. Zoals het Klokhuis en dergelijke. Maar die ook nog een soort popcarrière hebben daarnaast. En een van die zangers is Jurre de Haan. En Jurre de Haan maakt bijvoorbeeld heel veel muziek voor theatervoorstellingen. Maar ook onder de naam Awkward Eye maakt hij hier soloalbums. En daar zitten hele leuke liedjes tussen. Hij heeft een hele merkwaardige, aparte stem. Luister maar eens naar hem. Het heet A Boat Beneath a Sunny Sky.

0: NH.
1: Tekst en uitleg.
0: Tekst en uitleg.

0: Ja, ze hadden laatst nog een zomerhitje, mag je toch wel zeggen. Zazie met Les Hollandaises. En toen traden ze ook overal op. Hè? Ook in Radio Tour de France en zo waren ze opeens heel populair. Hebben een tijdje niet opgetreden. Maar hebben de, eigenlijk mogen we wel zeggen, gewoon de draad weer opgepakt. En treden nu volop weer op. Trio, want ze zijn met z'n drieën. En ze heten Zazie.
1: Tekst en uitleg.
0: Uit het rijke live-archief van NH. Ja, zo af en toe duiken we de kelders in van ons live-archief. En dan vinden we weer hele mooie liedjes die we lang geleden hebben opgenomen. Het volgende liedje, dat is een opname uit 2013. Dus dat is al even terug. Van Bertolf. En Bertolf, die ken je natuurlijk wel als zanger. Hij heeft ook deel uitgemaakt van Her Majesty. Dat ze al die nummers van onder andere Crosby, Stills, Nash & Young uitvoerden. En is een veelgevraagd en veel bewonderd zanger. En ik bewonder hem ook. Ik vind hem hele mooie liedjes maken. Maar hij heeft ook hele mooie uitvoeringen van liedjes die heel bekend zijn. Zoals Here Comes the Sun van The Beatles. En dat speelde hij bij ons live in 2013.

0: Ja, dat was ver voor de tijd dat ze Staying Alive zongen en dat soort liedjes. De Bee Gees met Holiday.
1: NH.
2: Tekst en uitleg.
1: Het vergeet me liedje.
3: Vergeet me liedje.
0: Ja, en het vergeet me liedje van deze week is een liedje om ervoor te zorgen dat we eigenlijk iemand niet vergeten. Want deze week overleed de Ierse zanger Glenn Hansard. En ja, dat is een zanger waarvan je eigenlijk normaal gesproken niet zo heel veel hoort. En als hij dan overlijdt, dan blijkt hoe bekend hij is. En hoeveel mensen hem kennen. En hoeveel mensen naar hem luisteren. En hoeveel LP's die wel niet heeft uitgebracht. En hij was ook heel erg populair in Nederland. Dus nou ja, dat alles bij elkaar gekomen. Dacht ik van, nou, dan moet ik ook iets van hem laten horen. En dan kom je natuurlijk al snel uit bij een lied waarmee die wereldberoemd is geworden. Namelijk, hij speelde in een film samen met de Tsjechische Markéta Irglova. En ja, toen zongen ze een duet en dat duet werd in die film gebruikt. En daar kreeg hij een Oscar voor. Dus dat is natuurlijk wel fantastisch. Dat maak je niet zoveel mee dat een singer-songwriter een Oscar wint voor een liedje dat gebruikt wordt in een film waarin hij ook nog eens een keertje zelf inspeelt. Dus als eerbetoon en om hem nooit te vergeten is hier van Glenn Hansard het nummer Falling Slowly.

Oscar-winnaar Glenn Hansard, deze week overleden bij een motorongeluk. Hij werd 56 jaar. We gaan naar een liedje wat je vast kent. Het is namelijk Mediterranee. En dan zegt iedereen, oh, Toon Hermans. Nee, ik heb een hele speciale uitvoering voor je gevonden. Namelijk van de Nits. Want die waren namelijk ook fan van Toon Hermans. Ja, dat vonden ze heel erg leuk. En Robert-Jan Stips, die speelde natuurlijk ook wel samen met Freek de Jonge. Maar dit liedje van Toon Hermans, dat zag hij toch ook wel als een uitdaging om daar iets moois van te maken. Dus hier zijn de Nits met Mediterranee.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet het dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Dit is een uittip.
9: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
8: Dit was een uittip.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Ik zie kleurrijke streken.
14: Ik zie mensen van alle tijden.
15: Ik zie deze stijl wel zitten.
16: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
14: Centraal Museum Utrecht.
17: Laat meer zien.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Ik ben Chantal Bos en kom uit Horen.
20: Ik ben Tom. Ik woon in Oostzaan aan het mooie Twisken.
21: Ik ben niet uit het mooie Krukjes.
22: Ik ben oma Joke uit Hoofddorp.
23: Ik ben Erik en ik kom uit Goren.
24: Thuis in heel
25: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A7, Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Dit is een uittip.
5: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
6: Dit was een uittip. Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smetje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smetjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smetje met DT.
24: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
26: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
24: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
26: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
27: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
28: Zeker weten.
27: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
29: Tekst en uitleg.
30: Met Jos Heren.

0: tekst en uitleg. NH.
1: Ja, we zijn aanbeland bij het tweede uur tekst en uitleg. Welkom terug. Tot 12 uur zijn we nog bij je. Wat gaan we allemaal doen in de tweede uur? Nou, straks hebben we het met Emma van Muiswinkel over de voorstelling die wordt gespeeld op het voorplein van de Haarlemse Schouwburg door Club Kenau. En die voorstelling die heet De Held van Haarloheim. Dus ja, hoe dat allemaal in elkaar zit, dat gaat ze zo dadelijk vertellen. Verder hebben we natuurlijk nog een vergeten liedje. En om de administratie helemaal compleet te maken, moeten we natuurlijk ook nog eventjes zeggen wie er de winnaar is van de vertaalplaat. Ja, het was dat mooie nummer van Mina. En Mina die zong een lied. En dat lied dat is in het, dat heette Brandend Zand. En dat lied is ook in het Nederlands gezongen. Dat weet je ongetwijfeld. Tenminste, dat weet je ongetwijfeld. We hadden heel veel inzendingen. En die hadden het al bijna allemaal goed. Er zaten een paar fouten tussen. Dus er was er een bij die had Connie Froboes. Was niet goed. En er waren Benny Nijman, had ik ook nog een keer. Maar dat is niet het goede antwoord. Het goede antwoord was Anneke Grunlo. En de winnaar van deze week is Monique van Vliet uit Purmerend. Monique, van harte gefeliciteerd. En jij krijgt dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek toegezonden. Goed, straks dus meer over de held van Haarloheim. We gaan eerst maar eens even naar een thema dat wel heel goed past bij de komende week. Namelijk de zon schijnt voor iedereen.

0: Ja, er is er maar één die het zo kan zingen. En dat is natuurlijk Johnny Jordaan. De zon schijnt voor iedereen. Over de Jordaan gesproken. De meeste Amsterdammers wonen tegenwoordig in Haarlem. En daarom verplaatsen wij ons thans naar Haarlem. En dan komen we op het voorplein van de Haarlemse Schouwburg. Op het Wilsonplein. En daar is ieder jaar zo'n beetje rond deze tijd iets bijzonders te beleven. Dan is er namelijk een voorstelling van Club Keno. En Club Keno, ja, dat is een theatergezelschap die ieder jaar daar een voorstelling maakt. Ze schrijven hem zelf, ze voeren hem ook zelf uit. En een van de, mogen we het wel zeggen, vooraanstaande leden van Club Keno is Emma van Muiswinkel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Zo, hoe is het om dit jaar weer een voorstelling te maken? Want het is de 5e, geloof ik, hè, inmiddels.
1: Nee, het is de 7e al.
0: Je raakt de tel ook kwijt.
1: Ja, de tel ook kwijt, zoveel. De 7e voorstelling. We zijn in 2020 begonnen. Mm-hmm. En we hebben ieder jaar in de zomer iets mogen maken. En het is elk jaar weer een heel groot feest, moet ik zeggen.
0: En moet het ook moet het elk jaar ook over iets gaan dat te maken heeft met Haarlem? Want deze voorstelling heet De Held van Haarloheim.
1: Ja, dat is wel echt een vereiste. Het is een echte Haarlemse voorstelling met een echt Haarlemse verhaal. We zijn ooit begonnen dus met de voorstelling Keno, die natuurlijk is over Keno. En daar hebben we uiteindelijk ook onze naam meteen aan verbonden.
0: Ja.
1: Want dat is natuurlijk een echte Haarlemse heldin ook. En daarna hebben we altijd, we dachten van, gaat het lukken elk jaar een nieuw Haarlems verhaal? Maar tot nu toe lukt het elke keer.
0: Ja, want jullie hebben onder andere een voorstelling gemaakt over een ijssalon die wereldberoemd is in Haarlem. Over natuurlijk de apotheek van de Piggen.
1: Ja.
0: En zo zijn er natuurlijk nog wel meer dingen te bedenken met Haarlem. Ja, op een gegeven moment weer wel klaar natuurlijk. Hè? Maar deze voorstelling, De Held van Haarloheim. Wie was die Held van Haarloheim?
1: Ja, wie was die Held van Haarlem? Nou, daarvan moet je in ieder geval naar de voorstelling komen om daar echt achter te komen. Mm-hmm. Want daar denken alle personages in het stuk het zijn van, of haren van.
0: Ah, okay.
1: Maar in ieder geval is het geïnspireerd op de mythe eigenlijk in dit geval. Van Laurens Jansson Koster, mm-hmm. die de boekdrukkunst zou hebben uitgevonden.
0: Ja.
1: En daar staat een heel groot standbeeld van op de Grote Markt. En ik ben ook opgegroeid in Haarlem en altijd in de veronderstelling geweest dat deze beste man inderdaad de boekdrukkunst heeft uitgevonden. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn.
0: Nee, dat was Gutenberg, toch?
1: Ja, dat was Gutenberg, inderdaad. Eigenlijk gaat het stuk veel meer over het creëren van verhalen en mythes en fantasieën. En hoe die ook de kop ingedrukt kunnen worden door een regime dat heerst. Dus het is eigenlijk een volledig fictief, door ons bedacht verhaal. Met een klein lijntje over de boekdrukkunst erin. En het gaat vooral over.

0: Dus over de kracht van het vertellen van verhalen.
1: Ja, en met wie maak je die voorstelling? Want met hoeveel mensen vormen jullie Club K-Now?
0: Nou, wij zijn met z'n vieren. Marlies Bosmans is de schrijver van het stuk. En dan hebben we Jasper van Hofwegen, die is de dramaturg en die speelt ook mee. En Bart Sietema, dat is nummer vier dan met mij erbij. En die maakt de muziek en de liedteksten samen met mij. Dus ja, zo zijn we eigenlijk met z'n vieren helemaal verbonden aan het stuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Laten we even een klein stukje van een van de liedjes horen die in de voorstelling voorkomen. Moet ik er wel even bij vertellen. Wat we je laten horen is niet het lied zoals dat in de voorstelling gezongen wordt. Maar het is een demo en daarin zingt dus Bart Sietema. En in de voorstelling wordt het lied door iemand anders gezongen.
0: Ja,
1: door Soumaya Wong, geloof ik, hè?
0: Ja, Soumaya Wong. Ja.
1: Oké, okay. Dus even een stukje, daar heb je een beetje een indruk wat voor soort muziek erbij zit.
0: Ja,

0: stoppen. Dit nummer heet Aanval op de Macht. Emma van Muiswinkel, een van de nummers die jij samen hebt geschreven met Bart Sietsema. Die ook in de voorstelling voorkomt. Dit klinkt als een protestlied. Is het ook een opstandige voorstelling, om het zo maar te zeggen?
1: Nou, een beetje wel, ja. Ja, het gaat eigenlijk over een wereld waarin een hele nare regent aan de macht is, die eigenlijk alle boeken van Haarlemheim, in dit geval de middeleeuwse benaming van Haarlem, in wil nemen en in de fik wil steken. En Janne, dat is zijn zusje, die wil daar een stokje voor steken. Dus die gaat tegen haar eigen broer in de boeken redden. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje de basis van het verhaal. Dus daar zit zeker een grote drive en een actie van protest in. Ja, absoluut.
0: Nu spelen jullie die voorstelling op het voorplein van de Schouwburg. Dat is een hele mooie locatie.
1: Ja, zeker.
0: Dat betekent wel dat als je daar verstaanbaar wil overkomen, dan heb je of hele grote boksen nodig, zodat je de halve Haarlemse binnenstad een beetje wegblaast. Of je moet een andere oplossing verzinnen. Ja. Wat doen jullie?
1: Ja. Nou ja, wij hebben een hele handige oplossing. Namelijk met koptelefoons.
0: Aha. Ja. Ja, dat is
1: het publiek krijgt koptelefoons op, waardoor ze, dan krijg je sowieso natuurlijk een beetje het gevoel dat je echt helemaal in het verhaal zit. Mm-hmm. En het verschilt ook gewoon heel erg, want al het omgevingsgeluid valt daarmee weg.
0: Ja,
1: we hebben inderdaad ook een bus die stopt ongeveer naast het podium en af en toe brandweer. Nou, die hoor je dan wel er doorheen, maar nee, dat is een hele goede uitkomst eigenlijk.
0: Ja, en hebben jullie daar als speler geen last van? Dat er zoveel om je heen gebeurt, terwijl het publiek eigenlijk in een soort kokonnetje zit?
1: Nou, je merkt het soms wel. Kijk, wij hebben zelf ook oortjes in. Dus daarin hebben we er niet last van. En is het eigenlijk juist wel fijn, want je kan elkaar heel goed horen. Mm-hmm. Je kan dus ook heel goed samen muziek maken en samen zingen. Maar wat je soms wel een beetje merkt, is dat het publiek een beetje moet wennen aan dat ze alles via een koptelefoon horen en dat ze dan niet zo uitbundig gaan lachen.
0: Oh, oké, okay, dat is jammer.
1: Omdat ze dan toch het idee hebben van, oh ja, we zitten in een eigen wereld, en dat je ook dat ze elkaar wat minder aansteken. Maar de grap is, als het dan uiteindelijk toch loskomt na een paar minuten, dan gaan ze juist uitbundiger lachen, want dan horen ze zichzelf niet meer.
0: Ja, precies. Ze gaan ook veel te hard praten dan.
1: Ja, precies. Ja, hard en gewoon ook heel hard op lachen. Ja, en dat is hartstikke leuk. Maar het is altijd soms eventjes een paar minuten dat je gewoon merkt dat het publiek er eventjes echt in moet komen, zeg maar. Dat gevoel van die koptelefoon.
0: Ja. Jullie beginnen komende donderdag. Dan speel je tot met 30 augustus. Dat is heel lang.
1: Klopt,
0: De weersvoorspellingen zijn fantastisch. Maar ja, stel het regent, wat dan?
1: Ja, nou, dat hebben we al meegemaakt voorgaande jaren. Dan gaan we in principe gewoon spelen. Mm-hmm. En als het echt te erg is, dan het wil vooral nog wel eens gebeuren als het vlak van tevoren echt heel erg losgaat, dat we zeggen, nou, we beginnen even 10 minuutjes later.
0: Oh,
1: maar
0: het
1: wordt in ieder geval altijd helder gecommuniceerd. En we gaan kosten wat het kost, gaan we gewoon lekker spelen.
0: Ja.
1: Tenzij het natuurlijk echt gevaarlijk wordt.
0: Dan
1: gaan we weer een andere oplossing verzinnen.
0: Met een regenjasje moet dat toch allemaal lukken?
1: Geval met een regenjas, precies.
0: Toneelpubliek is niet van suiker, moet je maar denken.
1: Nee,
0: hè?
1: Zeker niet.
0: Nou, ik zou zeggen, heel veel plezier met dat spelen. Jullie zijn bijna helemaal uitverkocht. Dus wij zijn heel erg blij dat we een paar kaartjes mogen weggeven voor de voorstelling van 26 augustus. Dus mensen, zet het nu vast in je agenda als je daar naartoe wil. Hoe kun je daarvoor in aanmerking komen? Nou, maar op één manier. Dan moet je even appen naar 088-850-5152. Daar zet je dan even bij Haarlemheim en je contactgegevens. Want anders weten we natuurlijk wie de kaartjes moet krijgen. Dus app even Haarlemheim naar 088-850-5152. En dan maak je dus kans op die kaartjes voor 26 augustus op het voorplein van de mooie Schouwburg in Haarlem. Emma van Muiswinkel, heel veel succes met verhuizen.
1: Ja, dankjewel.
0: Zit je ook middenin.
1: Dat is ook nog even aan de hand. Ja.
0: En ook heel veel succes met de voorstelling De Hel van Haarlemheim.
1: Heel erg bedankt.
0: Oké, dag.
1: Oké, tot ziens. Doei.

0: Tekst en uitleg.
1: Tekst en uitleg.
2: Ja, we hadden net Emma van Muiswinkel aan de telefoon over die mooie voorstelling De Held van Haarlouheim. Maar deze twee die je net hoorde, die komen ook uit Haarlem. Wouter Hamel en Giovanka. Ja, daar zit zoveel talent. Het is ongelooflijk. Een talentvolle stad Haarlem brengt vele muzikanten voort. Nog even over die voorstelling. De Held van Haarlouheim. Je kunt daar dus naartoe als je dat zou willen. Als je kans wil maken op kaartjes voor de voorstelling van De Held van Haarlouheim. Op dat voorplein van de mooie stad Schouwburg in Haarlem. Alleen, ik heb me een beetje vergist in de datum, lieve mensen. Het is niet 26 augustus, maar 29 augustus. Dus zaterdag 29 augustus, als je dan naar die voorstelling De Held van Haarlouheim wilt, dan moet je even een appje sturen naar 088-850-5152. De mensen die al hebben gestuurd, daarvan ga ik eventjes vanuit dat die ook wel op de 29ste kunnen. Als dat niet zo is, dan moet je dat ook maar even laten weten. Goed, dus De Held van Haarlouheim. Wil je daar naartoe op 29 augustus, zaterdag 29 augustus, dan moet je dus een appje sturen naar 088-850-5152 met de titel Haarlouheim en je contactgegevens, zodat we ook weten waar de kaartjes naartoe kunnen. Goed, nog meer over Haarlem. Ach ja, waarom niet? Er zijn ook leuke liedjes over Haarlem geschreven. Therese Steinmetz zong daar bijvoorbeeld over. MUZIEK

als je denkt, ik verstond er niks van, dan klopt dat. Want het was namelijk een liedje dat gezongen werd in het Zwitser-Duits. En het is een solo-project van de Zwitserse zangeres Tiffany Limacher. En dat doet ze onder de naam To Athena. Ja, waarom weet ik ook niet. Maar het is wel lekkere kabbelende muziek, zo voor de zondagochtend, vind ik. Nou ja, je wordt er in ieder geval niet heel erg opgewonden van. Maar het stoort ook niet. Het klinkt ook wel lekker. Alleen waar het over gaat, echt geen idee. Maar goed, hebben we toch ook een liedje gedraaid in het Zwitser-Duits. En dat hoor je ook niet elke dag op de radio. We gaan het Haarlemse half uurtje een beetje afsluiten ook. Want er zijn natuurlijk heel veel artiesten die uit Haarlem komen. Maar de bekendste is natuurlijk Boudewijn de Groot. En als hij dan ergens over moet zingen dat te maken heeft met Haarlem, dan denk je direct aan het Spaarne. MUZIEK

0: Dat was John Grant met het nummer Mars. Dus M-A-R en dan een Z. En dan denk je, ja, wat een rare naam. Heeft dat iets te maken met Mars? Nee, het heeft te maken met zijn herinneringen aan een snoepwinkeltje dat vroeger bij hem in de buurt was en waar hij altijd naartoe ging. En de naam die op die winkel stond was Mars. En zo kwam hij op het idee om dat nummer te schrijven. Het lijkt een beetje ja, op de Moody Blues ook, vind ik. Het is wel lekkere muziek. En waarom laat ik dit horen? Nou, die John Grant, die staat dus vanavond met een band in het Amsterdamse Bostheater. En wat gaat hij daar dan doen? Nou, dan gaat hij liedjes zingen van Patsy Cline. Ja, daar is hij namelijk enorm liefhebber van. Dus hij staat vanavond in het Amsterdamse Bostheater. Gaat hij het repertoire van Patsy Cline zingen. En ook nog een paar eigen nummers. En heeft hij een hele band voor meegenomen. Dus dat gaat fantastisch mooi klinken vanavond. Kijk maar of je er nog kaartjes voor kunt krijgen. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk het wel. Er zijn altijd nog wel kaartjes te krijgen. En anders via Ticketswap. En ja, als we het dan toch over het Vergeet Me Liedje hebben.
1: NH.
2: Tekst en uitleg.
1: Het Vergeet Me Liedje.
3: Vergeet Me Liedje.
0: Laten we dan ook meteen maar een nummer van Patsy Cline als vergeten liedje draaien. Dan weet je een beetje wat die John Grant vanavond daar gaat zingen. Een liedje van Patsy Cline dat iedereen wel kent. Crazy. Crazy.

0: Ja, lekkere muziek hoor. Patsy Cline. Vanavond dus John Grant in het Amsterdamse Bostheater met liedjes van Patsy Cline. Ja, daar hebben we het de hele tijd over vakantie. Dat is voor iedereen een feest, behalve natuurlijk voor Hans Dorrestein.
1: Van de jeugd naar het ouderschap, want dat valt al even min mee. Voor sommige mensen is vakantie een feest. Maar niet voor mij als vader. Eind mei, begin juni sta ik al nagelbijtend op de kalender te kijken. Eerst een heel jaar hard werken en dan komt de vakantie nog eens bovenop. Kamperen met 6 kinderen. Hoera, het is vakantie. Hoera, hoera, hoera. Hoera, het is vakantie. Ik had liever cholera. Begint om 6:30. De kleine baby brult. Vanaf dat vroege tijdstip is mijn vakantiedag.

0: broertje op. Ik zul de bolder wagen door het nulle zand. Nog vijf van zulke dagen, dan leest men in de krant. Te koop, achter zo'n stand met levende inhoud.
1: Ja, mensen, neem het allemaal niet zo zwaar. Hè. Hans Dorrestein, vadersvakantie. Ook een glimlach mag niet ontbreken natuurlijk in tekst en uitleg. En het zit er alweer bijna op. Hè. We hebben de winnaars voor de kaartjes van de Held van Haarlemheim. Je krijgt daar vanzelf bericht van. Als je niks hoort, dan heb je dus niet gewonnen. Dat is heel, heel helder eigenlijk. We hebben natuurlijk de winnaar van de vertaalplaat van vandaag. Die hadden we al genoemd, maar we noemen haar nog even. Monique van Vliet. Straks na 12 uur kun je luisteren naar Bastiaan Meijer. En die heeft hartstikke leuke muziek uit heel Europa. Ja, net als mijn oude opa. En dat komt op allerlei wijze komt dat samen. Maar ook hits uit landen waarvan je het niet verwacht en dat soort dingen allemaal meer. In het programma Vakantieadres. Daarna is William van der Locht gewoon weer paraat met de muziekmiddag. En vanaf 5 uur is er gewoon weer sport, hè? Want de voetbalcompetitie begint tegenwoordig steeds vroeger. Dus er is gewoon weer sport op zondagmiddag tussen 5 en 7. Wil je communiceren met tekst en uitleg? Dan kan dat op 2 manieren. Dat kan via de app 088-850-5152. Of je kunt een mailtje sturen naar tekst-en-uitleg@nhradio.nl. Dan komt het ook allemaal dik voor elkaar. En er rest mij niets anders dan je nog een hele gezellige zondagmiddag te wensen.
2: Een uittip.
3: Maandag 3 augustus is het weer. De Landbouwshow op Meer. Een dag vol activiteiten rondom paardensport, veekeuringen en bijzondere shows. Een echte familiedag voor jong en oud. Kom kijken, ruiken en voelen. Kijk op landbouwshow-opmeer.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen-Noord.
12: Ik ben Edgar uit Hilversum.
13: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
14: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat één van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Nou, de zonnebril kan uit het vet wat dat betreft. We kijken nog even naar het verkeer. Dat is van de ANWB. De A7 Heerenveen richting Hoorn. De enige file op dit moment tussen de Brezandijk en Den Oever. Een kwartiertje.
18: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangogh-en-rembrandt-in-amsterdam.nl.
19: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
20: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
21: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
24: Vakantieadres.
25: Met Bastiaan.

0: Ah, wat lekker om deze weer een keer te horen. Van die liedjes die je eigenlijk vergeten bent.
1: NH.
2: Vakantieadres.
0: Ja, wat ik dus altijd wel leuk vind aan die reggae liedjes is, het kan over de naarste dingen gaan, maar het klinkt altijd zo vrolijk. Want dit liedje wat je net hoorde ging over een gozer die naar zijn schoonvader gaat om de hand van zijn dochter te vragen. En die schoonvader die ziet dat niet zo zitten. En die jongen die vraagt zich af, waarom doe je zo gemeen? Why you gotta be so rude? You're the rude van Magic op NH. Een hele goede middag Noord-Holland. Dit is vakantieadres op de plek van Adres Onbekend. En we hoeven bijna niet met vakantie hè, deze week. Want het wordt gewoon dik rond de 30 graden de komende dagen. Nou, ik heb hier dus nog een paar NH-zonnebrillen liggen. Nou, mocht je die willen winnen, zo'n unieke zonnebril, stuur me dan even een berichtje op 088 850 5152. En Bryan Adams hoor je ook zo na de nieuwe Alex Warren.

0: Bryan Adams, Summer of 69 op NH.
1: Vakantieadres.
2: Rondje om de wereld.
0: Ja, waar we altijd kijken naar hitlijsten van een vakantieland. En het was gisteren Zwarte Zaterdag, de dag dat iedereen met vakantie leek te gaan. Veel files richting het zuiden, maar ook richting Scandinavië. En toen dacht ik, misschien wel eens leuk om te kijken wat de hits zijn in Scandinavië.

0: En in Denemarken staat nu bovenaan in de hitlijsten hun popsensatie Christopher. 32 jaar, ieder liedje dat hij uitbrengt wordt een gigantische hit. En dat is wel best wel bizar eigenlijk als je dat voor elkaar kan krijgen. Hij zong jaren in het Engels. Maar dit jaar is hij ook begonnen met zijn moedertaal, het Deens. En niet zonder succes, want Ringer om Natten, wat betekent 's nachts bellen, staat hoog in die Deense top 40. Het lied gaat over een ingewikkelde en verwarrende gevoelens die je kan hebben aan het eind van een relatie. En het klinkt zo.
1: Vakantieadres.
2: Rondje om de wereld. Doei.

Gloria Estefan. 1, 2, 3, 4. Iedere dag hoor je hier June tot 2. Met mooie prijzen, interessante gasten. En morgen heeft ze professor Drap te gast. Dat is een handlezer, hij heeft meer dan 1 miljoen handen gelezen. En morgen gaat hij ook de hand van June lezen. En ook misschien die van een NH-luisteraar. Moet je niet missen. Morgen vanaf 12 uur hier op NH, June tot 2.

Julien Clerc op NH. En het is een heerlijke zonnige zondag vandaag, morgen. En dinsdag wordt het ook zelfs rond de 30 graden. En stiekem ben ik ook wel weer blij als dat voorbij is, moet ik je eerlijk zeggen. Ik vind het gewoon lekker, beetje midden 20. 23 wordt het woensdag. Zolang dat zonnetje maar schijnt, toch? Ja, maakt de wereld een stukje mooier. André van Duin die zingt dat iets mooier, maar die bedoelt ongeveer hetzelfde. Hij zingt namelijk dit.

0: UB40, Maybe Tomorrow op NH.
1: NH. Vakantieadres.
0: Ja, het lijkt me zo frustrerend, hè, als je dan muzikant bent en je probeert al jaren een hit te scoren, maar de mensen om het heen lukt je wel. De Puerto Ricaanse Nicky Jam die zag bijvoorbeeld zijn goede vriend Daddy Yankee hit na hit na hit scoren. En ook zijn maatje Enrique Iglesias was super succesvol. Maar het lukte hem zelf maar niet. En niet zomaar een jaartje lukt het niet, maar 15 jaar. Toch, gelukkig gaf hij niet op, bleef liedjes schrijven en op een gegeven moment dacht hij, ik ga Enrique bellen. Enrique Iglesias, ik heb iets gemaakt. Dit is echt fantastisch. Dit gaat een hit worden. Dit is zo goed. Alleen ja, er was een probleem. Enrique die wilde alleen liedjes uitbrengen die hij zelf had geschreven. Maar weet je, goede vrienden, laat toch maar even horen. Voordeel van de twijfel. En Nicky die laat het liedje horen via de telefoon. Enrique is gelijk enthousiast. En het wordt Nicky's eerste wereldwijde hit. El Pardon. En je hoort hem nu.

0: Paco op NH.
1: Vakantieadres.
0: Ja, dit programma dat heet Vakantieadres. En daarom vind ik het ook heel leuk om even van jou te horen waar jij op dit moment misschien wel vakantie aan het vieren bent. Luister je vanaf de camping? Luister je vanaf een strandhuisje? Luister je misschien gewoon lekker vanuit huis? Gewoon aan de keukentafel? Je kan het laten weten via 088 850 51 52 en een digitaal vakantiekaartje sturen. Dat deed luisteraar Bo vorige week ook.
2: Goedemorgen.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
12: Ik ben Gaby uit Medemblik.
13: Ik ben Rutger uit St. Pancras.
14: Ik heet Bente en ik kom uit Hoorn.
15: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
16: Ik ben Banne uit Amsterdam.

0: Premier Madjar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Madjar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan kijken we nog even naar de weg. Waar op dit moment één file staat in onze provincie. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Er zijn wegwerkzaamheden. Doe je er 7 minuten langer over.
2: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
15: Vakantieadres.
16: Met Bastiaan.

0: L'Italiano op NH.
1: NH.
2: Vakantieadres.
0: En smakelijk als je aan de lunch zit. Bastiaan hier tot 2 uur. En de komende weken kun je jouw vakantiegoed gaan insturen naar dit programma. Naar vakantieadres. Vanaf jouw vakantieadres. Of gewoon lekker thuis. Naar de NH-studio dus. Elke zondag ga ik alle kaartjes doornemen die binnenkomen. Ga ik zo ook weer doen. En als je er nog één wil insturen, kan dat nu nog.
3: Stuur je aanzichtkaart naar NH Vakantieadres. Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum. Of stuur je foto via WhatsApp 088-850-5152.
0: Ja, dat is misschien even iets sneller om te doen. 088-850-5152. Waar zit je te luisteren nu? Dit is Bruno Mars.

0: Chris Ria al summer lang op NH.
1: NH.
2: Aanzichtkaart.
0: Ja, leuk om van je te horen. Tijdens het vakantieadres dit programma mag je lekker de groeten doen aan andere luisteraars van NH. Vanaf je vakantieadres of misschien wel lekker thuis. Je kan ons een visitekaartje sturen. Het adres dat vind je op nhnieuws.nl/vakantieadres. Of je kan natuurlijk gewoon een berichtje sturen naar de studio op 088 850 5152. Dat deed Jos onder andere. Die stuurde een cartoon van iemand in een hangmat met de tekst erbij een beetje zo, maar dan lekker thuis. Henk, jij bent niet thuis, hè?
3: Nee, ik ben inderdaad niet thuis. Ik zit met de boot op het Zilverzand aan het Gooimeer. Windstil, glad water, je zoet. En al de mensen om me heen. Vrouwen, mannen, alles om me heen. Je zoet, het is hier een fantastische plek hier op het Zilverzand. Heerlijk gewoon weg.
0: Wat leuk zeg. En zit je in de zon, zit je binnen?
3: Ik zit buiten hier in de zon te luisteren naar de uitzending van jullie.
0: Ach, wat leuk, wat leuk. En doe je dat vaker ervaren op die manier?
3: Ja, nou, dat doe ik altijd. Altijd heb ik het Noord-Holland eraan. Sowieso voor Jan Visser en Jules door de week.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, ben je vaker aan het varen? Ik vind het heel leuk dat je naar ons luistert, hoor. Dus heel veel liefde daarvoor. Maar ik bedoel, ben je vaker aan het varen?
3: Ja. Voor invaren, ik had dat Amsterdam ging het richting de Maas helemaal af. En dan België, Frankrijk door. En dan via de Doornokkanaal. Naar de Moezel bedoel ik, Moezelkanaal door. En dan via de Moezel weer terug naar Trier. Van Trier naar Keulen.

0: van Keulen weer naar Arnhem en van Arnhem naar IJssel weer af. En dan kwam ik weer op het Gooimeer weer uit op de rand neer.
1: Wat leuk zeg. En wat nou als je moet plassen? Doe je dat dan over de rand van de boot of doe je dat gewoon op de boot zelf?
0: Ja, schippers pissen altijd overboord. Als je hier wordt stilletje wist, maar dat doe je normaal in een plasfles.
1: Oké.
0: Onder het varen. Want je bent alleen, hè, dat is het.
1: Ja. Maar je hebt geen wc aan boord dan of zo?
0: Ja, ik heb een toilet.
1: Maar overboord is toch leuker?
0: Werk helemaal op zonne-energie, diepvriezer, wasmachine, koelkast, alles weer terug.
1: Oh, wat fantastisch. Dus je hoeft eigenlijk helemaal nooit meer naar huis?
0: In principe niet, nee. Als het altijd dit weer zal zijn, zoals het nu is, als we zomer en winter door laten zijn, van deze stand heb ik er gewoon overleven, ja.
1: Wat heerlijk, Henk. En wat is jouw wens voor de andere luisteraars van NH die nu aan het luisteren zijn, vanaf hun vakantieadres misschien wel?
0: Nou, geniet van elke dag, want het leven is maar heel kort en het allemaal wezen mag.
1: Nou, zo is het, Henk. Hartstikke mooi en vaar ze daar, hè. Geniet van de zon.
0: Is goed, bedankt.
1: Alright, fijne zondag. En ik kreeg nog ook nog een digitaal vakantiekaartje van Corita binnen uit Normandië.
2: Wij zijn in Normandië en wij verblijven op domein Airborne in het historische plaatsje Angouville-au-Plain. En 3 weken lang ontvangen wij gasten waarbij we de geschiedenis van WO2 laten herleven. Om een paar highlights te noemen. De parachutist aan de kerktoren in Saint-Mère-Église. De restanten van de kunstmatige havens in Arromanches. De mosselpalen, oesterbank op Utah Beach. En als kers op de taart toeren in een originele oorlogsjeep over de dropping zones bij Utah Beach. We wensen jullie ook allemaal een onvergetelijke vakantie toe. Groetjes van Marcel en Corita.
1: Nou, dat klinkt toch fantastisch ook. Heerlijk. Als je ook een vakantiekaartje wil sturen, dan kan dat via 088 850 51 52. En dit is Robbie Williams, Supreme.

ZN op NH The Summertime. En ik heb hier iets liggen. Het zit nog helemaal in het papier. Ik heb nu het papier eraf gehaald. En dit is iets wat je alleen maar bij ons kan winnen, hier bij NH. En wat je, iets wat je de komende dagen heel erg nodig gaat hebben. Wat het is, ga ik je zo meteen vertellen. Want jij kan het winnen. Ik kan het naar je opsturen. Als je aanmeldt via 088 850 51 52.

CSGO en Little Mix Reggaeton Lento op NH bij vakantieadres. En dit is zometeen het moment dat jij deze vers van de pers NH zonnebril kan winnen. Als je zometeen gaat meespelen met me, met ik ga op vakantie en ik neem mee. Het klassieke achterbankspelletje van voor tijdens de vakantie. De eerste speler zegt een woord. De volgende speler zegt ik ga op vakantie en ik neem mee. Herhaalt dat woord, voegt zelf iets toe. En de eerste die het verkeerd doet, verliest. Heb je zin om mee te spelen en die zonnebril te winnen? Dan moet je me nu een appje sturen. Op 088-850-5152. En we spelen binnen nu en 6 minuten naar Shaboozie en Google. Of noem maar iets anders, oftewel de zoekmachine.

0: Shaboozy, de barsong op NH.
1: NH.
2: Vakantieadres.
0: Waar het de hoogste tijd is om het meest exclusieve kledingstuk van NH te winnen. De NH zonnebril. Hij heeft blauwe pootjes, donkere glazen en een doorzichtige voorkant. Ja, dat is logisch, anders kan je niet doorheen kijken. Maar ik bedoel het frame vooral. Met donkere glazen erin. En in de ene hoek hebben we Joyce uit Schagen. Joyce, goedemorgen, middag.
3: Goedemiddag, Sebastiaan.
0: Goedemiddag. Jij bent aan het rommelen in huis.
3: Ja, ik ben inderdaad aan het rommelen in huis. En lekker naar radio aan het luisteren, zoals altijd.
0: Hartstikke goed. En wat ben je dan aan het rommelen?
3: Nou, de wasbak even uitstoppen, ramen zemen, rommeltjes opruimen. Ik ben nu aan het wachten op mijn zoon met mijn schoondochter. Die komen even gezellig langs.
0: Wat gezellig.
3: Ja.
0: En ondertussen ook nog tijd om de NH zonnebril te winnen.
3: Uiteraard.
0: Hartstikke goed, want jij neemt het op tegen Bo in de andere hoek. Bo, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag, jij zit in de tuin met een kapot been.
4: Ja, dat klopt. Ja, ik ben maandag geopereerd, dus ik zit met mijn gipsbeen omhoog in de tuin.
0: Oké.
4: Ik kan wel een zonnebrilletje gebruiken.
0: Nou, dat begrijp ik, ja. Maar jeukt dat niet gigantisch als je in de zon zit met zo'n stuk gips?
4: Ja.
0: Oké, okay, nee, duidelijk, ja.
4: Ja.
0: Dus Joyce, je bent in het voordeel, want Bo die is afgeleid door de jeuk.
4: Ja.
0: All right. Dames, gezellig om met jullie dit spelletje te gaan spelen. We gaan spelen Ik ga op vakantie en ik neem mee. Oftewel, de een begint met een woord, de ander herhaalt het woord, voegt er zelf iets aan toe, totdat iemand een foutje maakt. En we beginnen altijd met de zin Ik ga op vakantie en ik neem mee. Duidelijk?
4: Ja, yes.
0: Oké, okay, Joyce, jij mag beginnen. Aan jou.
3: Oké. Okay. Ik ga op vakantie en ik neem mee een vulpen.
0: Oké, okay, Bo.
4: Ik ga op vakantie en ik neem mee een vulpen en een aapje.
3: Ik ga op vakantie en ik neem mee een vulpen, een aapje en mijn man.
0: Bo.
4: Ik ga op vakantie en ik neem mee een vulpen, een aapje, de man van Joyce. en een tandenborstel.
0: Joyce.
3: Okay. Ik ga op vakantie en neem mee een vulpen, een aapje, mijn man en een tandenborstel.
0: Bo.
4: Ik ga op vakantie en ik neem mee een vulpen, een aapje, de man van Joyce, een tandenborstel en de voorvork van mijn fiets.
0: As you do. Oh. Joyce.
3: Even kijken hoor. Ik ga op vakantie. Nee, nee. Een vulpen, een aapje, mijn man, een tandenborstel en een voorvork van mijn fiets.
0: Ja, en wat nog meer?
3: En een badjas.
0: En een badjas ook nog. Joyce, of Bo bedoel ik.
4: Oké. Okay.
0: Dit gaat eeuwig door zo, denk ik.
4: Ja, dat denk ik wel. Even denken. Ik ga op vakantie en ik neem mee een vulpen, een aapje, de man van Joyce, de tandenborstel, voorvork van mijn fiets, een badjas en mijn rolstoel.
0: Joyce!
3: Oh. Ik ga op vakantie en ik neem mee een vulpen, een aapje, mijn man, een tandenborstel, een voorvork van de fiets, een badjas, een rolstoel en zonnebrandcreme.
0: Bo!
4: Zonnebrandcreme, oké. Okay. Ik ga op vakantie en ik neem mee een vulpen, een aapje, de man van Joyce, de voorvork van mijn fiets, mijn badjas, mijn rolstoel, zonnebrandcreme en tuinaarde.
0: Oh, ik krijg hier even vanuit de administratie door dat er een fout is.
3: Ja,
5: oh, ja, ik miste namelijk een tandenborstel.
0: Oh nee!
4: Bij mij!
3: Ja!
4: Oh nee! Oh.
0: Joyce?
4: Jammer.
3: Ja.
0: Dat betekent dat jij de zonnebril hebt gewonnen!
4: Yeah. Yeah.
0: Yeah. Ach, Bo, helaas, het zit je dan niet mee met het gips.
4: Nee, nee. Kom door de jeuk. Kom door de jeuk.
3: Jeetje.
0: Goed gespeeld, dames. Ja. Okay. Fijne zondag.
3: Fijne zondag. Fijne zondag.

Nou, dat spelletje net duurde niet even, hoor. Tjonge, jonge, jonge. René Schuurmans hoorde je. Veel plezier met William zo met de muziekmiddag. En vanaf volgende week met Bas van Teylingen met Vakantieadres. Mm.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
10: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
11: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
12: Ik ben Joke uit Amsterdam, geboren onder de Westertoren. Huis in heel Noord-Holland.
13: Het is 2:00.
14: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. 2 mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
15: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
16: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
17: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
24: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
23: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
25: De Muziekmiddag.
26: Met William van der Locht.

0: Ja, een fijne wandeling met of zonder hond. Is altijd wel lekker, toch? Ga walk in the park. Je hoorde de Nick Straker Band.
1: De muziekmiddag.
0: En ha. Toen het liedje voor de eerste keer uitkwam, toen flopte het enorm. Een jaartje later werd hij opnieuw uitgebracht. En toen werd het een grote hit. Goedemiddag, Noord-Holland. We gaan weer 3 uur lang genieten van bekende en minder bekende hits uit de jaren 60, 70 en 80. De zogezegde krenten uit de pap. Ik ben William en die draait straks een liedje over zo'n heel klein, fijn dorpje. Maar eerst muziek uit de zomer van 1987. Je kent hem van Ritchie Valens. Het is Los Lobos.

Ja, ik kan het wel een beetje vergelijken met mijn dorp. We hebben nog ineens een stoplicht, kan je nagaan. My Little Town, Simon & Garfunkel. Ze waren in 1975, toen het liedje uitkwam, eigenlijk al officieel uit elkaar. Ik kan het toch een klein beetje soort zien als een Nick en Simon die dan toch ineens weer samen een liedje uitbrengen. Laat me nog even weten wat je leuk vindt uit die jaren 60, 70 of 80. Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nrradio.nl.

Wat is dit eigenlijk mooi? 1968. Crimson en Clover, je hoorde Tommy James en de Shondells. Het liedje ging de geschiedenisboek in als een van de eerste gelekte liedjes. Ja, hoe zat dat? Toen het liedje het nummer net af had, liet Tommy James, want die was zo blij ermee, een ruwe mix horen aan een bevriende DJ. Zo van, hey joh, luister hier eens na, wat vind jij ervan? Kan je er wat mee? Nou, die DJ was zo ontzettend enthousiast dat hij de tape, het bandje dus direct kopieerde. En hij begon het dus als een idioot te draaien op de radio. Dag na dag. De ruwe, niet geperfectioneerde versie werd zo snel populair dat de platenmaatschappij gedwongen was om juist die versie officieel uit te brengen als single. Dit is de muziekmiddel van daarna. En dit was de eerste single die Leonie Aaldrink ooit kocht. Het is die legendarische van de Sugar Hill Gang. The hip, the hip, hip, hop, you don't stop the rockin' to the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat.

Ja, die videoclip, die werd dus verboden, hè? Want dat bestond vooral uit expliciete, volledige naaktscènes van zowel mannen als vrouwen. En dat was zelfs voor de jaren 80 een ongekende stap voor een popvideo. Door de Blue Sun en Imagination. De clip mocht niet op tv, niet bij de BBC en niet bij MTV. Dus mochten ze het komen zingen bij Top of the Pops en Top Op. En toen was dat probleem ook gelijk opgelost. Over precies anderhalf uur brengen we de zomer van 1981 een bezoek. Wat stond er op 2 augustus 1981 in de top 3? Je hoorde direct van me na het nieuws van 4 uur. Ik weet, dat duurt nog de hele tijd. En deze, die ken je van Boy George. Dit is het origineel en die is prachtig. Everything I Own, Het is Brett.

Het was een beetje de voorloper op de jazzpolitie. Het is Splitsing en Wind en Zeilen uit 1985. Het is de Noord-Hollandse zomer en die vieren we met de Beach Boys op en aan.

Ja, die dame met die prachtige stem die je hier zo mooi hoort zingen in deze Avalon van Roxy Music, dat was de koffiedame. Ja, ze bracht gewoon de koffie rond tijdens de opname. Ze hummelde een stukje mee op het ritme. En Brian Ferry die was gelijk zo enorm onder de indruk van haar stem dat hij haar direct de studio mee trok en haar dat stuk dus mooi liet inzingen. Joost Hennen, opgelet. Straks draai ik jouw favoriet uit de jaren 80. En die hoor je na deze van Steelers Week.

Ja, eerlijk is eerlijk. Het is toch wel een van de meest speelse, invloedrijke en knosgekke platen uit het begin van de jaren 80. Je hoorde de Reading Rapping Roots, de Tam Tam Club. Joost Hemme wilde deze heel graag horen. Het was een beetje een muzikale uitstapje van de band The Talking Heads. Laat me nog even weten wat je eerste single was die je kocht of kreeg in de jaren 60, 70 of 80. Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nrradio.nl. 1969 was een prima muzikaal jaar. Dit is

zetten de Jamaicaanse reggae-muziek op de internationale kaart. Wonderful World, Beautiful People, je hoorde Jimmy Cliff. Het eerste uur van de muziekmiddag zit er alweer bijna op. Straks hoort het NOS-journaal van 3 uur. En daarna kom ik gewoon gezellig bij je terug.

0: stuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
13: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
15: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
16: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
17: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
18: Ik ben Reinoud uit Bussum.
19: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is 3:00.
22: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al 2 explosies. De politie in Drenthe vermoedde verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip.
2: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
1: Dit was een uittip.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
18: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
26: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
27: Grote ontwikkelingen... Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
28: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
29: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
28: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
30: De Muziekmiddag.
31: Met William van der Locht.

0: je hebt hem vast meegezongen. Het is Lay Down Candles in the Rain van Melanie en de Edwin Hawking Sing.
1: NH.
2: Van 2 tot 5.
1: De Muziekmiddag.
2: Muziekmiddag.
0: We gaan een hele tijd terug in de tijd, want op vrijdagavond 15 augustus 1969 hebben we dan over, stond de toen nog relatief onbekende 22-jarige Melanie Savka doodsbang te wachten in de coulissen van het Woodstock Festival. Ze moest namelijk onverwachts optreden op dat legendarische festival. En precies op het moment dat zij het podium opstapte met haar akoestische gitaar, begon het gigantisch te regenen. En om haar te steunen en een hart onder de riem te steken, stak het publiek van ruim 400.000 man massaal de aanstekers in de lucht, lucifers en kaarsen aan in de stromende regen. En dit spektakel van duizenden lichtjes in de duisternis maakte zo diepe indruk op haar dat ze direct na het festival de tekst voor Lay Down schreef als een ode aan die saamhorigheid. En dat kwam in 1970 op nummer 1 terecht. Tof dat je bent blijven luisteren. Ik ben William en die draait grote en kleine hits uit de jaren 60, 70 en 80. En als sport is weer terug van weg geweest, die hoor je om 5 uur weer. Dit zijn de Pointers.

Wat is dit nou eigenlijk? Is het een romantisch lied over een mooie zongebruinde vrouw? Of toch een ode aan drugs? De zanger vertelde later over dat het een poëtische ode was...

0: Net totaal onverwacht.
1: De zomerkoningin van 1987. En Ruben Vroegop schreef: ik had de poster in mijn kamer hangen uit de Hitkrant. En mijn moeder die vond het dus totaal niet kunnen. Die haalde dus ook regelmatig die poster van de muur af. En mijn vader heb ik eerlijk gezegd nooit horen klagen. En ik weet precies welke poster je bedoelt, Ruben. Weinig bovenkleding, kort spijkerbroekje. Je hoorde natuurlijk Sabrina. En Boys, Boys, Boys, Summertime, Love. En ze gingen die tijd de strijd aan met die andere dame die ook regelmatig haar boys, haar jongens in de strijd gooide. En dat was natuurlijk Samantha Fox. En eerlijk is eerlijk, het waren beide natuurlijk geen topzangeressen. Straks in de muziekmiddag heerlijke rock waar je prima bij luchtgitaar kan spelen. Na deze van Dave Barry.

Heerlijk toch? Ik heb luchtgitaar staan te spelen in de studio. De boksen vol lopen. De portier kwam zelfs nog even vragen of hij nog iets harder mocht. Want die kon het liedje ook wel waarderen. Status quo and whatever you want. Het is zomer in Noord-Holland. Het is augustus, dus hoor je natuurlijk zonnige muziek van Bob Marley. Die past er prima bij. Deze is prachtig. Dit is Waiting in Vain.

leuk hè? Het is Eddie Rabbit, Driving My Life Away. En heel veel mensen denken dat het nummer over vrachtwagenchauffeurs gaat. Maar Eddie die schreef het liedje in eerste instantie als een ode aan de roadies. Dat zijn de hardwerkende technici die de muziekinstrumenten, de grote boksen, de apparatuur dag en nacht in van die grote trucks van stad naar start rijden voor het optreden. En constant hun leven dus op de snelweg doorbrengen. Straks in de muziekmiddag van daarna, muziek uit Italië. Maar eerst hoor je de zingende broers van Tavares.

Laura Branigan die deed hem in 1982. En een paar jaar daarvoor deed Umberto Tozzi hem. Je hoorde Gloria al bijna. Straks, na het nieuws van 4 uur, hoor je de zomer van 1981. Wat stond er op 2 augustus in de top 3? Je hoort het direct van me na het nieuws van 4 uur. En dit is van de zomer van een jaartje later. Maar niet minder mooi. Het is Laidback. MUZIEK

Die Ring of Fire is natuurlijk gewoon de trouwring, hè. Hij was zo verliefd op June Carter tot over zijn oren. Je hoorde natuurlijk Johnny Cash, daar heb ik het over, Ring of Fire. En June, die schreef de tekst in de periode dat zij en Johnny Cash enorm verliefd op elkaar waren. En dat terwijl ze nog steeds allebei met een ander getrouwd waren. Dit is de muziekmiddag van Anna. En deze zou je kunnen kennen van Kenny Rogers. Je hoort de reggae-versie van One Hit Wonder, Wayne Waits.

0: Lionel Richie schreef het liedje. Die gaf hem aan Kenny Rogers. En jaren later had Wayne Waite er de zomerhit mee. Je hoorde Lady. Straks na het nieuws brengen we de zomer van 1981 een bezoek. Wat stond er vandaag in de top 3? Je hoort het zometeen.
1: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
4: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Ik ben Sarah en ik kom uit Hilversum.
13: Wij zijn Iet en Ger en wonen in Koog aan de Zaan aan de Zaan.
14: Ik ben Lonneke en ik kom uit Amsterdam.
15: Hallo, ik heet Loes, ik kom uit Hilversum.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 4:00. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza-stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde twee managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
19: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
20: Dus het maken van staal wordt schoner.
21: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
22: Maar moet dat dan in Nederland?
23: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
18: En wat levert dat dan op?
21: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
18: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
24: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
25: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
26: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
27: Drie sterren slot.
26: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
28: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
29: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
30: De Muziekmiddag.
31: Met William van der Locht.
0: Gezellig.
31: De top 3 van
0: 2
31: augustus 1981.
0: Twee zussen, Doetje en Aaltje. En die hadden nog wel eens een meningsverschilletje hoor, niet van die kleintjes ook. Maar op de plaat was daar niets van te horen. Maywoods.
31: Nummer

0: Het liedje was al 6 jaar oud toen het uitkwam. Michael Jackson, deze week op het Herenpodium.
1: De top 3 van
0: 2 augustus
1: 1981.
0: Het was een licht wisselvallige dag met 21 graden. We waren met 14,2 miljoen mensen in Nederland. En ben je jarig vandaag, gefeliciteerd natuurlijk. Dan ben je jarig met Mieke van der Wij, Jelkje van Nieuwenhoven en Wiltura. Op nummer 3, de twee zussen Ali en Doetje de Vries. Met de artiestennamen Alice May en Karen Wood.

van Michael Motown. Die bracht het nummer opnieuw uit. Na het succes van de ballad She's Out of My Life. Op die manier kon Motown nog mooi een graantje meepikken van het nieuwe succes van Michael. Volgende week rond deze tijd hoor je weer een nieuwe top 3. Misschien wel die uit 1975. Want uit dat jaar hoor je nu deze van Casey en de Sunshine Band.

Het is een eerbetoon aan die fijne radio. Je hoorde Queen met een van hun grootste stadionknallers, Radio Gaga. En misschien heb je het wel eens gezien, maar als Queen dit nummer speelde in het stadion, dan ging het publiek compleet los, hè, door tegelijkertijd te klappen zo van op het ritme van Radio Gaga. Je luistert naar de muziek met Van den Haag. We gaan terug in de tijd. Op bezoek van Linda Linders hoor je nu deze. Het is Otis Redding.

Ja, ik heb de maxi-single op vinyl thuis. En dat is echt genieten, hoor. En vooral in het middenstuk. 16 minuten lang duurt hij. Je hoorde Don't Let Me Be Misunderstood van Santa Esmeralda. En het was het geluid van de zomer van 1977. En geschreven en eerder gezongen door Nina Simone. Laat me nog even weten wat je leuk vindt. Wat is je bijgebleven op muzikaal gebied uit de jaren 60, 70 of 80? Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nhradio.nl. Dit is Chaka Taka.

Het is Gladys Knight met haar zingende broer en haar twee neven. Dat waren de Pips. Je hoorde Baby Don't Change Your Mind. Straks maken we het nog even wat warmer met Glenn Frey. Maar eerst hoor je uit 1964 deze van The Searchers.

Ja, dat is uit de film Beverly Hills Cop. De Heat Is On, Glenn Frey. Het nummer is speciaal voor die film geschreven door het producersduo Harold Veltemeijer en Keir Forsey. Die ook trouwens dit liedje produceerden. XLF, daar heb ik het over. Ze waren dus op zoek naar een rockzanger en hielden audities bij een platenlabel. Toen Glenn Frey van de Eagles werd gevraagd om auditie te komen doen, was hij een beetje beledigd. Want dat vond hij in eerste instantie maar helemaal niets. Want ja, gevestigde rocksterren deden natuurlijk helemaal geen audities. Hij besloot puur voor de grap om toch mee te doen. En Harold Veltemeijer die was daar zo enorm van onder de indruk van zijn rauwe stem, dat hij zei van nou, we hoeven niet meer verder te zoeken. En hij koos Glenn dus uit. We gaan het even hebben over hele andere zaken. De eerste keer. En Betty Wright, vertel je er van alles over. Hoe het bij haar eraan toe ging.

Twee live liedjes achter elkaar in de muziekmiddag. Je hoorde Betty Wright, Tonight is the Night en Food for Thought van UB40. Het zit erop deze muziekmiddag. Straks na 5 uur terug van weg geweest. En na sport, heel veel plezier daarmee. Graag tot volgende week.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Ik ben Annette uit Velsen Noord.
13: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
14: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan de Hoef.
15: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam Noord.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: 5 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van 1 van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied 2 keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn met elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door de reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De politie in Zwolle onderzoekt of een brand bij een flat vannacht is aangestoken. De brand begon in een berg afval voor de deur en sloeg daarna over op een appartement op de eerste verdieping. Uiteindelijk moesten 16 appartementen worden ontruimd. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlasten voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt vanaf morgen weer het Nationaal Hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
18: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
19: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
20: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Nu bij Dirk, bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker!
23: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
24: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
25: NH Sport.
26: Met Edward Dekker.
27: Goedemiddag, het is zondag 2 augustus. De klok zegt dat het ruim 4 minuten over 5 is. NH Sport is terug van de zomerstop. En dat heeft alles te maken met de strijd om de Johan Cruijffschaal tussen landskampioen PSV en bekerwinnaar AZ. Je bent rechtstreeks verbonden met het stadion van PSV. Ik zit in een iets wat broeierige en zweterige perskamer waar het journaille zich verzamelt en de opstellingen doorneemt. En dat heeft Erik-Jan Brinkman ook al gedaan. Erik-Jan, goedemiddag.
28: Ja, goedemiddag vanaf de perstribune. Dat is echt in de nok van het stadion. Het begint langzaam maar vol te lopen. Vooral het uitvak van AZ. Veel supporters al aanwezig. Die hebben de busreis gemaakt van Alkmaar naar Eindhoven. Ik begreep 1235 Alkmaarse supporters. Dat is gewoon een thuiswedstrijd voor PSV. Hè. Dus niet dat ze de helft van het stadion krijgen. En daar was al wat kritiek op van de AZ-fans. Maar inderdaad, de opstelling. Een verrassing. Geen Kees Smit. Die heeft wat last van zijn heup. Was tijdens voorbereiding ook al een paar keer geblesseerd. Dus ik denk dat er geen risico met hem wordt genomen. De andere spelers, Jari de Bussen, de doelman. Een beetje afhankelijk of ze met drie centrale verdedigers spelen. Maar daar ga ik heel even vanuit. Wouter Goes, Billy van Duel en Liewe Schouten. Rechtsback Elia Dijkstra. Linksback Matteo Chavez. Dave Kwakman, hij neemt de plek over van de geblesseerde Jordi Klaasie. Peer Koopmeiners, ook op het middenveld met de aanvoerdersband. Wesley Pataxi, misschien wel een beetje op de teampositie. Een beetje vanaf de rechterkant. In de punt van aanval, Max Meerdink. En Rosangelo Daal, dat is de linksbuiten.
27: En dan mis je onder meer natuurlijk de naam van Troy Parrott. Wel van de partij, Erik-Jan?
28: Ja, Troy Parrott wel. Ja, ik moet zeggen, ik heb nog niet de wissels en ik heb alleen de basisopstelling gezien. Maar die doet de hele voorbereiding mee. Maar ja, het gaat vanuit dat hij weggaat, die goaltjes dief, die Easter goaltjes dief. En Max Meerdink, kijk, echt een vertrouwen van hem. Wat er van hem gegaan ze eruit dat hij blijft. En dat hij natuurlijk voor de doelpunten moet gaan zorgen. En dat mag ook wel, want hij loopt alweer een aantal jaren mee. En je denkt elke keer van, dit seizoen gaat gebeuren. Tot nu toe nog niet echt gebeurd, nog niet echt doorgebroken. Flitsen hebben van hem gezien. En laten we hopen dat hij dat nu voor lange tijd laat zien. Hij krijgt in ieder geval het vertrouwen met nummer 9 in de punt van aanval. Max Meerdink.
27: Straks heel veel meer over deze wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. De traditionele opening van het voetbalseizoen. Dit voetbalseizoen 26-27. Wat doen we nog meer in deze uitzending? We blikken terug op de beker, op de oefenwedstrijd moet ik zeggen, tussen FC Volendam en Ajax. De wedstrijd werd vanmiddag aan de dijk gespeeld en gewonnen door Ajax met 3-1. Ons verslaggever Menno Schilder was daar aanwezig. We waren ook bij het vertrek van die supporters van AZ richting Eindhoven eerder op de middag. We peilden de stemming bij die fans. Hoe kijken ze aan tegen het nieuwe voetbalseizoen? Hebben zij vertrouwen in dit AZ van Leroy Echtold? Een en ander kun je ook terugkijken, teruglezen in ons liveblog. Dan moet je eventjes naar de app gaan van NH Sport of ga naar de website nhsport.nl. Martijn Kramer houdt dat allemaal voor je bij. Om 5:30 heb ik het regionale nieuws en het weer voor je. En we zijn er tot minimaal 8:00.

0: Ja, David Bowie mocht het nieuwe NH Sportseizoen aftrappen. Het seizoen 26-27 met Let's Dance in deze uitzending van NH Sport. Die grotendeels in teken staat van de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Die tussen PSV en AZ. Je bent rechtstreeks verbonden met de perskamer. Erik-Jan zit een etage of 5 hoger. Dat is flink wat trappen lopen, Erik-Jan.
1: Ja, ja, elke keer dan ga je het hoekje om en dan denk je, ben ik er al? Nee, weer,
0: een,
1: weer een rijtje met treden.
0: Was het maar, al druk in die galerij?
1: Sorry, bij welke galerij?
0: Was het al druk op die trapgalerij?
1: Oh, die trapgalerij. Ja, langzaam. En als ik ook om me heen kijk, zeker het fanatieke gedeelte, daar is het al vrij druk. En die zit ook lekker in het zonnetje. En dat is een beetje de staande tribune van dit stadion. En dan aan de overkant is het druk in het uitvak. Maar die zit een beetje in de hoek van het stadion. En dan ook op de bovenste etage. En dat zijn die ruim 1200 Alkmaarse fans. Die dus die lange rit hebben gemaakt naar Eindhoven. En verder zijn mensen een beetje langzaam bij de stoeltjes ingenomen.
0: Je hebt net de opstelling van AZ genoemd. Nou, de grootste verrassing is natuurlijk dat Kees Smit niet van de partij is. De competitie is natuurlijk belangrijker volgende week ADO Den Haag.
1: Ja, kijk, er wordt wel gezegd, het is de eerste prijs van het seizoen. En zeker voor AZ, die hebben deze prijs 1 keer eerder gewonnen. Dat was in 2009. Zo vaak spelen ze niet de Johan Cruijffschaal. Heel anders dan met PSV voor de 8e keer op rij. Maar het staat toch allemaal nog wel een beetje in het teken van de voorbereiding. Er staat net iets meer op, omdat je wat kan winnen. Maar ik denk dat trainers ook nog wel rekening mee houden als een speler niet helemaal fit is. Laten we toch maar op de bank zetten. Hopen we voor ons dat Kees Smit nog invalt. Want het kan natuurlijk wel een hele belangrijke speler zijn voor AZ.
0: Ja, je hebt geen signaal dat het iets met de transferperikelen te maken heeft?
1: Dat idee heb ik niet, want in de voorbereiding was hij er ook een paar keer niet bij. Geblesseerd, licht geblesseerd. Toen deed hij ook, ik weet in België bijvoorbeeld, speelde AZ een oefenwedstrijd tegen Zulte Waregem. Toen was hij ook niet meegereisd naar België. En ik denk dat alles, AZ er alles aan gaat doen om hem in Alkmaar te houden. Hij heeft de nummer 10 gekregen, rug nummer 10. Een paar keer de aanvoerdersband gedragen. Dus en met het vertrek van Sven Meijndans naar PSV willen ze Smit absoluut niet kwijtraken.
0: En is dit nu een beetje het sterkste AZ van dit moment? Wat echt tot het veld in stuurt?
1: Ja, dat is een beetje hoe je er naar kijkt. Hè? Want we hadden het al over Troy Parrott. Die eerste spits. De goaltjesdief. Die staat niet in de basis. Is nog wel steeds speler van AZ. En dat geldt voor meer spelers. Hè? Mees de Wit bijvoorbeeld. De linksback scoorde afgelopen seizoen nog in de bekerfinale. Tegen NEC. Die staat er ook niet in. Omdat er ook vanuit wordt gegaan dat hij gaat vertrekken. Op zijn plek dan Matteo Chavez. Dus kijkend naar de selectie. Heb je sterkere opties. Maar omdat AZ er vanuit gaat van dat zijn spelers die gaan vertrekken. Dan kan je wel spreken van het sterkste team, behalve Jordi Klaas, de aanvoerder, de eigenlijke aanvoerder, ook geblesseerd.
0: Ja, en de keeper dan tot slot nog even kijkend. Dat is dan toch de Busser geworden. Ja, officieel zei echt tot dat ze allebei gelijke kansen hebben gekregen. Maar ik las ook dat de trainer zei van ja, Rome, Jaden, Owusu, Oduro is wel iets minder stabiel gebleken de afgelopen 2 jaar. Met andere woorden, iets te vaak niet beschikbaar. En dat daarom de voorkeur naar de Busser uitgaat.
1: Ja, toch wel jammer, hè? Want een keeper uit de eigen jeugdopleiding, een talentvolle keeper. Al vrij vroeg, op jonge leeftijd, onder de doellat. En dan denk je van, het gaat alleen maar beter en beter. Maar dat is lang niet altijd het geval. Want inderdaad, hij was zeker niet elke wedstrijd stabiel. En ik kijk even naar hem. En ook naar Jari de Busser. Want die staan allemaal op het veld. Hobie Verhulst zie ik daar ook staan. Bezig met hun warming-up. Ja, voor Jari de Busser mooi. Hij heeft trouwens al een keer de Johan Cruijffschaal gespeeld. Hè, vorig seizoen. Toen als bekerwinnaar van Go Ahead Eagles tegen de landskampioen PSV. Verloren met 2-1. Voor hem dus een mogelijkheid om dat te herstellen. Maar als doelman van AZ. Ik ben benieuwd. Want het wil niet altijd zeggen als je het heel goed doet bij een wat kleinere club. Dat je dan ook goed doet bij een grotere club als doelman zijnde. Nee. Maar Leroy Echtot denkt en het past in overleg met de keeperstrainer. Dat Jari de Busser net wat beter is dan Owusu Oduro.
0: Over Leroy Echtot gesproken. Vrijdag was de persconferentie. Die is altijd voorafgaand aan de Johan Cruijffschaal. Met de beide trainers en de beide aanvoerders. Nou, Klaas die ontbrak vanwege een blessure. Maar Echtot ontbrak ook enige tijd. Hè? Wat was daar mis gegaan?
1: Ja, hij was toch al een half uur, drie kwartier later. Begon daar om 3 uur in Zeist. Eerst dan een fotomomentje met de Johan Cruijffschaal. Vervolgens dan een half uur later de persconferentie. En dan zitten beide trainers, dus Peter Bos, Echtot en Mauro Junior, de aanvoerder van PSV. En dan in dit geval Pierre Koopmeiners, de aanvoerder van AZ, allemaal naast elkaar. En dan kunnen de aanwezige journalisten vragen stellen. Maar Echtold, die was het niet. Die stond in de file. Toch wel een beetje overmacht. Er was een groot ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam. En daar stond hij vast. Er was ook een journalist van het Noord-Hollands Dagblad. Die is niet eens gekomen, want die zei, ik kwam er gewoon niet doorheen. En ik heb het idee dat Leroy Echtold wat capriolen heeft uitgehaald om toch enigszins op tijd aan te komen.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, misschien af en toe even een vluchtstrookje. Want die journalist van het Noord-Hollands Dagblad, die zei ook van op een gegeven moment zag hij een Audi voorbij komen. De spelers en de trainers van AZ, die rijden in een Audi. Dus we willen niet zeggen dat dat hem was, maar we willen het ook niet uitsluiten.
0: Je suggereert niks. Nou ja, toen echt eenmaal in Zeist was gearriveerd, kon de persconferentie dus beginnen. Nou ja, normaal zitten dus de beide trainers en de aanvoerders naast elkaar. Nu starten het PSV-kamp met Peter Bos en Mauro Junior alvast. Daarna was het dus de beurt aan de trainer van AZ, Leroy Echtold, en een aanvoerder, Pierre Koopmeiners.
2: We spelen om te winnen, lijkt me. Dus het zou weer een mooie toevoeging zijn aan de prijzenkast. Dus daar gaan we voor zondag.
3: Nou, ik ken behoorlijk veel jongens bij PSV. Dus achter die informatie kom ik wel.
2: Gaat zo spelen?
3: Nee, maar zonder grap. Nee, maar je kijkt natuurlijk ook van de afgelopen wedstrijden wat ze gedaan hebben en hoe ze dat gedaan hebben. En veel is er niet veranderd ten opzichte van vorig seizoen.
4: Is dat even wennen om die aanvoerdersrol op je te nemen? Ja, Klaas is natuurlijk normaal gesproken, maar ja, om je daar toch een beetje in uit te spreken ook.
2: Nou, natuurlijk zijn er sommige dingen die erbij komen kijken waar je even aan moet wennen, maar ik ben het in de jeugd regelmatig geweest en ik ben ook wel iemand die daar niet per se de band voor nodig heeft om een bepaalde rol in te pakken.
5: Sven Meijner speelt nu bij de tegenstander. Wat missen jullie nu hij weg is? Of waarin was hij zo belangrijk voor jullie wat jullie nu missen?

0: speelt. En we zien wel op het veld dat hij weer dat hij er vooral plezier in heeft. Aan ons is het natuurlijk ervoor zorgen dat hij er heel lang heeft en dat hij heel lang fit blijft.
1: Ik ken Kel ook al wel ietsje langer. Hij heeft tijdens met mijn broer samen gespeeld in het eerste. En wat hij zegt, ja, als Kelvin goed fit is, is hij zeker van meerwaarde voor ons. Ik denk dat iedereen weet wat Kel aan de bal kan. En ik hoop dat we heel veel gebruik kunnen maken van zijn kwaliteiten.
2: En als laatste hoor je Peer Koopmeijners, de aanvoerder van AZ, op de persconferentie van afgelopen vrijdag in Zeist, samen met zijn trainer Lior Echtold. Erik-Jan, tot slot. Ja, Stenks, dat is natuurlijk wel nog de joker, hè, die AZ dit seizoen uit de hooghoed kan toveren. Wat verwacht jij ervan?
3: Poeh, ik vind dat zo lastig om te zeggen. Want in zijn tijd toen hij bij AZ speelde, vond ik het een beetje een samenvatting voetballen. Een voetballer die hele leuke en heel veel mooie dingen kan doen. Onverwachte dingen. Ik bedoel, niemand twijfelt over zijn kwaliteiten. Zeker zijn technische en creatieve kwaliteiten niet. Maar ja, ook in die tijd leidde hij ook al door veel balverlies. En dus wat ik zeg, leuk voor een samenvatting. En daarna ook mooie dingen laten zien bij Feyenoord. Maar vervolgens ook heel veel geblesseerd geweest. Ja. Ik begreep afgelopen seizoen slechts 42 minuten in de Serie A met Pisa. Vier invalbeurten, ja, dat is niet veel. Hij heeft wel de voorbereiding meegedaan met Feyenoord. Maar ja, terugkomend op zijn vraag. Ja, ik vind het een beetje een gok. Maar ja, wat heeft AZ te verliezen? Hooguit een salaris.
2: Ja, geen transfersom hoeven te betalen. Dus nee. Wie weet pakt die gok goed uit. We gaan het afwachten. Misschien dat we hem gaan zien binnenkort al binnen de lijnen. Straks meer van Erik-Jan. De aftrap van PSV AZ is over precies 40 minuten.

0: Shakira en Burna Boy met Die Die in deze uitzending van NH Sport. Het is 6:06. Eerder vandaag gingen zo'n 1200 supporters van AZ richting Eindhoven vanuit Alkmaar. Verslaggever Frank Veenhoff was bij dat vertrek bij het AZ-stadion aanwezig en peilde daar de stemming.
1: Nieuw seizoen, wat zijn de verwachtingen?
2: We denken dat we eerste gaan worden. Kampioen.
1: Dat is wel heel optimistisch, of niet?
2: Ja, we hebben een goed team, nieuw trainer. Dus het moet goed komen.
3: Mooie nieuwe aankopen gedaan. Niet te veel mensen weg, naar Mijnlandsweg. Maar volgens mij is de selectie behoorlijk behouden.
4: Ja, het moet wel goed komen. Vooral het einde van vorig jaar is natuurlijk een mooi einde geweest. En dat maakt dat het begin van het seizoen altijd leuk is om te zien. Maar je weet nooit wat tegenstanders doen. Dus ja, maar altijd goed.
1: Ja. En dan vanavond PSV, Johan Cruijff gehaald. Nou, weer kans op een prijs.
5: Ja, kans wel. Maar ja, PSV blijft toch altijd ingewikkeld. Maar vol vertrouwen, we nemen hem mee.
1: Ja, want die Mijnans loopt nu aan de andere kant vanmiddag.
3: Ja, maar die moet toch wennen. Die moet wennen. Dus die raakt geen knikker vanmiddag, hoor.
1: Hoeveel gaat het worden?
3: Ik hoop 1-2.
0: Ja, die schrijven op 1-2 dus voor AZ. Dat waren de supporters vlak voor het vertrek richting het Philipsstadion hier in Eindhoven, waar om 6:00 de Johan Cruijffschaal wordt gespeeld tussen PSV en AZ. Het zijn niet zoveel supporters als een paar maanden geleden in de Rotterdamse Kuip, toen AZ en NEC allebei de helft van de kaarten kregen. Dat heeft er alles mee te maken dat dit gewoon officieel een thuiswedstrijd is voor de landskampioen PSV.
6: De bekerwinnaar is altijd in het nadeel. Want het wordt in het stadion van de kampioen gespeeld. En dat is toch niet eerlijk?
1: Nee, want jullie mogen met 1600 man die kant op.
6: 1600 man de kant op en er zitten er 35.000 van PSV.
3: Het is toch wel een klein beetje zoiets van niet echt verdeeld zoals in de bekerfinale. Maar meer van zij spelen thuis, wij spelen uit. En dat wij gewoon echt de uitvaksupporters zijn.
1: Ja, een beetje jammer, of niet?
3: Ik vind van wel. Ik denk als je het even wat meer verdeeld had.
6: Ja, dat is gewoon in de arena moeten laten. Dan kennen er 30 van PSV en dan kennen er ook 30 van ons heen. Net zoals met de bekerfinale.
1: Of je moet volgend seizoen gewoon kampioen worden?
6: Ja, nou ja, dat is de bedoeling. Dat we kampioen gaan worden, dat zit er dik in.
1: Dan doen we volgend jaar de Cruijffschaal hier?
6: Dan doen we de Cruijffschaal hier, ja. Dus vandaar.
0: Ja, Frank Veenhoff die is aan de lijn. Frank, de stemming was op haar beste vanmiddag bij het vertrek van de supporters.
7: Ja, opvallend positief vond ik kampioen en de Cruijffschaal vanavond. Dat had ik nog niet eerder gehoord.
0: Nee, en wat zegt dat?
7: Nou, het zegt gewoon dat ze het einde van het seizoen hebben de supporters gewoon heel positief beleefd met de bekerwinst. Er is gewoon nog veel vreugde en veel plezier van die beker. En je merkt gewoon dat ze er wel zin in hebben en ook wel vertrouwen hebben in de trainer Leroy Echtold.
0: Ja, merkte je een groot verschil eigenlijk met die dag toen in, wat was het, eind april, hè? Begin mei geloof ik, die bekerfinale. Want toen was je er ook bij, stond jij bij dat viaduct. Proefde je nou heel veel verschil dat de sfeer anders is, omdat de Cruijffschaal toch iets anders is dan de dennenappel?
7: Ja, een heel groot verschil. Want de angst was toen vooral niet nog een bekerfinale verliezen. En nu moeten we hem echt winnen. En nu kijken ze eigenlijk gewoon meer van, nou, deze mogen we winnen. PSV heeft natuurlijk een andere tegenstander dan NEC. Maar ze kijken er eigenlijk wat rustiger naar. Ik denk niet dat er AZ-supporters wakker van liggen als ze hem bijvoorbeeld niet winnen vanavond.
0: Nee, heb je nog meer voorspellingen gehoord? Want ik hoorde er eentje zeggen 1-2. Ik hoorde iemand zeggen, we worden landskampioen.
7: Ja, nee, ze waren inderdaad heel positief. Ook wel wat realistische supporters zeiden, nou, top 5 zou weer mooi zijn. Maar ik heb 0-1 gehoord en een aantal keer inderdaad 2-1 voor AZ. Dus dat zijn wel een beetje de verwachtingen.
0: Ja, het is dus niet overdreven brani.
7: Nee, dat valt wel reuze mee. Maar je snapt natuurlijk dat als er een supporter meteen zegt van, nou, we worden kampioen dit jaar, dat wij dat toch eventjes uitknippen. Dat vonden we toch wel een mooie uitspraak. Maar ik vond ze eigenlijk wel realistisch. En ze zijn blij met de nieuwe aanwinsten. Nu gaan er misschien ook al wat spelers weg. Staan er wat spelers op de nominatie die weggaan en nu ook niet in de basisopstelling staan. Dat wisten ze natuurlijk vanmiddag nog niet. Maar ze zijn wel tevreden in Alkmaar.
0: We gaan het zien hoe het gaat aflopen vanavond in die wedstrijd. Frank Veenhoff, dankjewel.
8: Hallo, ik ben Milenia en ik kom uit Hilligwaard.
9: Ik ben Jack en ik kom...

0: Eindhoven is het 30 graden. Dit is het regionale nieuws van zondag 2 augustus. Twee mensen zijn vanmiddag gewond geraakt bij een explosie op een motorcruiser op het IJsselmeer. Na die explosie brak brand uit en het jacht wordt als verloren beschouwd. Reddingsboten van de KNRM uit Enkhuizen en Urk kwamen in actie, net als een helikopter en een vliegtuig van de kustwacht. Een van de slachtoffers is uit het water gehaald. Beide gewonden zijn naar Urk gebracht voor een verdere behandeling. En de oorzaak van de explosie die wordt onderzocht. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht twee keer beklad. De politie hield twee mannen aan. Op heterdaad werden ze betrapt. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de vernieling afschuwelijk. En de verdachten worden verdacht van vernieling. Op stadsnomadenterrein Het Landje in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn vanochtend 7 caravans in vlammen opgegaan. De brand begon rond 17:15 in de ochtend in 1 caravan en verspreidde zich daarna heel snel. De brandweer had het vuur na enige tijd wel onder controle. En ook over deze oorzaak is nog niets bekend. De Aziatische hoornaar rukt verder op in Noord-Holland. Er zijn dit jaar al zo'n 150 nesten gevonden. Bijna net zoveel als in het hele vorige jaar. Bestrijders verwachten dat het aantal de komende maanden nog flink gaat oplopen. Volgens imker en bestrijder Peter Hoogland vormt de invasieve exoot een groot risico.
1: Er waren vorig jaar ongeveer 195 nesten in heel Noord-Holland. En dit jaar zitten we nu al op meer dan 150 tot nu toe. Dus we verwachten wel naar minstens een verdubbeling te gaan ten opzichte van afgelopen jaar. Hij vormt een meerledig gevaar eigenlijk voor biodiversiteit, maar ook voor de gezondheid van mensen en uiteindelijk ook voor voedsel, omdat ze ontzettend veel bestuivende insecten eten.
0: Vanaf morgen geldt in heel Nederland het Nationale Hitteplan. Het RIVM heeft daarvoor besloten vanwege de tropische temperaturen die de komende dagen worden verwacht. Het Rode Kruis adviseert om voldoende water te drinken en alcohol te vermijden. Verder lichte kleding te dragen en zware inspanningen zoveel mogelijk uit te stellen. Ook is het belangrijk om je goed tegen de zon te beschermen en regelmatig zonnebrand te gebruiken. Meer nieuws vind je in de app en op onze site nanieuws.nl. Ja, gaan we maar gelijk doorpraten over dat weer. Doen we uiteraard met Jan Visser. Jan, goedemiddag weer.
2: Edward, goedemiddag.
0: Fijn om elkaar weer te spreken op weer een zomerse tropische dag, hè?
2: Nou, tropisch vandaag niet, hoor.
0: Net niet?
2: Nee, lang niet zelfs.
0: Lang niet zelfs in onze provincie, oké.
2: Nee, want als we kijken naar de actuele temperatuur in Nederland, dan was het eigenlijk alleen in Brabant tegen de 30. In het zuiden van Limburg iets boven de 30. En in onze provincie is het op de meeste plaatsen zo'n 26 graden geworden. Okay. Was eigenlijk, kun je zeggen, kijk, die instraling van de zon is natuurlijk behoorlijk sterk. Maar het was vandaag eigenlijk prima weer. De lucht was droog. Stond een noordoostelijke wind. Prachtig weer dus feitelijk.
0: Ja, het komt een beetje, Jan, omdat ik in zo'n zweterig kamertje in Brabant in het Philipsstadion was.
2: Ja, dat snap ik, ja. Nou ja, vanavond daalt de temperatuur geleidelijk. Natuurlijk in Eindhoven, dat is wel, moet wel gezegd worden, daar is het bijna 30 graden nu. Dus er is wel even wat warmer dan in Noord-Holland, maar goed. En vanavond en de komende nacht dan daalt de temperatuur langzamerhand. Eerst vanavond is het nog warm, maar in de nacht hebben we een temperatuur die uitkomt op zo'n 14, 15 graden. Dus wel een warme nacht dus, maar niet overdreven warm. En het blijft verder helder. Morgen wordt wel een zeer warme dag. Heeft te maken met een lage drukgebied boven Frankrijk dat iets naar het noorden trekt. En die neemt die warmte mee. Temperaturen lopen morgen in de hele provincie zo'n beetje op naar 30 graden en hoger. Maximaal 32 tot 33 graden kan het hier en daar worden. Verder droog, veel zon. En als het tot een bui komt, is dat eigenlijk 's avonds alleen in het zuidoosten. Dinsdag is de lucht een stuk vochtiger, dus dan wordt het klam. Nog steeds wel temperatuur in de buurt van 30 graden, dus het wordt dan echt wel een benauwde dag. En later is er toch ook wel kans op een regen- of onweersbui, maar waar de buien precies gaan vallen, dat is nu nog niet goed te zeggen.
0: En dan gaat het richting het einde van de week de temperatuur wel weer een beetje naar beneden?
2: Ja, we zien woensdag al een temperatuurdaling en donderdag en vrijdag zo rond de 23 graden. Geregeld zon, want de droogte duurt nog wel even voort. Maar in ieder geval duidelijk minder warm.
0: Oké, Jan. Dankjewel. Fijne avond.
2: Hetzelfde.

0: ABC, The Look of Love, brengt de tijd op 7 minuten over 5:30 in deze uitzending van NH Sport. Over 23 minuten gaat de bal rollen in Eindhoven voor het nieuwe voetbalseizoen 26-27 met de strijd om de Johan Cruijffschaal tussen PSV en AZ. Ajax heeft al wat officiële wedstrijden in Europa achter de rug. De competitie begint natuurlijk ook voor Ajax volgende week en hetzelfde geldt voor Volendam. En die beide ploegen stonden vanmiddag in Volendam tegenover elkaar. Volendam-Ajax eindigde in 1-3. Voor de pauze scoorde Anton Gai en Marcos Leonardo vanaf de strafschopstip voor een Ajax dat veel beter was dan Volendam. In de tweede helft kwam Volendam op gelukkige wijze terug in de wedstrijd tot 1-2. Fout ging eraan vooraf van Ajax-doelman Juri Heerkes, eigen goal. En nieuwkomer Tola Arokodare bepaalde daarna de eindstand op 1-3. De wedstrijd werd gezien door verslaggever Menno Schilder en die sprak na afloop met Volendam-aanvaller Caden Wolf.
1: Ja, Caden, vertel maar, hoe zijn de eerste minuten in het oranje?
2: Ja, een zware wedstrijd natuurlijk. Tegen Ajax, de club waar ik vandaan kom. Ja, het zijn mooie dingen natuurlijk als eerste wedstrijd. 45 minuten in de benen. Dat was wel redelijk zwaar. Maar ja, goede wedstrijd om ons te meten natuurlijk. En dan gaan we nu gewoon op naar volgende week.
1: Veel revanchegevoelens?
2: Nee, dat niet. Nee. De club is goed voor me geweest, dus alleen maar leuk om de jongens weer te zien en de staf weer te zien. Dat zijn mooie dingen.
1: Ja. Wat is voor jou de belangrijkste reden om nu weer hier te spelen bij Volendam? Want daar heb je natuurlijk ook gezeten vroeger.
2: Ontwikkeling vooral. Ik begon hier natuurlijk in de onder 12 tot onder 15. Daarna pikte Ajax me op. Maar ja, op een gegeven moment was het wel klaar. Daar was niet echt veel perspectief naar Ajax 1. En ja, dan wordt het gewoon kijken voor wat anders. En als de club dan interesse in je toont, de club waar je vandaan komt, denk ik dat het natuurlijk mooi is. En ik denk dat dit een goede stap voor mijn ontwikkeling is. Het belangrijkste is denk ik veel spelen, veel minuten maken. En ja, dan gewoon een goede indruk achterlaten.
1: Ja. Is er dan, wat je ook vertelt met je situatie bij Jonge Ajax, voel dat op een gegeven moment een beetje als een soort uitzichtloze weg waar je niet echt verder in komt?
2: Ja, op een gegeven moment wel, ja. Natuurlijk, ik begon in Jonge Ajax, een jaartje. Dan heb je nog een jaartje. En dan komt er nog een jaartje. En dan, ja, op een gegeven moment is het wel klaar.
0: Ja, dat zei Caden Wolf, die in totaal 49 keer uitkwam voor Jong Ajax, waarin hij 6 doelpunten maakte. En Volendam nam hem dus over van Ajax. Nou ja, dan heb je een van de spelers van Volendam gehoord na de 3-1-nederlaag tegen Ajax. En toen stapte Menno Schilder naar de trainer van FC Volendam. En dat is dit seizoen Erwin van der Looy.
1: Wat ben je vandaag wijzer geworden, Erwin?
3: Ja, best wel veel dingen. Dus alles wat je minder doet in zo'n wedstrijd wordt wel genadeloos blootgelegd natuurlijk. Dus we wisten wel dat we een aantal dingen beter moesten doen. Ook uit de vorige wedstrijden. Maar ja, vandaag wordt dat dan gewoon afgestraft. En dat is alleen maar mooi. Ik denk dat we het eerste half uur prima mee konden. Krijg je eigenlijk een geweldige goal tegen en een geweldige fout. En daarna was het eigenlijk wel een beetje afgelopen.
1: Ja. Voorbereidingen zitten nu op met een aantal oefenwedstrijden. De competitie komt eraan. Wat is een beetje jouw algemene beeld eigenlijk tot nu toe wat je hebt gekregen?
3: Nou ja, ik denk dat we altijd onderweg zijn. Dus wat we de eerste helft deden. Alleen, we hebben natuurlijk ook heel veel spelers verloren aan het begin van het seizoen. Dus jongens stromen nu in. We hebben nu weer Niemeyer gehaald, die was er vandaag nog niet bij. We hebben Caden Wolf gehaald, die voor de eerste minuut heeft gemaakt. Mike Klein, die zijn eerste minuut heeft gemaakt. Dus ja, eigenlijk de groep wordt die wordt meer compleet, om het zo maar te zeggen. We zijn nog niet klaar, maar die wordt wel meer compleet. Alleen, we hebben nog maar een weekje. Dus dat is op zich wel jammer. Maar ik vind wel dat we onderweg zijn. Ook al zag dat de tweede helft er misschien wat minder goed uit.
1: Hoe is het met Yannick Leliendal?
3: Goed.
1: Omdat hij er vandaag niet bij was?
3: Nee, oké, die heeft aangegeven dat hij graag naar een andere club wil. En wij geven hem op dit moment de ruimte om daarnaar te zoeken. Dus zo simpel is het eigenlijk.
0: Dat zei Erwin van der Looy, hij is de trainercoach van FC Volendam. Praten we even verder met Menno Schilder. Menno, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Edward.
0: Die Yannick Leliendal, dat was vorig seizoen een basisspeler. Dus die is op weg naar de uitgang.
4: Ja, die is op weg naar de uitgang. Dat kon je ook wel een beetje horen aan de woorden van de trainer, van Erwin van der Looy. Ja, op het moment dat de trainer dat soort dingen zegt, dan weet je eigenlijk wel voldoende. En dat is natuurlijk wel een aderlating, want het is een speler die inmiddels bij Volendam best wel wat ervaring heeft opgebouwd. En die kan je zeker met zo'n seizoen in de keukenkampioen-divisie in de eerste divisie, kan je die goed gebruiken, denk ik.
0: Ja, dat is een aderlating. Zo heeft Volendam heel veel spelers verloren. Van Kruijsen nog laatst aan Sparta. En er zijn er meer gegaan. Ook heel veel spelers spelers gekomen. Wat kan je nu zeggen over de huidige staat van dit FC Volendam?
4: Ja, dat is heel lastig. Hè. Kijk, op basis van vandaag. Vandaag kwamen ze er echt 90 minuten op geen enkele manier aan te pas tegen Ajax. Niet tegen Ajax 1 en ook niet tegen Ajax 2 eigenlijk. Want de ploeg uit Amsterdam startte wel met veel spelers. Eigenlijk met 11 nieuwe spelers ten opzichte van afgelopen donderdag. Die dus niet altijd spelen. Ook nieuwelingen. Leonardo kreeg een kans in de spits. Die liet zich echt wel behoorlijk vaak zien. Had wel wat vaker kunnen scoren. Maar maakte natuurlijk wel een doelpunt vanaf de strafschopstip. Ja, vandaag kwam Volendam er echt helemaal niet aan te pas. Als je dan een beetje kijkt naar die andere oefenwedstrijden. Nou ja, het begon natuurlijk met een magere 3-2 tegen de amateurs. Je staat toch een beetje voor paal als je die wedstrijd niet wint. Nou ja, dat werd dan ternauwernood wel gedaan. Maar ja, daarna toch ook al vrij wisselvallige resultaten. En ik moet heel eerlijk zeggen, als je dan Erwin van der Looy zelf spreekt, heb ik eigenlijk ook het idee dat hij zelf ook nog niet helemaal 100% overtuigd is dat ze ploeg er klaar voor is.
0: Nee, ze spelen maandag tegen, morgen over een week dus, tegen Jong PSV. Dan gaat de competitie van start. Ik zit nog even naar het lijstje te kijken. Menno van Oefelen, de doelman, is natuurlijk weg. Stond Jurjes vandaag op doel of was Steur?
4: Ja, Jurjes stond op doel in de eerste helft. En de tweede helft werd Steur erin geroepen. Ja, kijk, weet je, bij Volendam is het natuurlijk ook gewoon een beetje kijken hoe het met die nieuwe spelers valt. Ze hebben best wel aardig wat geïnvesteerd. Zeker als je kijkt ook dat het van de Eredivisie naar de Eerste Divisie gaat. Hè. Want dan zie je toch vaak wel dat een selectie ook een beetje uit kan dunnen. En dat andere spelers erbij moeten komen. En dan moet je ook maar een beetje afwachten hoe dat weer valt. Veerman was er uiteraard wel gewoon bij, de ervaren rot. Nou ja, dat is wel iets wat Volendam kan gebruiken. Maar ja, ik moet heel eerlijk zeggen, op basis van vandaag, dat zei Van der Looy eigenlijk zelf ook, niet heel veel aanknopingspunten, moet ik zeggen.
0: Nee. En laten we dat afwachten, want het duurt nog een tijdje voordat de transferwindow dicht gaat in 2 september. Dus het is inderdaad nog bouwen aan een elftal. Ajax is natuurlijk wel verder ook. Hè? Die hebben natuurlijk 2 Europese wedstrijden achter de rug. Wat voor indruk maakten zij?
4: Ja, een hele goede indruk. Maar het belangrijkste bij Ajax is gewoon dat er heel veel optimisme is. Wat dus ook wel interessant en grappig was om te zien. Volendam speelde natuurlijk thuis eigenlijk in het stadion tegen Ajax. Maar het was gewoon een vredele thuiswedstrijd voor de Amsterdammers. Want er waren veel meer Ajax-supporters dan Volendam-fans in het stadion. Ja, en als je dan ook een beetje praat met de mensen bij Ajax en met de fans. Ja, er is echt heel veel optimisme. En vandaag, 11 andere spelers ten opzichte van afgelopen donderdag. Dan zie je vaak ook dat het in de eerste 20, 25 minuten toch een beetje zoek is. Want spelers moeten dan ook weer een beetje aan elkaar wennen natuurlijk. Ook die nieuwe jongens die erbij zijn gekomen. Zoals dus die Leonardo die in de punt van avond staat. Maar ik moet eerlijk zeggen, ja, er zitten best veel automatismen in eigenlijk al, heb ik het idee op dit moment. Anton Guy speelde een hele goede wedstrijd. Die lijkt echt wel nog weer wat meer op te zijn geleefd. De Deen die natuurlijk in het begin in de beginperiode een beetje verguisd heeft. Maar die maakte echt een hele goede indruk. Ja, in de Europa of de Conference League 2 keer 4-1. Ja, bij Ajax heb ik wel het idee, zeker na vandaag, dat ze er klaar voor zijn. En ze hebben natuurlijk ook een relatief makkelijke seizoenstart tot die topper tegen PSV. Begin september.
0: Ja, want zij, help me eventjes, tegen wie openen
4: ze?
0: Nou,
4: ze beginnen tegen Pek Zwolle uit, Heerenveen thuis, dan komt Telstar uit. Dat is natuurlijk een derby, ja, dat kan natuurlijk, dat is altijd een wedstrijd waar je natuurlijk wel tegen een struikelblok aan kan lopen. Maar als je die tegenstanders zo ziet, PSV is de eerste echte test uiteraard in de Johan Cruijff Arena. Dat is begin september. Ja, als je die eerste wedstrijden de punten sowieso kan binnenhalen, dan zal die positieve stemming die er bij Ajax heerst eigenlijk alleen nog maar toenemen natuurlijk. En met 4-1 2 keer in de Conference League. Je moet natuurlijk wel afwachten hoe goed het in de volgende ronde gaat. Maar het ziet er op dit moment een stuk positiever uit dan een jaar geleden. Want toen, vlak voor de competitie, toen John Heitinga coach was en Ajax ook tegen Telstar speelde, ja, toen was de stemming toch een beetje van, zijn we er wel klaar voor? Kunnen we het wel aan? En dat is nu echt volledig 180 graden anders.
0: Ja, Julian Brandt, de meest recente aankoop, speelde die eigenlijk?
4: Nee, was er ook nog niet bij. Niet bij de wedstrijdselectie. Je noemde het volgens mij al even in je intro. Awo Kodare, de boomlange spits. Ja, je loopt dan even door die catacombe. Nou, ik loop wel een blokje om als ik hem tegenkom buiten of in de kroeg. Want jongen, wat is dat een beer van een vent. Ja, hij maakte dus ook meteen een doelpunt. Voorzet van Anton Guy. Die was bij alle treffers eigenlijk betrokken. Had zelf ook een geweldige goal trouwens. Guy, zoals we dat van hem kennen. Eigenlijk als hij scoort, maakt hij altijd een mooi goal. Maar ja, die Awo Kodare, die was er dus bij. Die tikte de bal binnen. Brandt nog niet. Maar ja, die gaat er ongetwijfeld volgende week wel bij zijn. Beetje afwachten natuurlijk of zo'n grote ster uit het verleden op dit moment ook nog rendeert. Maar ja, voor de naam en voor het publiek is dat natuurlijk ook weer mooi. En voor de shirtjesverkoop, want kindjes zijn er natuurlijk ook weer fan van. Dus ja, wat dat betreft veel hosanna op dit moment bij Ajax.
0: Nou, laten we dan positief daarmee afsluiten en kijken wat dat waard is de eerstkomende weken als Ajax in actie komt, zowel Europees als in de competitie. Meer reacties natuurlijk over Volendam Ajax vind je in ons liveblog en op onze site nasport.nl.

0: Voice On met Picture of You. Ja, de aftrap van het nieuwe voetbalseizoen komt steeds dichterbij. Loopt het stadion al helemaal vol voor PSV AZ. Erik Jan.
1: Nou, het zit behoorlijk vol, het stadion. Het is ook uitverkocht. Het geldt voor de PSV-supporters die massaal op de duel zijn afgekomen. De Johan Cruijffschaal, de eerste prijs van het seizoen. En dat geldt ook voor de AZ-fans. Maar ja, die konden met iets meer dan 1200 supporters deze kant op komen. Want het is een thuiswedstrijd voor de landskampioen. En de bekerwinnaar, in dit geval AZ, die mag alleen plaatsnemen in het uitvak. Er was al wat kritiek op vanochtend toen die AZ-fans vertrokken. Of vanmiddag eigenlijk vanuit Alkmaar. Die dachten dat kan ook wel net zoals bij de bekerfinale. Dat je de helft van het stadion hebt. Maar dat is dus niet het geval. Beide ploegen zijn binnen. Die hebben net hun warming-up gehad. En dan gaat het met een minuut of 9 beginnen. Staat allemaal onder leiding van Seda Guzebujuk. En bij AZ geen Jordi Klaasie. De aanvoerder is geblesseerd. En dat geldt ook voor Kees Smit. Licht geblesseerd. Is er wel gewoon bij. Je zit op de bank. Dus kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Want AZ gaat spelen in een 5-3-2 opstelling. 5 verdedigers dus. Dat hebben ze al eerder gedaan. Vorig jaar ook tegen, of vorig seizoen tegen PSV. Dat was in maart eerder dit jaar. Toen verloor AZ met 2-1 van de landskampioen. En een van die verdedigers die vandaag in de baas staat, dat is Billy van Del. Een jonge verdediger. En die scoorde toen het enige Alkmaarse doelpunt. Hopelijk gaat hij dat vandaag weer doen. En gaan we zien wat AZ ervan gaat bakken bij de seizoensopening. De Johan Cruijffschaal gaat met een paar minuten beginnen. PSV AZ.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet het dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme. Op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Nu bij Dirk. Knor maaltijdmixen. 99 cent. Niet laten liggen.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Mijn naam is Tina en ik woon in het mooie Venhuizen in Heerdegewaard.
15: Ik ben Jaap Boesbal uit Marken.
16: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan Zee.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 6:00.
19: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
20: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
21: Ik doe het voor gezonde nieren.
22: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
23: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
24: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
25: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
24: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
26: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
27: NH Sport.
28: Met Edward Dekker.
29: Goedenavond en welkom bij het tweede uur van deze uitzending van NH Sport. Het is zondag 2 augustus. We zijn terug van zomerreces. En je bent rechtstreeks verbonden met Eindhoven, het Philipsstadion. Waar de officiële aftrap plaatsvindt voor het nieuwe voetbalseizoen 26-27. Strijd om de Johan Cruijffschaal gaat tussen de landskampioen PSV en de bekerwinnaar AZ. We hebben al een uurtje kunnen voorbeschouwen. Mocht je later zijn ingeschakeld, de 11 namen die echt tot op papier heeft gezet. Erik Hendrikman.
1: Ja, Rie de Bussen. Hij onder de doellat. Drie man centraal achterin. Wouter Goes, Billy van Del en Lewis Schout rechtsback. Elia Dijkstra linksback. Matteo Chavez. Twee man middenveld met Dave Kwakman, Peer Koopmijnens, Wesley Patachi een beetje op die nummer 10 positie. En dan Max Meerdink en Rosangelo Daal, wat dan echt de aanvallers zijn.
29: We missen Kees Smit. Hij zit wel op de bank. Niet helemaal okselfris, zullen we maar zeggen. Wordt dan min of meer toch gespaard voor de competitiewedstrijd van volgende week tegen ADO Den Haag.
1: ADO Den Haag inderdaad. Dat is de eerste wedstrijd. Die wedstrijd is in Alkmaar tussen met ADO Den Haag de promovendus. Maar inderdaad, Kees Smit, wat heupgelachten. In de voorbereiding ook al een paar keer geblesseerd. Een paar keer in wedstrijden gemist. Dus dat geeft zich ook wel aan dat niet alles uit de kast wordt gehaald om hem te laten starten. Maar geen risico nemen. Dat geldt trouwens ook voor Jordi Klaasie. Vaak geblesseerd geweest. Vorig jaar wel die bekerfinale meegedaan. Maar vandaag is hij er niet bij in Eindhoven. En vandaar dat Peer Koopmijnens de aanvoerdersband draagt.
29: Parrot en Meest Wit zitten op de bank. Zij azen op een avontuur buiten Nederland. Kelvin Stinks is ook van de partij. En we gaan een minuut stilte houden. Laten we luisteren. Juist, Rob Dieperink, scheidsrechter, overleed op jonge leeftijd. En die wordt hier in Eindhoven herdacht. De spelers gaan bij de middencirkel staan. Onder hen ook scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Mensen gaan staan in het stadion. Laten we even gaan staan en even luisteren naar deze minuut stilte.

0: Rob Dieperink, 38, werd hij slechts. Op zaterdag floot hij nog een oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles. En op maandag kwam het bericht dat hij was overleden. Goed, we gaan dan wel weer over tot de orde van de dag. Zo gaat het ook weer, Erik-Jan. De tegenstander, de 11 namen die Peter Bos op papier heeft gezet. Welke 11 zijn dat?
1: Ja, daar hebben we nog niet over gehad. De doelman Kovar, hij onder doel laat. Twee centraal achterin met Flamengo en Gazirovski. Rechtsback Sidilia. Linksback is het Fernandez. Driemans middenveld, veel bekende namen met Joey Veerman. Mauro Junior, de aanvoerder. En natuurlijk Sven Meijnans, de van AZ overgekomen middenvelder. Dennis Mann is de rechtsbuiten in de punt. Guus Deel en een verrassing op de linksbuitenpositie. Het grote talent Amir Bouhamdi.
0: Ze staan klaar om zo te gaan beginnen. PSV en AZ, dus wedstrijd onder leiding van Serdar Gürsebüyük. En de VAR van dienst, dat is Paul van Boekel. We zien Jerry Schouten op de tribune zitten in Eindhoven. Hij herstelt nog van een knieblessure. Kost hem ook het WK afgelopen zomer. Peppi er ook nog altijd niet bij PSV. Zit wel op de bank. Geldt ook voor Perisic onder andere. PSV gaat aftrappen en ja, niemand minder dan Meijnans gaat dat doen, Erik-Jan.
1: Ja, de man die de beker nog vasthield.
0: Ja, mooi symbolisch.
1: Ja, toen als bekerwinnaar bij AZ. En nu mag hij jagen op die Johan Cruijffschaal als landskampioen. Hij dus wachtend op het fluitsignaal. Bal ligt daar op de stip. AZ speelt trouwens vandaag in het blauw. Wel witte mouwen, maar verder is het nu in het blauw. En AZ PSV in het vertrouwde rood-wit. De sfeer zit er goed in. Iedereen gaat fanatiek klappen. Kijk eens naar het uitvak. Ruim 1200 supporters. Terwijl de bal rolt. Gelijk een diepe bal bij PSV richting dat uitvak. Ruim 1200 supporters van AZ meegereisd om hun ploeg aan te moedigen. En die zien daar een stevig duel gelijk. Iedereen zit er kort op. Maar het balbezit voor de ploeg uit Eindhoven.
0: Ga zien wat dit voor wedstrijd wordt. Het is warm in Eindhoven. Een deel van het veld ligt nog in de zon. Ongeveer een derde. PSV speelt vanuit onze positie van rechts naar links. AZ in balbezit met Meerdink aan de linkerkant van het veld. Speelt hij de bal eventjes naar Daal en dan weer achteruit. Nou, ook even kijken hoe AZ speelt. Of ze gewoon 4-3-3 speelden. Jij verwachtte toch met 5, hè?
1: Ja, wel met 5. Want ik zie Wouter Goes staat daar van de drie middenvelders. Of drie verdedigers achterin rechts. Heb je Lewis Schouten in het midden. En dan Billy van Del aan links naast hem. En dan rechtsback Elia Dijkstra. Gelijk bij de voorzet. 5 meter gebied komt zijn bal. Daar komt hij terecht. Maar de doelman van PSV, Kovar, let goed op. Hij in het lichtgroen. En hij is snel met de voortzetting.
0: Meijnans in balbezit. Kreeg hem eventjes van Fernandez. Dan naar Kazierowski die de bal eventjes inspeelt. Veerman dan. En dan weer naar Fernandez. Kijken of er wat beweging voorin is. Til is dus de man die de loopacties zou moeten gaan maken. Staat daar in combinatie een koppeltje met Billy van Del. Vraagt nu om de bal. Krijgt hem niet. Al wat eventjes in de breedte gespeeld richting Flamengo.
1: Flamengo heeft daar ruimte. Kan de bal rustig naar de zijkant spelen. Naar de Roemeense aanvallen van PSV man. Maar er wordt ook druk gezet door AZ. En dat betekent dat PSV weer terug moet. PSV is de recordhouder van de Johan Cruijffschaal. 15 keer hebben zij die schaal gepakt. AZ slechts 1 keer. Ja, dat is wel een verschilletje. Maar PSV is ook de recordhouder. Ajax staat daar ver achter met 9 overwinningen in de Johan Cruijffschaal. Maar AZ eentje die was in 2009 als landskampioen. Toen winnend van Heerenveen.
0: En in 2013 natuurlijk verloren na verlengingen van Ajax. Terwijl PSV de diepte zoekt met aan de linkerkant. De vlag is omhoog gegaan voor buitenspel. Dus dat gaat helemaal niet meer door. 2013 was Ajax na verlenging te sterk voor AZ. Nou, één ding weten we zeker. We gaan niet verlengen vandaag.
1: Nee, dat is eigenlijk net als de laatste keer. Dat was toen in 2013 inderdaad. In de Johan Cruijff Arena. En sindsdien geen verlenging. Gelijk strafschoppen bij een gelijke stand. Dat is toch al anders dan ten opzichte van veel andere wedstrijden. Denk aan de bekerfinale. Ja, soms ook wel prettig. Want die verlenging wordt vaak niet beter.
0: Slijtages
1: wel. Ja, ze vaak een slijtage. Wel spannend. Kan wel leuke momenten opleveren. Maar het voetbal wordt echt niet beter door. Vandaag trouwens ook wat nieuwe regels, hè? Die worden toegepast.
0: Ik heb een aantal opgeschreven, want ik wist dat je hiernaar ging vragen. Dus ik pak mijn blaadje erbij. Maar de mensen die het WK voetbal natuurlijk hebben gevolgd, die hebben dat daar ook wel meegekregen. Moet ik ze allemaal gaan opnoemen, Erik-Jan, of zal ik de belangrijkste doen?
1: Wat jij de meest opvallende vindt?
0: Nou, de meest opvallende vind ik wel dat in zijn algemeenheid het spel natuurlijk versneld wordt. Dat blessurebehandelingen niet te lang mogen duren. Je moet als wisselspeler binnen 10 seconden het veld uit zijn, ingooien. Doeltrappen moeten snel genomen worden. worden. Dus dat komt allemaal de snelheid van het spel ten goede. En de meest interessante is natuurlijk die van de persoonsverwisseling. Want die laat nog wel wat interpretatie los. Hè. Dus als een gele kaart aan de verkeerde speler wordt gegeven, dan kan dat door de VAR worden gecorrigeerd. Ja. Maar we hebben op het WK gezien dat ze daar wel heel erg ver in zouden kunnen gaan. En dat dat zelfs tot een gele kaart en dus een rode kaart bij de tegenstander leiden.
1: Ja, nee,
0: daar zeg ik verder niks over. Vraag nee, maar makkelijk.
1: Ja, maar dat heb je natuurlijk wel eens als wijzigingen of veranderingen zijn qua spelregels. De ene valt beter uit dan de andere. Ik denk dat het over het algemeen goede veranderingen zijn. Zeker. Inderdaad, de snelheid van het spel gaat dit ten goede komen. Laten we zien hoe dat vandaag gaat lopen in de Nederlandse competitie bij de seizoensopener. Bob zit daar het hoogte van de middenlijn voor Lieuwe Schouten, die zich in de basis heeft gewerkt. Een jaartje op huurbasis naar Excelsior heeft hem goed gedaan. Sterke jongen daar achterin. Kan ook op het middenveld. Dat heeft hij vaak gedaan in de jeugd van AZ, maar daar maakt hij een overtreding ter hoogte van de middenlijn. Vrij traf voor PSV is inmiddels alweer genomen. Spel wordt verplaatst naar de rechterkant richting Man. Chavez, die denkt even daar de bal af te snoepen. Lukt hem niet, dan is het Mijnlands randje 16 meter. Schotje, het eerste schotje van de wedstrijd. Maar dat is een eenvoudige prooi voor Jari de Busser.
0: Het is toch leuk voor Mijnlands dat hij die transfer toch heeft kunnen maken nadat hij vorig seizoen de teleurstelling moest wegslikken dat het niet doorging omdat PSV ook al van Bommel had gekaapt in Alkmaar. En dat vonden ze wel genoeg, terwijl nu Meerdink een schoen in het gezicht krijgt. En dan zou ik als Kuzebuur was gelijk fluiten. Hij heeft dat gezien, maar laat toch doorgaan. Hoofdblessure, ik zou zeggen gewoon fluiten nu. Want Meerdink trapt met de linkerschoen op de grasmat. Ja, meteen fluiten. Hij ziet het.
1: Ja, maar hij voelt mij nog niet gefloten. Ja, nu fluit hij. Terwijl de spelers echt elkaar aankijken van we wachten op het fluitje. Er werd ook gewoon niet gevoetbald. Die bal lag daar ergens. Maar Meerdink heeft echt pijn.
0: Ja, schoen in het gezicht gekregen van Joey Veerman. Hooggeheven been. Met de noppen vooruit. Oei, tegen de slaap een beetje. Dat is echt niet fijn, deze actie. En daar stond Kessenbuurk echt met zijn neus bovenop. Het spel ligt dus nu stil. We waren 4 minuten en 50 seconden onderweg. De zuurbehandeling is gaande. Terwijl Kessenbuurk nog eventjes in gesprek gaat met Peer Koopmeijners, de aanvoerder. Om even uit te leggen waarom hij door liet gaan. En Meerdink heeft echt pijn. Hoe zitten we met de spits dit seizoen, Erik-Jan? Want Parrott zit dus wel op de bank. Dus die kan vandaag nog wel komen. Maar die staat dus op de nominatie om te vertrekken. Wat heeft AZ dan nog meer?
1: Ja, ik vind wel een interessante speler vind. Een talent. Bendiguez. Kovács, de Hongaarse spits. Kwam volgend seizoen over van Ajax naar AZ. Leek daar een beetje op het doodspoor te zitten in Amsterdam. Maar bij AZ doet hij het wonderbaarlijk goed. Begon nog in de jeugd, vervolgens jong AZ. En onlangs verlengde hij zijn contract. Ook wat doelpunt gemaakt. 2 stuks in de voorbereiding. Dus dat is wel een speler die erachter staat. Terwijl we nog een keer kijken naar die herhaling. Het is echt een pittige trap van Veerman op het hoofd van Meerdink. En Meerdink ligt nog steeds op de grond. De hoogte van de middenlijn. 2 mensen van de meter staf erbij. En ik zie nog niet echt beweging bij Meerdink dat hij overeind gaat komen.
0: Nee. En we hebben nog een spits Jis Hoornkamp bij AZ.
1: Ja, maar die zit nog geloof in de Lappermand.
0: Ja, die overkwam natuurlijk tussentijds van Heracles. En weinig potten kon breken omdat hij heel snel geblesseerd raakte. Dat zijn nog de aanvallende opties die Echtold heeft. Echtold met de handen in de zakken staat hij te kijken wat er gebeurt. Scheidsrechter gaat naar het scherm. En dat betekent dat Paul van Boekel gezegd heeft van je moet kijken wat hier aan de hand is. Zou dit een rode kaart dan gaan worden?
1: Het was ongelukkig, maar wel.
0: Hij heeft helemaal geen overtreding toegekend. Geen vrije trap, geen gele kaart, niks. Hij gaat nu kijken. Dan zou Veerman wel heel snel klaar zijn met deze wedstrijd, deze Johan Cruijffschaal.
1: Dit is geen gele kaart. Als de kaart, dan zou je denken, is het een rode kaart.
0: Ja, ja. Na 4 minuten, dit moment in de wedstrijd. De noppen van Joey Veerman gaan veel te hoog richting de wang, de slaap van Max Meerdink. En die raakt daarbij geblesseerd. Is er sprake van opzet, intentie? Joey Veerman kende die zegt onmiddellijk nee. Nee. Ja, het gebeurt wel.
1: De bal is weg.
0: Dus Buurk staat met de hand in de zij in de catacombe naar het scherm te kijken. Is in overleg met Zeist. Waar Van Boekel dus zit, de video scheidsrechter.
1: Ja, het zal me niet vermazen als dit een rode kaart is. Omdat de bal weggekopt is door een Meerdink. En dan komt die voet van Veerman op het gezicht van de spits van AZ.
0: Moeilijk geval. Veerman loopt nu richting Meerdink. Misschien dat hij denkt van als ik hier nog een wit voetje kan halen, dan doe ik dat maar gelijk. Of misschien dat hij denkt van als ik nu van het veld word gestuurd, dan geef ik hem maar een klopje. Ja, hij gaat nu op zijn hurk zitten,
1: hoor,
0: Veerman.
1: Meerdink.
0: Ja.
1: Ik vraag me af of hij verder kan.
0: Hij schampt echt met die noppen over die wang. Dat maakt het zo vervelend.
1: Ja.
0: Dus dat is echt heel vervelend. En het spel ligt inmiddels nu 4 minuten stil. Van Boekel heeft dus tegen Kessenbuurk komt kijken. Kessenbuurk, je ziet het naast zijn gezicht. Wat moet ik hiermee? Ja, wat gaat hij doen?
1: Want het is zo bepalend voor de wedstrijd. Als je net onderweg bent, gaat PSV met 11 verder of een mannetje minder.
0: Even kijken wat hij gaat doen. Hij loopt richting de middencirkel. Serdar Gözübürük. Ja, hij gebaart van. Hij heeft last van zijn hoofd. Ja, dat hebben we allemaal gezien.
1: Veerman.
0: Meerdink ligt nog steeds, wordt nog steeds geholpen.
1: Ja.
0: De hand gaat naar de borstzak en daar gaat dan een kaart uitkomen. Ja, de achterzak.
1: Ja, hij, gaat rood. Al, hij loopt al weg. Ja.
0: Joey Veerman. Rood.
1: Rode kaart voor Joey Veerman. Maar je hoort het op de achtergrond. De supporters van PSV zijn er absoluut niet mee eens. Maar kijken naar het uitvak. Hier aan ruim 1200 supporters uit Alkmaar. Die vieren feest. Die zwaaien richting Veerman. Tot ziens. Ja, we zijn dus net onderweg. 4 minuutjes. Toen gebeurde dat. En we kijken naar Meerdink die een flinke pleister of verband een beetje op zijn wang, op zijn nek heeft. Die staat inmiddels wel weer. Maar ik vraag me af of hij verder kan. Ik neem aan dat Parrott en Kovac aan het warmlopen zijn.
0: Ja, het is wel heel bepalend voor het verdere verloop van de wedstrijd. Je ziet Gözübürük ook balen eigenlijk van dit geval. Van ja, ik heb er niet voor gefloten. Ik heb het door laten gaan. Meerdink gaat nu naar de kant. Bos gaat al direct wisselen. Die heeft Ivan Perisic klaarstaan om zo dadelijk binnen de lijnen te brengen. Wat een raar begin van deze wedstrijd.
1: Heel raar. En het is trouwens opvallend, want we kijken naar Parrott. Die daar op de reservebank zit met het hesje. En die gaat nog, die heeft nog geen aanstalten gemaakt om warm te lopen. Terwijl Meerdink het shirt uittrekt. Ik weet niet of dat is om een nieuw shirt te krijgen waarbij geen bloedvlekken zitten. Maar het is een flinke pleister die hij heeft net onder zijn oor. Een beetje boven de nek. Praat het nu met Echtold. Die zal natuurlijk vragen van, kan jij door?
0: Ja, jij bent mijn eerste man voor dit seizoen. Maar je bent nu gelijk geblesseerd. Goed, de bal rolt weer na een ontbreking van 5 minuten. 10 PSV'ers tegen 11 van AZ. Dit zorgt er wel voor dat de kansen voor AZ natuurlijk aanzienlijk groeien om deze Johan Cruijffschaal in de prijzenkast te kunnen gaan zetten. We gaan zien hoe het zich ontwikkelt. Balbezit is voor AZ, voor Wouter Goes.
1: Die speelt hem naar Billy van Dijl, een van de 3 centrale verdedigers. Die speelt hem naar Leeuwen Schouten, dat is dan die ander, samen met Goes. En Schouten verdeelt het spel naar rechts. Daar staat Dijkstra, de man die het zo goed deed in de bekerfinale. Kijken hoe hij dit seizoen gaat doen. Peer Koopmeijners komt daar de bal halen. Het gebeurt allemaal op de helft van PSV, waarbij die 9 veldspelers van PSV heel gegroepeerd bij elkaar staan. Net buiten het strafschopgebied, maar ver voor de middenlijn. En AZ combineert rustig.
0: Ja, we gaan zien hoe PSV dit gaat tackelen, dit probleem. Terwijl er een vrije trap is toegekend aan de Eindhovenaar. Ik denk dat dat buitenspel is geweest. En Perisic wil niet binnen lijnen bij de Eindhovenaren. Meerdink dus wel met die enorme pleister daarbij op zijn wang, bij zijn oor zo'n beetje. En hij wil de wedstrijd natuurlijk vervolgen. Want dit moet zijn seizoen worden.
1: Daarom, en hij is al best vaak geblesseerd geweest de afgelopen jaren. En ook wel eens lang geblesseerd geweest. Dat heeft hem allemaal niet meegezeten. Dus laten we hopen dat dit niet ernstig is. Dat het een vervelende wond is net onder zijn oor. Maar dat hij gewoon weer verder kan spelen en hier niet lang last van heeft.
0: Balbezit voor AZ. Van Dijl schuift de bal naar de rechterkant. Dijkstra zou hem kunnen krijgen, maar dan moet hij wel daar naartoe gespeeld worden. En dat doet AZ niet. Goed speelt de bal eventjes naar het midden. Daar staat Chaves. Dan gaat het in de combinatie met Patatje, die zich eventjes heeft laten zakken op de eigen helft. Dan weer de diepte. Gaat aan de rechterkant. Goes die de bal weer even in de breedte speelt. In de middencirkel waar Chaves staat. Combinatie met Kwakman. Van Dijl. Langdurig balbezit nu voor AZ zo rond de middenlijn.
1: Ja, PSV zal ook even kijken van hoe gaan we dit doen. Wordt er wel of niet gewisseld? Dat is nog niet gebeurd. Na die rode kaart van Joey Veerman. Dat gebeurde in de 4e minuut. En we zijn nu 12 minuten. In de 12e minuut zitten we, maar zoveel is er nog niet gevoetbald door die lange blessure van Max Meerdink, die wel weer gewoon meedoet. Chaves daar tegen de zijlijnen aangeplakt. De Mexicaan. Hij moest altijd meest de wit voor zich dulden, maar nu heeft hij een basisplaats. Peer Koopmeijners in de as van het veld. Daar is Wouter Goes met een kort koppie. Die speelt de bal richting het strafschopgebied. Wordt teruggelegd door Billy van Dijl. Maar niemand die de bal kan inschieten. Niet Rosangelo Daal. En kan PSV overnemen.
0: Proberen te counteren. Houden daar een ingooi aan over, omdat de bal via Chaves aan de overzijde over de zijlijn gaat. PSV mag met andere woorden gaan gooien. De 10 van PSV na het wegsturen van Joey Veerman voordat het te hoog geheven been tegen het gezicht van Max Meerdink. Verder nog geen kansen gezien. Til die nu probeert de bal in de buurt van het 16 meter gebied in de bezit te houden. Dat lukt ook, want via een aanzetter gaat de bal over de achterlijn. Met andere woorden, de eerste hoekschop van de wedstrijd is een feit. En die is voor PSV.
1: Ja, Sven Meijlands gaat die bal trappen voor PSV. En PSV doet het rustig aan. In dit geval dan Meijlands voor zijn oude fans. Want het gebeurt vlak voor het uitvak. En Meinals neemt de tijd om die corner goed neer te leggen. Veel spelers meewerpen, want dit soort momenten zouden ze dan moeten hebben. Standaard situatie. Sven Meinals met zijn linkervoet.
0: Wordt een indraaiende bal. Til is natuurlijk altijd gevaarlijk met dit soort situaties. Bal op de 5 meter. En Flamingo die kopt daar appel voor Hens. Hele stadion schreeuwt om een penalty. Balbezit blijft voor PSV. Wordt opnieuw richting Flamingo gebracht. En dan kan de Busser de bal uit de lucht plukken. Serieuze kans was dat voor PSV.
1: Ja, maar staat die Flamingo daar vrij? Dat is wel heel erg opvallend. Hoeveel ruimte hij daar krijgt bij die corner van Sven Meinans. Terwijl AZ toch een specialist in huis heeft gehaald. Moeten we niet gelijk afrekenen op een situatie als dit. Maar wel heel opvallend hoeveel ruimte Flamingo daar kreeg bij die hoekschap. Balbezit voor AZ met Chavez. Die draait om zijn as. Oh nee, dat is Daal denk ik. Ja, dat is Daal. En dan wordt hij vastgegrepen. Vrije trap voor AZ. Bal naar Schouten. Schouten naar Goes. Zo hebben we dat al een tijdje gezien in deze wedstrijd. Veel ballen voor de centrale verdedigers. En het is dan moeilijk om een gaatje te vinden. Omdat het heel erg dicht bij elkaar staat. Allemaal compacte spelers van PSV en van AZ. En dan een diepe bal richting het strafschopgebied. Maar er komt niemand aan te pas. Uiteindelijk is het de doelman. Kovar.
0: Ja, het is de vraag of het een leukere wedstrijd nu gaat worden. Zou ik nog even in de herhaling kijken of daar de bal inderdaad op de hand is gekomen. Gusebuyuk en de VAR zijn eensgezind. Nee, dit was geen hensbal op die kopbal van Flamingo uit de eerste hoekschop van PSV. En Kovar heeft de bal nog altijd in het bezit. Bal aan de voet, net buiten 16 meter. Trapt hem dan met zijn linker richting de rechterkant. In de hoop dan een aanval op te gaan zetten, maar dat lukt niet. AZ kan overnemen, kan de bal de diepte in sturen richting Meerdink. Meerdink wint dat kopduel. Combinatie dan met Patachi. Maar dan is er balverlies en gaat de bal weer achteruit. Via Sedilia is het uiteindelijk weer doelman Kovar die in balbezit is gekomen.
1: Ja, maar dan zet de AZ goed druk. Links even de bal te veroveren. Komt PSV er toch wel weer uit met Fernandes. De linksback speelt daar twee spelers van AZ voorbij. Balletje opzij naar de aanvoerder van de Eindhovenaren. Dat is Mauro Junior. Gaat de bal helemaal naar de rechterkant. Daar staat een man. Die wil daar een actie aan gaan tegen Chavez. Maar de verdediger van AZ wint dat. Ook nog een beetje hulp van Daal. Maar die loopt

0: Die heeft dan weer een speler van PSV voor zijn neus. Randje strafschopgebied, helemaal aan de linkerkant. Voorzet richting Meerdink. Ja, die past natuurlijk ook op om het kopduel aan te gaan. Gaat de bal eroverheen. Dan bij de cornervlag is het Dijkstra. Kijken of Dijkstra dat kan winnen. Nee, hij krijgt de bal tegen zijn scheenbeen aan en volgens over de zijlijn. En dat is dan een inbal. Nee, een doeltrap.
1: Ik denk een doeltrap, ja. Amir Bouhandi van Jong PSV, 18 jaar pas. Toch wel een verrassing dat hij in de basis staat. Houdt Van Bommel dus nu nog eventjes op de bank. En hij zorgt ervoor dat PSV een doeltrap krijgt en het geen hoekschop wordt. Dit kwartier gespeeld inmiddels in Eindhoven tussen de 10 van PSV. Landskampioen, Veerman is er niet meer bij. Rode kaart al vroeg in de wedstrijd gekregen tegen de 11 van AZ.
0: Je had nog geen kans gezien in deze wedstrijd. Maar van die 17 minuten die nu zijn gespeeld heeft het spel ook een tijd stilgelegen. Maar een doelpoging van Flamengo namens PSV, dat was gevaarlijk. En we zagen nog een keer een rolletje. Maar AZ is nog niet in een gevaarlijke positie geweest daar in het strafschopgebied van PSV. Billy van Del komt op. De centrale verdediger. Balletje gaat opzij naar Daal is dat. Daal, daar kunnen we alweer een actie van verwachten. Maar de bal wordt eruit gehaald richting Dave Kwakman.
1: Kwakman naar Koopmeiners. Die dus in de belangstelling staat van Club Brugge. Maar voor nog de focus op AZ houdt. Patatje aangespeeld. In individuele actie kan hij tot een voorzet komen. Besluit de bal terug te spelen richting Goes.
0: Goes naar Koopmeiners. En Koopmeiners wil vooruit spelen. Maar ziet dat daar heel veel rood-witte shirtjes staan. Wordt de bal er weer uitgehaald naar Lieuwe Schouten. Die toch veel de bal heeft gehaald. Die staat centraal daar achterin. Met links naast hem dan Billy van Del. En rechts naast hem Wouter Goes. En op de linkerkant is het Chaves. Die komt dan naar binnen. Maar ook weer heel druk. Wordt de bal er weer uitgehaald naar Kwakman. Schot van Kwakman. Dat is geen verkeerde poging van de Volendammer. Afstand was groot. Ik denk een meter of 25. Een metertje langs het doel van PSV.
1: Het is een doeltrap voor Kovar. En die moet daar dus wel haast bij maken. Maar ik zie Gusebuurk nog niet tellen. Die doet het even op zijn gemakje. Het zou allemaal heel snel moeten gaan. En gaat het niet snel genoeg, dan is het een hoekschop voor AZ. Zo zijn dan nu de regels. Maar Kovar dan nu met de doeltrap. Bal op de helft gebracht op het hoofd van Kwakman. Die probeert dan Meerdink te bereiken. De bal gaat Meerdink voorbij. Dan is het Kasierowski met een peer naar voren. En dan komt hij op het hoofd van Goes terecht. Die inderdaad een kort kopje heeft.
0: Ja. Kort kopie. Lekker.
1: Even wennen.
0: Ja, voor de zomer lijkt me dat prettig. In de winter wat meer hados zou fijn zijn. Maar dan heeft ze nog een aantal maanden om dat bij elkaar te verzamelen. En je kijkt even naar mijn kapsel. Die is inderdaad
1: ja, een kort kopje heb je dan. Ja.
0: Heb ik ook een kort kopje?
1: Ja, je hebt een kort kopje.
0: Ja, volgens mij een paar weken geleden heb ik de kapper bezocht.
1: Hou zo.
0: Ja. Heel nog even over die doeltrap. Kijk, een inworp 5 seconden, dat snap ik wel. Maar een doeltrap 5 seconden, je zei dat werd niet geteld door Guus Bouillon. Nee. Maar dat kan best snel zijn, 5 seconden.
1: Ja, ik vind ook een wissel die binnen 10 seconden moet plaatsvinden, vind ik ook vrij snel hoor trouwens. Maar goed, dat is een heel andere discussie. Maar,
0: een beetje de interpretatie van de scheidsrechter.
1: Ja. Patatje is er langs en zou via de achterlijn misschien een voorzet kunnen geven met zijn linker. En dan krult hij de bal aan Meerdink voorbij. Dat is jammer, met zijn rechter had hij misschien meer kans gemaakt. Want nu krulde de bal eigenlijk al direct over de achterlijn voorbij de tweede zone, zoals de Vlamingen zeggen. En kon Meerdink er niet meer bij komen. Maar wat dreiging dus van Patatje. Het zijn wat speldeprikjes. Kwakman van afstand. Patatje nu. Daal met wat leuke acties. Laten we hopen dat AZ een versnelletje weet door te schakelen.
0: Ja, Patatje. Wat vinden we daarvan?
1: 7 miljoen gekost. Vorig seizoen eigenlijk geen indruk gemaakt. Ja, eerste keuze nu op die rechtsbuitenpositie. Hij moet het ook dit seizoen laten zien. Zo zijn er wel meer spelers die het echt moeten gaan laten zien.
0: Ja, hij heeft het best redelijk gedaan. Zeker voor zijn doen in de voorbereiding. De topscorer met 4 treffers. Maar lang niet elke wedstrijd was hij.
1: Het is zijn weer, zou ik zeggen.
0: Het was zijn?
1: Het is zijn weer. Want ik herinner me van vorig seizoen nog een keer in de Vrieskou. Dat hij al bibberend in de mixzone stond. Ja, daar hebben de Brazilianen toch wel een beetje last van.
0: Maar dan moet je denk ik wel inkomen. Dat is even wel zeker. Net zoals Europese, Noord-Europese spelers moeten wennen aan warme temperaturen.
1: Ja, daar is
0: moet zij natuurlijk wennen aan de koudere temperaturen. Patatje weer met zijn linkervoet. Geen beste voorzet. Eenvoudig voor Kovar. In het eigen 5 meter gebied heeft hij die bal klem. En hij neemt de tijd. Dus kijk eens even naar Gusebuyuk of hij dan gaat tellen. Ja, nu gaat het handje omhoog. 4, 3.
1: Gaat maar de bal gaat, heel handig op de... Ja, dan zeil je de regel. Dus dan laat hij de bal uit de handen op het grasmat vallen. Ja. En dan telt dat tellen niet meer. Dus, en dan kan hij de bal nog een paar seconden bij zich houden aan de voet. En dan de trap naar voren geven. Nou goed, het helpt allemaal een beetje, zullen we maar zeggen.
0: Ja, dat geeft ook aan dat PSV geen haast heeft. We zijn ruim 20 minuten onderweg, halverwege de eerste helft. 0-0 de stand. Zoals gezegd, weinig kansen gezien. Geen grote kans, wat speldeprikjes. Dat hooguit. En zoals nu zit er weinig tempo in de wedstrijd. Bal is over de zijlijn. Het is wachten tot... dat was een tweede bal in het veld, dus die moet er eerst uit. Voordat er mag

0: Worden ingegooid halverwege de helft van AZ door PSV. Is daar Mijnans die zich aanbiedt voor de kaart. Dat lukt ook. En zo heeft PSV even balbezit daar op de helft van AZ.
1: En gaat dat wat opleveren wellicht als Mijnans in balbezit probeert te komen. Maar die wordt goed verdedigd door Billy van Dijl. Dan is het patatje op de as van het veld. En dan speelt hij de bal naar de linkerkant. Naar Daal. Daal dan terug naar Chaves. Het is bij AZ vaak toch nog wel omzichtig. Voorzichtig. Vaak een tikkie breed. Tikkie terug. In plaats van de diepte zoeken. Nu gaat Goes dan met de bal aan de voet over. De middenlijn. Hij kijkt naar voren. Een kort tikkie dan weer naar Patachi. Aan de rechterkant staat Dijkstra diep. Maar die krijgt de bal nu pas. Daarmee is de vaart er wel weer een beetje uit. En dan Dijkstra dus weer terug naar Goes.
0: Ja, het is niet heel erg vermakelijk om naar
1: totaal
0: te kijken. Nee, door die rode kaart van Veerman is het nu een beetje een schaakspel geworden. Waarbij AZ constant aan zet is.
1: Mooie woordverdeling.
0: Ja.
1: Waardoor AZ aan zet is.
0: Nou, maar eens kijken of ze daar wat mee gaan doen. Nu een voorzet van Daal. Is dat ook geen prettige bal voor de spits van AZ. Meerdink, die krijgt de bal op de borst, maar raakt hem vervolgens kwijt. Wordt er een overtreding gemaakt, halverwege de helft van PSV. En dat is een overtreding op Mauro Junior. Nou, dan duurt het alweer even voordat de bal op de juiste plek zit. Niet prettig om na te kijken. Doelpunt zou helpen. Maar dan moeten er wel kansen worden gecreëerd.
1: Ja, die Mauro Junior die heeft al een indrukwekkende prijzenverzameling opgebouwd met PSV. Ik zag 4 keer kampioen, 2 keer de beker gewonnen, 4 keer de Johan Cruijffschaal. Nou is hij er ook al sinds 2017. Was hier al heel jong, de Braziliaan. Nu dus de aanvoerder heeft ook gezegd dat hij dit seizoen bij PSV blijft. Goede speler voor in de Champions League, uiteraard. En ja, bij het wegvallen van Veerman in deze wedstrijd zal het toch ook in creativiteit van de Braziliaan moeten komen.
0: Ja, ik vond het wel grappig, want hij was vrijdag ook in Zeist. Wel heel even deze aanval meepakken van PSV. Man is dat met buitenkantje links. Geeft hij vanaf de rechterkant voor. Maar die wordt weggewerkt door AZ. Heel ver komt AZ niet. Want is het Flamengo die halverwege de helft van AZ daar de bal was wegsnoepte bij Meerdink. En wordt het spel verplaatst naar de linkerkant met Fernandes. Mijnans die daar om zijn as draait. Maar ja, heel veel blauwe shirtjes en de shirtjes van AZ. Zo blijft PSV wel even bal zitten. Nu is het Luwe Schouten. Met zijn sterke lichaam zit hij ertussen. Maar ineens staat hij daar in de spits. En dan moet de bal toch maar terug. Want hij is weer niet gemaakt om 3 spelers voorbij te spelen. En te schieten op het doel. Bal nu naar de linkerkant, naar Daal.
1: Daal in de actie richting de 16 meter. Dan komt hij naar binnen. Zoekt hij naar de ruimte voor het schot. Maar dat schot komt niet. Ben ik nog wel benieuwd wat jij over Mauro Junior wilde gaan zeggen.
0: Ja, dat wilde ik eigenlijk naartoe. Maar uiteindelijk was het toch weer een lange aanval van PSV. Ja, hij is dus hij is de aanvoerder. Dus hij was in Zeist op KNVB-complex. Om vooruit te kijken naar deze Johan Cruijffschaal. En er werd al snel gesuggereerd dat hij een vrij introverte jongen is. Maar blijkbaar is dat niet het geval. Hij laat zich horen in de kleedkamer. En dus hij was blijkbaar geknipt voor de rol als aanvoerder. En ik moet zeggen dat ik een paar keer tegen voorbij kwam. Zegt ook heel vriendelijk, hallo, alles oké? Okay. Dus dat vond ik wel grappig. Vaak heb je ook spelers die een beetje in hun eigen wereld leven. En niet zo snel zeggen, hoi of hoe gaat het. Dus dat vond ik wel leuk.
1: Mauro Junior dus, de aanvoerder van PSV. Terwijl de aanvoerder van AZ, wilde ik zeggen, de bal gaat krijgen. Maar Koopmeiners krijgt hem niet. Het gaat naar Van Dijl. Het is schaken, zoals Erik-Jan zei. Met nu een steekbal die goed is. En dan terugleggen. En dan valt hij daar net. Ja, dan valt hij daar binnen. En is een doelpunt voor AZ. En dan gaan de felicitaties naar Meerdink. Maar ik dacht dan eigenlijk wel of niet.
0: Nee, volgens mij stond Meerdink daar dan net bij de tweede paal.
1: Ja, goede actie van Daal aan de linkerkant.
0: Ja, geweldig voor Max Meerdink. Lag net minutenlang op het veld. Wegens een blessure. Die trap van Veerman in zijn gezicht. Was even twijfelachtig of hij verder kan. Maar grote witte pleister net om zijn oor. En hij staat op de juiste plek. Daarvoor staat hij in de punt van de aanval. Max Meerdink, hij dus met het eerste doelpunt van de wedstrijd. Zijn we 25 minuten onderweg.
1: Ja, mooie loopactie van Chaves. Hè? Die dacht ik die de bal van Daal kreeg. En dan terugtrekken. En dan is het toch Meerdink die hem voor Kaczorowski uiteindelijk binnenprikt. Prima gedaan. Ja, ik denk dat Kaczorowski ook dacht van ik kan niet meer met mijn schoen omhoog. Want dan gaat het hoofd van Meerdink eraf. Want daar had het alle schijn van.
0: Ja.
1: En vervolgens was de jonge Bouhamdi te laat. En heeft Meerdink zijn doelpunt te pakken.
0: Ja, prachtig voor AZ. Ja, want Johan Cruijffschaal, het is toch een prijs. Het is niet de belangrijkste prijs van het seizoen. Maar voor AZ is dat wel leuk voor de prijskast. Die ze pas 1 keer eerder hebben gewonnen in 2009. De Alkmaar, dat is toen de ploeg van Louis van Gaal. En nee, dat was niet de ploeg van Louis van Gaal. Dat was de ploeg van Ronald Koeman. Louis van Gaal was kampioen geworden. En Ronald Koeman nam het over. En zij wonnen toen van Heerenveen. 5-1. Want er is toch maar 1 trainer eigenlijk geweest in de hele historie van AZ die meerdere prijzen heeft gewonnen. Dat is alleen George Kessler. Verder heeft elke AZ-trainer in ieder geval zijn prijs won. Was dat er maar eentje?
1: Ja. balbezit van Dijkstra aan de rechterkant van het veld. AZ leidt tegen PSV. 26 minuten onderweg in Eindhoven in de strijd om de Johan Cruijffschaal met 1-0 doelpunt Martijn Meerdink. Ja, Koopmeijners die de bal nu in de breedte speelt richting Van Dijl. Nu kan AZ dus op het gemakje. Misschien Van Dijl schieten vanaf een meter of 25. Nee, dat doet hij niet. Haalt de bal eventjes terug. Dan naar Goes. Goes zou het naar Dijkstra kunnen doen. Dat doet hij inderdaad. Individuele actie wellicht van Dijkstra richting de achterlijn. Probeert er langs te komen en haalt er een hoekschop uit. Ja, omdat de bal via Amir Bouhandi over de achterlijn gaat.
0: Dat doet hij prima. Dijkstra rechtsback komt veel mee op. Dat mag je ook van hem verwachten. Net zoals er aan de andere kant gebeurt met Chaves. Want hij gaf een soort van assist. Want die bal werd omhoog geraakt door een PSV-speler. En toen kwam die bal op het hoofd van Meerdink, de 1-0. En nu vanaf de rechterkant. Ik ben benieuwd wat dit voor het spelbeeld oplevert. Want AZ staat voor, hebben een mannetje meer. We zijn een klein half uurtje onderweg hier in Eindhoven. Of ze tempo gaan maken, weet ik niet. Het is in ieder geval nu Koopmeijners met de corner. Die wordt eenvoudig weggekopt.
1: Balbezit voor AZ, voor Rosangelo Daal. Nu aan de rechterkant van het veld. Probeert de bal met de buitenkant goed inspelen. Doet hij richting Meijners. Dat was vorig jaar een prima bal geweest. Nu speelt hij bij PSV in het rood-witte tenue. En kan PSV dus overnemen en wellicht gaan counteren.
0: Ja, ligt even ruimte voor Bouhandi. Die krijgt met twee instanties wel mee. Die komt naar binnen. Kan die uithalen? Nee. Hij loopt zich vast. En dan kan AZ overnemen. Dat is daar Dave Parkman. Balletje opzij. Gebeurt hem op de achterlijn bij AZ. Zoals ze dat net ook zagen. Voetballend willen ze eruit komen. Dat lukt half. Bal komt wel halverwege de helft. Bij Max Meerdink. Maar die kopt hem door. Maar er staat niemand achter hem.
1: Publiek gaat er maar eens even achter staan hier in Eindhoven. Ze zijn niet voor niks met zoveel gekomen. Want het stadion zit heerlijk vol voor deze opening van het nieuwe voetbalseizoen. Zo kort naar de WK-finale. Maar hun ploeg staat wel achter. PSV en speelt ook nog eens met 10 man. Ja, hoe ga je dat nog omdraaien in deze wedstrijd? Maar zolang de marge 1 is, is er echt nog wel van alles mogelijk. Balbezit is voor de busser van AZ. Dus de man die dus Owusu Oduro onder de lat heeft verdreven. En Van Dijl krijgt de bal en gaat ermee aan de wandel.
0: Koopmeijners daar op de middenlijn. Die ontvangt de balletje opzij. Dat is Daal die daar tegen de zijlijn staat aangeplakt. Meestal komt hij wel met een actie. Nu een klein tikje opzij, want er staat Koopmeijners toch. Koopmeijners weer terug naar Daal. En al die spelers van PSV die staan ongeveer in een ruimte van 10 meter. 16 meter lijn en dan 10 meter verder. Daar staan die 9 veldspelers. En AZ die speelt eigenlijk een beetje van links naar rechts rond. Nu is het aan de rechterkant. Patachi hebben we ook veel gezien. Die komt dan naar binnen. Maar ja, daar is het druk. Gaat het balletje naar Schouten. Tempo ligt niet heel erg hoog. Niet hoog genoeg om daar een gaatje te vinden. Daal misschien met een individuele actie. Die ziet daar Kwakman. Kwakman wil doortikken. Dat mislukt.
1: En dan is de overname voor PSV. En de vraag is of dat heel lang gaat duren. Het antwoord is nee. Kwakman heeft de bal weer veroverd met steun van Lewis Schouten. En een driehoekje met Koopmeijners heeft AZ de bal alweer terug veroverd. Ja, dit wordt een moeilijke wedstrijd voor de Eindhovenaar als AZ gewoon het koppie gebruikt. En die man meer situatie gewoon goed uitspeelt. Bovendien leunend op die 1-0 voorsprong hoef je nu niet heel veel haast te gaan maken. Daal, de man van de mooie steekbal op Chaves, die de assist gaf op de goal van Meerdink. Nu de voorzet gegeven richting Meerdink. Daar komt een half gemiste omhaal van Wesley Patachi. Het levert dus ook niet echt een grote kans op.
0: Nee, maar hij stond er wel echt enorm vrij, die kleine Braziliaan. Ja. Dat was een waardeloze omhaal van hem. Terwijl die, wat was het, een meter of 10-11 voor het doel van PSV. Nou, ik denk Marco van Basten is een hoogtijdager. Die schoot hem in de linker kruising. Maar die bal van Patachi, nou, we
1: kan
0: kijken nog een keer.
1: Kan.
0: Het is niet de makkelijkste bal.
1: Gaat maar, niet altijd goed.
0: Maar hij had wel alle ruimte.
1: Ja, en alle tijd. Maar het hoofd wilde iets wat het lijf niet kon uitvoeren. De bal is nu weer aan de schoenen van Kovar.
0: Kovar, eens kijken weer naar Kuzepajuk. Gaat hij tellen? Nee, voorlopig nog niet. En Kovar neemt de tijd. Dat is wel meer dan 5 seconden. Diepe bal naar de helft van AZ. Goed luchtduel daar van Wouter Goes. Maar de bal wordt wel door hem gekopt naar een PSV-speler. Krijgt PSV dus een herkansing. Aan de linkerkant is het Meijners. Die heeft daar wat ruimte richting de achterlijn. Voorzetje. Die komt daar bij Guus Til. En daar krijgt hij hulp nog in Guus Til. Goede redding, Jari de Bussen. Gevaarlijk moment. En er wordt gefloten voor een hensbal van een PSV-speler. Vrij trap dus voor de Alkmaarders. Maar dat zag er gevaarlijk uit. Guus Til draait daar goed weg. En wie is daar die daarin komt glijden? Dat is met 27 is dat Dennis Mam, de Roemeen.
1: En daarna is het Hens.
0: Ja, en dat is een Hens van Fernandes. Die krijgt de bal tegen de arm aangeschoten. Maar
1: serieuze kans hoor voor PSV.
0: Ja,
1: zo, en de busser die zich doet gelden. Dat is ook wel prettig om te zien. De doelman zal zich hier toch moeten en willen bewijzen onder de lat bij AZ. Zoals jij volgens mij een uurtje geleden zei, toch een niveau hoger dan in de Adelaarshorst. Europees voetbal, subtop, Eredivisie. Daar komt toch iets meer bij kijken. Terwijl PSV in balbezit is gekomen. Maar dat is van korte duur, want Fernandes is de bal alweer kwijt. Ik zit even te denken naar die beelden direct na die rode kaart van Veerman. Perisic zag ik toen in beeld.
0: Ja.
1: Maar Bos heeft geen reden gezien om zijn elftal, wat dus nu een tiental is, aan te passen.
0: Ja, dat dacht ik net ook wel, ja. Want je zou denken dat er een wissel zou komen. Maar misschien was Perisic iets als een soort van halve assistent-trainer dat hij even de hoofdtrainer advies ging geven. Maar er is nog niet gewisseld op Peter Bos. Wellicht gebeurt dat straks in de rust. Het spelbeeld is wel dat veel PSV'ers aan het verdedigen zijn. Af en toe komen ze eruit. Want van de ene kant denk je, laten we eens even kijken op Billy Del. Want die heeft daar ruimte. Balletje opzij naar Daal. Wat slecht ingespeeld door Del naar... Van Del naar Daal. En dan is de bal weer uitgehaald. Halfwege de helft van PSV. Wouter Goes met een afstandsschot. Maar ja, dat schot zag je al een tijdje aankomen. En ook geen gevaarlijke poging van hem. Maar AZ moet dus wel oppassen. Want voor je het weet komt PSV er toch gevaarlijk uit. Want dat zagen we net. We kijken nog een keer naar die herhaling. Dennis Wan die daar komt inglijden. En dan heeft Guus Til nog een mogelijkheid. Maar Jari de Bussen, uitstekend werk van hem. Hij blokkeert dat schot.
1: Geen hydration break trouwens in deze wedstrijd. Terwijl de temperaturen wel dusdanig zouden zijn dat je zegt van nou doe maar een slokje. Maar dat gebeurt dus niet. 32 minuten onderweg. 1-0 de voorsprong voor de 11 van AZ tegen de 10 van PSV. De Busser die de bal uitrolt. Slow handclaps vanaf de tribunes en AZ maar weer eens in balbezit.
0: Ook geen halftime show?
1: Ik blijf lekker zitten. Wie weet krijgen we Shakira straks nog. Wie
0: dat,
1: weet
0: zou, dat zou leuk zijn.
1: Madonna is
0: daar heb ik
1: buurt.
0: Al 27 minuten voor over. En Madonna is toch in het land. Die was gisteren inderdaad bij de Pride in Amsterdam. Ik heb het niet gezien, maar ze was wel ergens. Heb je er nog wat over gehoord eigenlijk?
1: Nee, maar ik heb dat ook niet heel erg gevolgd, moet ik moeten zeggen.
0: Ik ben jou daar wel een type voor.
1: Balbezit voor AZ, dankjewel Erik Jan. Billy Van Dijl, die is in balbezit. Gaat hij rustig even met de voet op de bal staan. Geeft hem dan naar de rechterkant, naar Lewis Schouten. Die dus terug is van zijn verhuurperiode bij Excelsior. Zo combineert AZ even rustig richting de rechterkant. Gaat het via Patatzi daar mis. Is de ingooi nu voor PSV. Ja.
0: Ja, nou, op zich heeft AZ redelijk de wedstrijd in handen.
1: Helemaal? Volledig
0: zelfs. Ja, af en toe toch even oppassen met wat lichte stootjes van de Eindhovenaren. Zoals we dat dus net zagen. En ook nog een keer die corner die op het hoofd kwam van Flamengo. Die daar helemaal vrij stond in het strafschopgebied bij de Alkmaarders. Maar verder...
1: Zijn wel halve kantjes, hè? Ja, die van Man was echt groot, maar...
0: Ja.
1: Dat is maar het enige dan ook.
0: Ze moeten oppassen. En er is nog een behoorlijke tijd te gaan. Want we zijn 33 minuten onderweg. Het doelpunt werd gemaakt door Max Meer. Alweer een tijdje geleden. Een rode kaart hebben we gezien voor Joey Veerman. Dat was aan het begin van de wedstrijd. Daardoor is het spelbeeld volledig veranderd. En is PSV op dit moment de underdog. Ze hebben wel balbezit aan de rechterkant. Balletje naar de as. En daar wordt de bal gespeeld naar Fernandes.
1: Speelt de bal naar de linkerkant. En kan Amir Bouhandi dan iets leuks bedenken? Misschien een actie tussendoor. Probeert wat 16 meter gebied binnen te glippen. Maar er zijn er 4 van AZ. En dat zijn er in dit geval zelfs 3 te veel. Goes heeft de bal aan de voet. Gaat het via Patatje die dan door het midden uitverdedigt. Altijd links. Maar link, maar het loopt allemaal goed af. Omdat Kwakman de controle houdt. Van Dijl dan weer. En dan is het in de combinatie AZ dat er heel goed onderuit voetbalt. Ook al probeert PSV voorzichtig wat druk te zetten. Maar PSV moet vooral veel lopen achter de bal aan.
0: Ja, dus voor het eerst eigenlijk dat ze een beetje druk zetten op de helft van AZ. Want nu doen ze dat ver terug op eigen helft. Maar AZ blijft rustig. Weet eenvoudig een medespeler te vinden. Lange aanval, want de bal is nu helemaal aan de linkerkant met Rosangelo Daal. Die komt naar binnen. Balletje gaat dan naar Dave Kwakman. Staat in de as van het veld. Meter of 5 A6 buiten het strafschopgebied. Helemaal naar de rechterkant. Daar staat Dijkstra. Tempo ligt laag. Wordt lastig om een speler daar te vinden in het drukke centrale gebied. Dat lukt nu ook niet. Bal wordt eruit gehaald richting Schouten.
1: Ja, de eerste mensen hebben al wat versnaperingen voor de rust gehaald, zie ik. Bier, broodje hamburger, cola gaat hier voorbij. Ja, het kan allemaal, want er gebeurt op dit moment niet zo heel veel. Zeker niet van de kant van PSV. Van AZ zou het wellicht wel kunnen komen, want de bal wordt nu in de 16 gebracht. Maar geen AZ die daar een voet tegen krijgt op een meter of 14 van de goal vandaan. Is de bal door PSV naar voren gepoeierd. En Goes erachteraan speelt de bal rustig terug naar Jari de Busser. En dan kan AZ opnieuw gaan beginnen via Lewis Schouten.
0: Naar Wouter Goes. Wouter Goes, een paar meter verder. Daar staat de Patatzi. Hebben we wisselend in actie gezien in deze wedstrijd. De topscorer van de voorbereiding. Leuke acties, maar ook simpel balverlies. En dit keer is hij voor een balletje terug. Komt hij bij Billy van Del. Wordt hij gehaald door Rosangelo Daal. Ja, dit is een soort van positiespel en waarbij AZ volledig de overhand heeft. PSV lijkt het wel prima te vinden. Of ze kunnen eigenlijk niet heel veel meer. Ik denk misschien wel dat dat laatste het is. Want,
1: nou, het is ook de architect die je kwijt bent. Het is niet zomaar de linksbuiten die daar een rode kaart heeft gekregen. Het is ook de man die natuurlijk de mensen voorin in scoringspositie moet brengen. Joey Veerman, ja, die ben je kwijt.
0: Ja, die ben je kwijt. Belangrijke man voor de ploeg uit Eindhoven. Voorzet komt daar bijna op het hoofd van een andere Volendammer. Dat is Dave Kwakman, de dienst van AZ. Maar de bal wordt net voor zijn neus weggekopt. Afvallende bal dan voor Schouten naar Daal. Kan hij nog net binnenhouden? Nee, dat lukt niet. Ingooi voor PSV.
1: Sedilia die daar de bal eventjes had en ook gaat ingooien voor PSV halverwege de eigen helft. En kijk maar eens even naar het scorebord. 36 minuten en 45 seconden staan erop. 0-1 tussen PSV en AZ. Daar gaat de hand weer omhoog van Gus Buyuk. En die komt tot 4. En dan wordt er inderdaad gegooid. Ja, het moet allemaal nog wel een beetje zijn beslag krijgen hoor. Die snelheidsbevorderde maatregelen. Maar Gus Buyuk doet in elk geval zijn best. En de spelers doen dat ook. Kasierowski moet zich haasten. Omdat daar enige druk wordt gezet door Patachi. Dan komt Daal ook aan de rechterkant nu storen. En heeft PSV de bal aan de linkerkant diep gespeeld. Maar ja, er is geen begin aan hè, voor Amir Bouhamdi. Jonge speler ook nog. Ja, die gaat er echt een doodlopende steeg in.
0: Ja, Groes zit daar goed tussen. Bezig aan zijn derde seizoen in de hoofdmacht.
1: Wil van ook weg, toch?
0: Nee, ik heb wel het idee dat hij gaat blijven. Ja, bij een aantal van die spelers weet je het niet helemaal zeker of het nou Kees Smit is of het is Wouter Goes. Of die wel of niet weggaan. Maar ik heb toch het idee met Smit en met Goes dat zij blijven. Koopmijn, daar zou ik er ook niet van staan te kijken. Die heeft ook gezegd, van ik zit op mijn plek bij AZ. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk. Want zo omschreef hij dat afgelopen vrijdag bij die persconferentie in Zeist. Dus wel interesse van Club Brugge. Dat was eerder, meneer was ongeveer een jaar geleden van Porto. Maar het zou mooi zijn voor AZ als Peer Koopmijn daar blijft spelen op het middenveld.
1: Ja, dan valt de leegloop echt nog wel mee aan de kant van AZ. Dan hebben ze een zeker een zeer aardige selectie waarmee ze hoge zouden kunnen gaan gooien onder de nieuwe trainer Leroy Echtold. Maar nogmaals, het kan ook volgende maand weer totaal anders zijn als er 2 of 3 bepaalde spelers toch zomaar zijn vertrokken. De bal de diepte ingestuurd door Kovar op het hoofd van Til. Die raakt de bal met het hoofd, maar niet meer dan dat. De bal komt aan de voet van de Busser. De Busser geeft hem dan mee aan een van de centrale verdedigers.
0: Waar je toch wel de as kwijtraakt. Hè? Want Troy Parrott, de spits, en Meijlands die daarachter stond. Penetra hebben we natuurlijk ook. Die is zijn plek een beetje kwijtgeraakt aan Schouten. Die stond dan achterin. Als meester Wit nog weggaat als linksback. Het is nu een andere linksback. Dat is Chavez. Die heeft zijn plek ingenomen. Die gaat richting achterlijn. Wat een stevige... Dus het even een tackle is dat van Flamengo. Kijken wie daar wint. Ja, Chavez, de kleinste van de stel. Die pakt daar de bal. Wil hem doorspelen. Krijgt nog een tikkie. Neemt PSV weer over. Terwijl Chavez daar toch een vrije trap wilde. Maar een slechte voortzetting van de ploeg uit Eindhoven. En dan kan AZ weer overnemen. Maar toch, ja, de as die is vertrokken of gaat vertrekken. Maar je hebt ook weer het gevoel van dat het grootste gedeelte wel blijft.
1: Ja, en is Klaas hier nog geblesseerd, notabene ook. Dus wat dat betreft is dat allemaal toch wel weer positief voor AZ. En de AZ volgens, terwijl Daal aan de zijkant van het 16 meter gebied de bal heeft. Hij speelt hem terug richting Van Duyl. Ja, als AZ er nog een tweede beet in te prikken voor de pauze, zou het helemaal geweldig zijn. En is de strijd met Johan Cruijffschaal denk ik al beslist. Maar goed, zover is het nog niet. Daal krijgt nogmaals de bal nu van Van Duyl. Gaat een actie maken. Hij heeft wel de man van de actie. Gaat het 16 meter gebied binnen, glijdt een half weg. En dan wordt de bal verlengd met de teen van Chavez, denk ik, die dat is inderdaad. En die kan die bal niet voldoende vaart en richting meegeven om Doelman Kovar te verontrusten.
0: 40 minuten gespeeld in Eindhoven. 1-0 de stand door het doelpunt van Max Meerdink. Verder heeft AZ ook geen kansen gekregen. Een paar lichte speldeprikjes, schoten van afstand, rolletjes, maar that's it. Maar AZ wel veel sterker, maar dat hebben ze vooral in het percentage balbezit laten zien. Nu zit PSV in balbezit, de thuisploeg in de as van het veld. Balletje gaat eruit naar Flamengo naar Gazirovski, die weer naar links. Daar staat Fernandes. AZ zet wel wat druk richting middenlijn, maar PSV blijft nog in balbezit. En het is weer Fernandes, maar de bal gaat weer naar de as van het veld.
1: Kleine 5 minuten te spelen nog, maar er gaan zeker 4-5 minuten bij komen vanwege de blessurebehandeling en het rode kaartmoment. De blessurebehandeling van Meerdink, waardoor Veerman uiteindelijk met rood naar de kant werd gestuurd na ingrijpen van de VAR, terwijl PSV de bal over de zijlijn ziet gaan op de helft van AZ. Zo kan de ploeg van Bos eindelijk weer eens een keer wat doorschuiven richting het 16 meter gebied van de Alkmaarders. Maar dan wordt de bal eigenlijk al heel snel weer teruggespeeld via Kasedowski naar Flamingo. Flamingo terug naar Kovar. Ja, PSV weet het gewoon niet. Die hebben eigenlijk de oplossing zonder Veerman op dit moment niet voorhanden.
0: Nee, er zit helemaal geen idee achter bij PSV. En dat vindt AZ natuurlijk prima. Die hebben veel de bal. Die spelen de bal rustig rond. We hebben de wedstrijd volledig in handen. Af en toe even opletten bij standaard situaties of links-rechts een aanval. Maar veel meer gebeurt er niet vanuit de Eindhovense kant. Nu Patazzi die daar de bal verovert. De Braziliaan kan die er vandoor gaan. Net niet, want Mauro Junior die zit hem dwars. Wordt aan overtreding gemaakt door de aanvoerder van PSV.
1: Die trekt zijn landgenoot echt zeer overtuigend overuit. Kom jij even staan, vriend?
0: Ja, dat zag er niet heel erg liefdevol.
1: Dat zag er niet uit van ik help je even overuit.
0: Nee, en zeker niet voor twee landgenoten. Zou je verwachten dat dat net iets warmer eraan toe gaat. Maar dat was niet het geval. Vrije trap, die is er. Daar was Mauro Junior, de aanvoerder, het niet mee eens. Maar die vrije trap is inmiddels genomen.
1: Balbezit voor Lewis Schouten. Op een wandeldrafje. Dit is echt door iedereen alles bij te houden. Goes dan weer naar Schouten. Schouten naar Van Dijl. In het zonnige gedeelte van het stadion. Daar is Daal. Daal wil altijd wel wat doen. Wil altijd wel zijn directe tegenstander opzoeken. Dan gaat hij dat ook nu doen? Ja, dat gaat hij doen. Gaat buitenom. Komt de voorzet op het hoofd van. Wordt wel gekopt. Maar gaat er niet in. Dat was het hoofd van Dijkstra.
0: Ja, Dijkstra die denk ik net 1,70 meter. Dat is niet de beste kopper van AZ. Een andere kleine man, Patazzi, die raakt daar de bal kwijt. Is het niet eens met de beslissing van de scheidsrechter. Want die geven een doeltrap. Hij zag liever een corner. Maar dit zal hij moeten accepteren. Doeltrap voor PSV. Een paar minuutjes te gaan wat betreft de officiële speeltijd. Maar wat je net al zei, er gaat nog wel flink wat tijd bijkomen. Serra Gusbiuk met handje in de lucht. Die telt bij zo'n doeltrap. Maar PSV doet het op tijd.
1: De bal bezit aan de rechterkant van het veld voor de Eindhovenaar. De bal gaat over de zijlijn. Als laatste beroerd door Meerdink. Dus PSV mag gaan gooien. Dat zal Celia gaan doen. Andere bal moet even uit het veld. En dan is het het melden van Mijnans, van Til. Die het bal wel wil willen hebben. Maar ja, er zit weinig pit in bij PSV. Dan gaat het helemaal over iedereen en alles heen. En gaat het naar de linkerkant. Kan er nu misschien een loopactie komen van Til. Dan is hij wel op zijn best. Probeert hij te schieten. Dat lukt ook wel. Maar dan zet Schouten daar zijn schoen tegen. En is het een hoekschop. En schrijven wel hoekschop nummer 2. En de vorige was uiteindelijk wel redelijk gevaarlijk. Met die kopbal van Flamingo.
0: Ja, die kwam van de andere kant. Vlak voor het uitvak. De supporters van AZ die zijn er nog steeds. 1200. En die vinden het allemaal wel prima. Al ligt het tempo wat laag. Maar ze zien dat hun ploeg veel beter is. Dat heeft natuurlijk te maken. Mannetje meer. Nu is het Mijnans wederom die de hoekschop gaat trappen met zijn linkervoet. Maar vanaf de linkerkant betekent dit keer een uitdraaiende corner. Niet zoveel mensen eigenlijk mee. Ik telde 2, 4, 5 in het strafschopgebied van AZ. Veel meer blauwe shirtjes. Mijnans die neemt zijn tijd ervoor. Balletje komt er richting de strafschopstip. Maar dat wordt goed gekopt door AZ.
1: Weggewerkt uiteindelijk via Schouten. Dan wordt de bal door PSV nogmaals ingebracht. Kan Kasierowski, de centrale verdediger, aan de rechterkant van het veld de bal overnemen. Speelt hem in de breedte. Wordt hij opnieuw ingebracht richting penalty. Over Flamingo heen. Gelukkig voor AZ. Want dat is wel een goede kopper. Maar PSV houdt balbezit. Dat is een soort van druk. Omdat PSV de bal gewoon in de 16 probeert te blijven pompen. En AZ hem er vooralsnog niet uit krijgt. Kasierowski speelt de bal eventjes terug richting Mauro Junior. Naar Kasierowski. Dit lijkt op iets van druk in de eindfase van de eerste helft. 45e minuut bij een 1-0 voorsprong voor AZ. Alkmaar is nu in de eigen 16 afstandsschot. Wordt onderweg gekraakt, blijft hangen. Is er dan iemand van AZ die dan eindelijk voor rust kan zorgen? Ja, dat kan. Meerdink speelt de bal naar de ruimte, naar Patassi aan de rechterkant van het veld. Patassi dan meteen de diepte zoeken, maar dat is iets te hard voor Meerdink.
0: Oeh, maar dat was best een aardig bal van Patassi. Dat was net ietsje pietje te scherp. En dat komt ook omdat Kovar, de doelman van PSV, daar op tijd zijn doel uitkomt. Maar prima paas van Patassi. Weer balbezit voor PSV, want wat je net zei, er wordt wat druk gezet door de ploeg uit Eindhoven. En dat is eigenlijk alleen in deze laatste fase pas het geval. Verder hebben we vooral AZ aan de bal gezien. Max Meerdink die wint daar het kopduel van Mauro Junior. Die gaat zich beklagen bij de scheidsrechter. Van die wordt in zijn nek geraakt door de spits van AZ. Maar de scheidsrechter uit Haarlem wil daar niets van weten. Is het Mauro Junior die zelf daar een mooie actie heeft? Oh nee, dat is Bohamdi. Maar die raakt toch ook weer de bal kwijt.
1: Zit in de extra tijd die in totaal 5 minuten bedraagt. 46e speelminuut, dus nog 5 te gaan. In deze eerste helft van de Johan Cruijffschaal tussen PSV en AZ. Die eigenlijk helemaal niet leuk is om naar te kijken na die rode kaart van Joey Veerman. Maar ja, waarbij je, als je de AZ-bril opzet, wel zegt van we zijn aardig op weg.
0: Daarom.
1: Op weg naar een prijs.
0: Op weg naar een prijs. De tweede voor Leroy Echtold, de trainer. En dat is uniek, want zoals eerder gezegd, dat heeft alleen George Kessler bereikt. En dat was in de jaren 80. Louis van Gaal, Co Adriaanse, Ronald Koeman, Gert-Jan Verbeek. Niemand heeft dat gedaan. De KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Maar goed, zover zijn we nog niet. We hebben nog een hele helft te gaan. Er kan er van alles gebeuren. Dat hebben we ook gezien in deze wedstrijd. Na een paar minuten dus die rode kaart voor Joey Veerman. 1-0 de voorsprong voor AZ. Een balbezit voor PSV aan de linkerkant.
1: Ja, wil PSV nog wat doen voor het ingaan van de rust? Vorig nog wordt de bal ingebracht en uitverdedigd door AZ. Waar Daal de bal de diepte instuurt richting Meerdink. Meerdink dan aan de rechterkant. Nou, Dijkstra, die start vanaf eigen helft. Staat sowieso geen buitenspel. Patatje is de enige die bij de penaltystip aanstaat. En Chavez moet nu het 16 meter gebied binnen stormen. Maar Dijkstra kan de bal maar moeizaam onder controle houden. En heeft dan ook de hulp van zijn ploeggenoot Kwakman nodig om balbezit te houden. Dan gaat het naar Van Dijl. Van Dijl zou naar de linkerkant kunnen. Balletje voorzetten, actie maken wellicht door Chavez. Nee, dat lukt niet. Raakt de bal half kwijt, wordt opgepikt door Daal. En dan Koopmeiners en dan iedereen en alles van PSV weer rondom die eigen 16.
0: Ja, ze staan net op een afstand dat je denkt, ga je een poging wagen om te schieten? Of is dat toch te ver en te voorspelbaar? Dat zie je bij een paar spelers daar net bij Koopmeiners. Die staat dan 25 meter van het doel van PSV. Denk toch, ja, zou ik schieten? Nee, balletje opzij. Dat gebeurt nu een paar keer. Maar nu heeft Koopmeiners alle ruimte. Maar wat een waardeloze aanname. Dat kunnen we wel stellen van de middenvelder uit Castricum. Randje 16 meter kon hij de bal, kon hij de bal schieten op het doel van PSV. Door een slechte aanname lukt dat niet. En nu krijgt hij nog een keer de bal. Ook een slechte aanname. En raakt hij de bal kwijt.
1: Peer eventjes met harde voeten. En dan is de kans meteen verkeken. Dus als we dat bij club hebben gezien, dan zullen ze zich nog wel even bedenken. Maar Koopmeiners heeft gelukkig heel veel andere mooie dingen laten zien. Moet je eigenlijk ook wel naar een Belgische competitie willen, vroeg me af, Erik-Jan.
0: Het is wel een grotere club natuurlijk. Club Brugge is de topclub, een van de topclubs in België. Dus in dat opzicht maak je wel een stap. En de Belgische competitie een beetje van hetzelfde niveau. Het kan ook wel weer leuk zijn tegen andere ploegen, andere stadions, noem maar op.
1: Okay.
0: Ik zou dan toch eerder voor Porto kiezen.
1: Ja, als die
0: waar die interesse
1: is,
0: van had vorig seizoen.
1: Ja, ja, ja. PSV in balbezit in de derde minuut van de in totaal 5 extra speelminuten die deze eerste helft erbij krijgt. Balbezit nu voor Bouhamdi. Zien we die na de pauze nog terug of gaan we toch bijvoorbeeld Perisic zien? Oh, kopballetje misschien van Til. Gaat net over.
0: Boom. Dat is dus zo'n moment waar AZ voor moet oppassen. Dan denk je, je hebt de wedstrijd in de handen. Bouhamdi met de voorzet. En Guus Til, die beweegt altijd, die probeert altijd, die vecht altijd. En krijgt in dit geval de bal op zijn hoofd, 5 meter gebied. Nee, op zijn schouder zelfs. En via een rare boog gaat hij net over de doellat heen. Ja, dat zou wat zijn. In de extra tijd van de eerste helft. We hebben nog 1,5 minuut te gaan en dan die gelijk maken. Gelukkig voor AZ gebeurt dat niet.
1: Til is altijd wel de man die gevaarlijk is. Hoekschop draait in, kan hij weggekopt worden. Gaat wel richting Til. Die bal dan valt daar voor de voeten van Bouhamdi. Die schiet en dat schot wordt onderweg geblokt. En gaat heel ver weer terug richting de middenlijn. En zo is PSV in de eindfase van de eerste helft toch nog eventjes gevaarlijk. Nu de bal richting Flamingo. Die gaat onder de bal door. En kan Dijkstra overnemen en die gaat rennen met de bal. Dijkstra gaat rennen met de bal. Gaat rennen met de bal. Hij vergeet één ding. Op een gegeven moment kom je een lijn tegen. En als je die lijn over bent, is de bal voor de tegenstander.
0: Ja, die dat is een
1: niet heel slim gedaan.
0: Nee, hij had inderdaad wel wat ruimte. Hij is razendsnel, maar dit deed hij niet helemaal goed. Als je kijkt naar de kansenverhoudingen, Edward, vind ik dat PSV meer kansen heeft gehad dan AZ.
1: Ik heb helemaal geen kans meer van AZ gezien.
0: Nee.
1: Nou, behalve die goal. Maar goed, dat is ook niet belangrijk. Daar gaat het niet om. Het gaat om de score die op het bord staat. En daar staat nog altijd 0-1 na 49 minuten en 19 seconden. Kovar in balbezit, de doelman van PSV. Speelt de bal naar de rechterkant. Kasierowski staat wat te wijzen, maar er gebeurt eigenlijk niet veel. Het is stilstaand voetbal aan de kant van PSV. Er wordt op de tribunes wat getrommeld. En er wordt vooral geconsumeerd als ik zo omheen kijk. Collega Noord-Hans Dagblad heeft net een broodje in de mond gestoken. En PSV probeert nog 1 aanval op te zetten.
0: Nee, dat lukt niet, want er zit AZ alweer tussen. Maar AZ nog 1 poging wagen met 10 seconden op de klok. Is het daar Chavez? Die gaat richting het strafschopgebied van PSV. Kapt hem achter zijn standbeen. Kapt hem nog een keer. Maar dan wordt daar verdedigd door Guus Til. Is het Max Meerdink met een boeier? En dan is het Chavez in de rebound. Nee, die kan niet uithalen. Gaat naar de grond. Er gebeurt heel veel daar in het strafschopgebied van PSV. Het is nu Dave Kwakman, terwijl scheidsrechter Boussebioek heeft gefloten. Dat is blijkbaar het eindsignaal van de eerste helft. Of is dat een vrije trap?
1: Ik denk dat hij dat gedrag van Chavez zat is. Want die was zeer opzichtig op weg naar een penalty te versieren. En dat Boussebioek daar niet zoveel trek in had. Want Chavez is wel zo'n mannetje. Maar het was een goede kans hoor, dit voor AZ. We hebben het eigenlijk nog niet gezegd. En dan is die poeier van Meerdink. Die komt oversteken aan de linkerkant. Uitstekend. De redding van Kovar ook. En dan had Chavis zich heel opzichtig vallen. En is het nu dan rust, Erik-Jan?
0: Nu is het rust, inderdaad.
1: 45 minuten plus 5. We hebben niet zo'n hele leuke eerste helft gezien. Maar wat teert het als AZ toch 1-0 voorstaat? Door dat doelpunt van Max Meerdink. Dat was het moment natuurlijk. Na 4 minuten de overtreding van Joey Veerman.
0: Rode kaart voor hem.
1: Ja. Ja. Nou, verder is het aan Bos om te kijken of deze wedstrijd in de tweede helft nog een wending krijgt. Of dat we zo richting Rijnde gaan van deze wedstrijd.
0: Ik denk dat Bos wel wat gaat doen in de rust. Want hij ziet ook dat zijn ploeg er bijna niet uitkomt. En ja, AZ staat op zich prima. Geeft niet veel weg. Maar als ze wat weggeven, dan is het toch gevaarlijk. Want we constateren al dat PSV de grootste kansen heeft gehad deze wedstrijd. Maar de voorsprong is daar voor AZ. En het kan zomaar de eerste prijs opleveren van dit seizoen. De Johan Cruijffschaal.
1: Wij nemen ook even een drankje. We gaan even rusten. Het is halverwege in Eindhoven bij PSV AZ 0-1.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?
8: Huh?
7: Maak er een potje.

0: Whisky anders doet.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Mijn naam is Tina en ik woon in het mooie Venhuizen in Heerhugowaard.
5: Ik ben Jaap Boesbal uit Marken.
6: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan Zee.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 7 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
10: NH Sport.
11: Met Edward Dekker.
12: Goedenavond, het is 7:04 op deze zondagavond, de 2e augustus. Het nieuwe voetbalseizoen 26-27 is van start gegaan met de strijd om de Johan Cruijffschaal. NH Sport is weer terug op de zondag en we gaan ook een uurtje langer door, omdat het rust is in Eindhoven bij AZ-PSV. Erik Jan, de ruststand is 0-1. Is het in kan en kruiken voor AZ?
13: Ja en nee. Je zou zeggen, dat moet te doen zijn. En als je kijkt naar het spelbeeld, AZ heeft heel veel balbezit. Maar PSV is toch al een aantal keer gevaarlijk geweest. En dat, ja, je zou ook, als je kijkt naar het beeld, denk je van dat is bijna onmogelijk. Maar dan komt PSV er toch gevaarlijk uit. Dan wel via een corner, dan wel via een sporadische aanval. Nee, de grootste kansen waren voor PSV. Dus nee, ik zeg maar niet dat het een kan en kruik is eigenlijk.
12: We zijn er nog niet helemaal gerust op. De wisselspelers zijn wat met de bal bezig op het veld. Het veld wordt verder geprepareerd. Mensen op de tribune zijn een drankje halen. Kortom, het is nog pauze. Je kan deze wedstrijd live volgen op NH Radio. Tot en met het laatste fluitsignaal uiteraard. Maar kijk ook zeker naar ons live blog op nhsport.nl. AZ leidt in Eindhoven halverwege tegen PSV met 1-0.

0: Het is 6:11 op deze zondagavond. De avond van de Johan Cruijffschaal. We gaan beginnen aan de tweede helft tussen PSV en AZ. En er wordt aan beide kanten gewisseld. AZ leidt met 1-0. En Erik-Jan is ook dit seizoen weer de man van de wissels. Heb je ze genoteerd?
1: Ja.
0: PSV?
1: Ja, dit is nog wat te doen, hè?
0: Dit is te doen. Twee wissels.
1: Dit is te doen. Ruben van Bommel, toch wel leuk. De oud-AZ'er, die komt binnen de lijnen. En eruit Dennis Man, dat is rechtsbuiten. Even kijken waar Ruben van Bommel gaat spelen. Gaat hij dan ook als rechtsbuiten spelen? Ja, op dit moment staat hij daar wel bij het beginnen van de tweede helft. En bij AZ een wissel. Troy Parrott, een extra aanvaller naast Max Meerdink. En een verdediger eruit, want AZ speelde met 5 verdedigers in de eerste helft. Willy van Delft is achtergebleven in de kleedkamer. Dus 4 achterin. En dan denk ik Parrott net achter Meerdink. Of een beetje om elkaar heen.
0: We gaan eens even kijken of dat effect heeft op het speelbeeld in deze wedstrijd. Terwijl de wissels ook in het stadion worden doorgegeven. En AZ de bal heeft. En AZ uiteraard met nog altijd 11 spelers binnen de lijnen staat tegen de 10 van PSV. En ook nog eens 1-0 voor staat. Meerdink en Parrott dus samen in de ploeg.
1: Koopmijn is tegen de rechterzijlijn aangeplakt. Het balletje gaat naar Dijkstra, de rechtsback. Die we in de eerste helft veelvuldig naar voren hebben zien komen. Zal hij ongetwijfeld ook in de tweede helft gaan doen. En aan de andere kant is dat Chavez, die daar de bal heeft. Die hebben we ook veel gezien. De Mexicaan, die krijgt de basisplek in ieder geval op dit moment. Meester Wits, de basisspeler op de linksbackpositie van vorig seizoen, zit op de bank. Zeg ik zo even snel. Ja, die zit op de bank. Maar ze gaan ervan uit in Alkmaar dat hij gaat vertrekken. Wat mij trouwens opvalt. Penetra, die zit niet bij de selectie. Is nog niet vertrokken. Staat niet meer in de basis. Want daar heb je Lieuwe Schouten nu. Die ook nu het duo vormt met Wouter Goes. Balverlies bij AZ trouwens. Moet Wouter Goes optreden tegen Ruben van Bommel. Maar dan komt van Bommel goed uit. De bal aan de linkerkant bij PSV.
0: Aanval dus voor de Eindhovenaren. Die de wedstrijd een andere dimensie willen geven. Maar AZ net over via Patatje. Er komt natuurlijk ook wel wat meer ruimte. Wellicht Patatje nog altijd. Patatje op avontuur. Het zou naar de linkerkant kunnen. Nadal. Patatje nog altijd. En dan strandt hij op de 16 meter. En dan heeft hij mazzel dat de bal uiteindelijk opgepikt wordt door Meerdink. En Chavez besluit te schieten. Ja, dat is een richting het bovenste rij van de eerste ring.
1: Ja, dat is een afzwaaien van de Mexicaan. Ik denk niet dat de medespelers heel erg blij zijn met de keuze van Patatje. Had een geweldige actie. Speelt daar 2-3 PSV'ers voorbij.
0: Kom naar links, kom naar rechts.
1: Ja, inderdaad, dan moet hij hem gewoon afleggen. Dan is, ik wil niet zeggen een 100% kans, maar zeker een grote mogelijkheid voor de Alkmaarders. En nu denkt hij, ik ga gewoon lekker door met mijn actie en dan verprutst hij hem. Dat kan niet echt op... Wordt niet echt gewaardeerd door zijn teamgenoten.
0: Nee. Maar schiet hij hem in de bovenhoek, dan wordt hij bedolven door zijn teamgenoten. Ja. Nu dezelfde teamgenoten. Goed, balbezit voor Kwakman. Kwakman aan de linkerkant naar Chavez, de man van de afzwaaier van zojuist. Hij heeft de bal meegegeven aan Daal. Dat is toch wel de gevaarlijkste man aan de kant van de Alkmaarders in de eerste 45 minuten. Geeft de bal nu terug aan Kwakman. Kwakman naar Koopmijners. Koopmijners met een schepballetje erin. Parrott, die probeert te koppen. Dat lukt niet. Verlies van Kasiorowski. Is daar een overtreding gemaakt. Het spel gaat door. Chavez schiet. En wordt uiteindelijk verdedigd door PSV. En dan kan PSV gaan counteren wellicht.
1: Met Ruben van Bommel. Met een diepe bal daar naar Guus. Nee, dat is Ruben van Bommel. Die komt daar in bal. Dat doet hij goed, de invallen bij PSV. Hij kreeg er de bal van Guus Til. Die krijgt dan nu weer de bal terug. En dan gaat Guus Til naar de grond. Net buiten het strafschopgebied. Iedereen wil daar een vrije trap. Het was er zeker buiten. Maar
0: het is niet eens overtreding namelijk volgens Kees Buurk. Het spel gaat gewoon door.
1: Ja, dat heeft hij al vaker gedaan vandaag. Wat prettig is, want er wordt niet constant gefloten. Zelfs bij die overtreding van Veerman op Max Meerdink. Waardoor uiteindelijk PSV met 10 man staat. Werd in eerste instantie niet gefloten door Kees Buurk. AZ met Koopmijners. Die wil daar een steekballetje geven. Mislukt. AZ blijft nog steeds de bal. Zit net buiten het strafschopgebied. Daal. Altijd zoekend. Altijd dreigend. Naar een actie die combineert. Mislukt. Bal blijft daar hangen. En dan kan PSV opruimen.
0: Ja, zo zijn er toch wel wat veel ex-AZ'ers nu in de ploeg van PSV. Hè? Met Til, met Van Bommel, met Mijnans. We hebben Olijn nog op de bank zitten. Dus flinke Alkmaars invloeden hier in Eindhoven. AZ in balbezit met Kwakman. De huidige AZ'ers voor de duidelijkheid. Kwakman naar de linkerkant. Daar ziet hij de ruimte bij Daal. Zijkant 16 meter richting de achterlijn. Dreigen van Daal is heel ver. Heel diep het 16 meter gebied binnenkomen. Kan de bal terugleggen in de 5 meter. Probeert dan de keeper te verrassen in de korte hoek. Maar die trapt daar niet in. Kovaret.
1: Nee, die staat daar uitstekend opgesteld. En AZ gewoon weer in balbezit. PSV komt er niet uit. Eventjes 1-2. twee keer rondspelen en dan raakt ze hem kwijt. En dan in dit geval krijgt Daal weer de bal. De bal gaat nu wat meer naar de as van het veld. Daar staat Dave Kwakman, een van de middenvelders. Net als Peer Koopmeiners, maar die krijgt de bal niet. Want Kwakman wil zelf een balletje het strafschopgebied inslingeren. Maar die wordt ook weer net zo snel weggewerkt.
0: En zo is AZ weer in balbezit. Alle spelers met uitzondering van de doelman van de Alkmaarders op de helft van PSV. Met Chaves. Chaves die de bal diep probeert te sturen. Dus geen beste bal van Chaves. Kan er verdedigd worden door PSV. PSV dat via Mauro Junior de bal in de ploeg houdt of niet. Nee, hij raakt hem kwijt. Ik kan het niet heel goed zien daar, want staan wat cameramensen voor in dit stadion. En dan is het uiteindelijk in het middenveld Koopmeiners, die heel veel ruimte heeft. Peer Koopmeiners met een goede bal naar de rechterkant. Apatachi, doelpunt! Wat een bekeken bal van de topscorer uit de voorbereiding, Wesley Patachi. Rustig schuift hij de bal met de binnenkant van de schoen. 51ste minuut richting de linkerbovenhoek. En hij gaat richting het uitvak. En AZ leidt Erik Jan met 2-0.
1: Ja, nu kan ik wel zeggen van het gaat niet meer mis voor AZ. En Johan Cruijffschaal die gaat naar Alkmaar. Maar Patachi, we hebben zijn naam al heel vaak genoemd deze wedstrijd. En hij doet het best aardig deze voorbereiding. Want de topscorer zoals gezegd. 4 treffers heeft hij er gemaakt. En dan vandaag ook scorend in Eindhoven. En inderdaad heel bekeken. Prima bal trouwens van Peer Koopmeiners. Geweldige assist van hem. Hij behoudt het overzicht. Tussen meter of 13, 14. Met zijn linkervoet. En krult hem zo in de linkerbovenhoek. Uitstekend werk van de Braziliaan. Want de doelman raakt niet eens de bal aan. Dat doet hij dus prima. Doet lang niet alles goed vandaag, Patachi. Maar dit doet hij geweldig. En zet AZ dus 51 minuten onderweg. Vlak naar rust. Op een 2-0 voorsprong.
0: Ja, zo wordt hij nog vervloekt. 2 minuten geleden door zijn ploeggenoten. Omdat hij weigerde de bal naar links te spelen, naar Daal of naar rechts naar Dijkstra. En vervolgens schiet hij hem overtuigend en bekeken binnen. En kijk naar het uitvak in de tweede ring achter die plexiglazen wand. En die staan daar deels met ontblote bovenlijven en met vlaggen te zwaaien en te springen. En AZ is op weg naar de eerste overwinning op PSV sinds november 2022. Dat was de laatste keer dat een onderlinge confrontatie winnend werd afgesloten. Pavlidis was toen de doelpuntenmaker. Nadien 7 wedstrijden die AZ niet meer winnend wist af te sluiten tegen PSV.
1: Ja, dat is toch altijd moeilijk inderdaad. Vorig jaar 2 keer een nederlaag, een ruime nederlaag, waaronder die 5-1. En eerder dit kalenderjaar nog een 2-1 nederlaag. Nu zit Meerdijk met ruimte. Maar
0: geen
1: dan moet je de bal niet.
0: Met ruimte bal, geen bal.
1: Moet je de bal wel hebben. En dat lukte niet helemaal bij je. De spits, de maker van de 1-0. Dat deed hij met zijn hoofd. En op zijn hoofd zit ook een grote witte pleister. Maar het zag er even uit dat hij niet verder kon naar die tackle van, of die trap eigenlijk van Veerman. Maar het gaat vrij goed met hem.
0: De vraag is natuurlijk wel wat deze overwinning, als hij inderdaad blijft staan. En dan gaan we maar vanuit waar het is. Want je speelt dus 85 minuten tegen een man minder. Ook al is het PSV, hè, laten we het niet onderschatten. Maar het is toch wel heel anders dan dat je tegen 11 van Eindhoven had gespeeld. Terwijl er nu weer een overtreding is begaan op Goes. En daar komt een kaart voor. Deze Buurk trekt geel en die gaat naar Van Bommel.
1: Die accepteert het ook. Accepteert hem ook heel makkelijk. Kijk nog een keertje naar de herhaling. Ja. Net te laat.
0: Gestrekt been en Goes geraakt. Voelt nog wat aan het been, Wouter Goes. Eerste gele kaart in de wedstrijd.
1: Ja.
0: We schrijven hem op voor...
1: Toch is het, misschien is het een beetje een rare discussie. Maar het is een beetje eenzelfde soort actie als Veerman. Alleen nu wordt de voet geraakt van Goes. En bij Meerdink werd het

0: Genk, maar ook bijvoorbeeld de nederlaag tegen Anderlecht. En dan denk je van, hoe doen ze het dan tegen de topclub, de landskampioen, PSV in dit geval. Maar ja, dat zegt eigenlijk weinig als je 85 minuten lang met een mannetje meer speelt.
1: Nee, en dat had een aardige graadmeter geweest. En volgende week speelt AZ natuurlijk tegen ADO Den Haag, de kampioen van de eerste divisie. Dus dat is ook alweer even afwachten wat dat voor tegenstand gaat opleveren. Je weet het nooit, maar ja, je zei eerder al in het verslag, AZ is wel de as eigenlijk kwijtgeraakt en staat er op zich, zoals we kunnen beoordelen, goed voor.
0: En dan moet Kees Smit, die zit op de bank, die moet eens een beetje aan het herstellen van een heupblessure. Hebben Jordi Klaas hier ook geblesseerd. Dat zal nog even duren. Kasi is trouwens ook geblesseerd. Terwijl linksbuiten Daal naar binnen komt in het strafschopgebied. Wil uithalen met zijn rechtervoet. Dat schot wordt geblokkeerd. Krijgt hij ook een tikkie, denk ik, tegen de binnenkant van zijn knie. Hij strompelt een beetje. Rosangelo Daal, maar de bal rolt weer. En zo even wat water krijgen. En
1: ja, water.
0: Een watertje, water. Ja, twee watertjes, ja. Deze kant op. Heerlijk, want dat kunnen gebruiken. Het is warm in het stadion van PSV. Zo, wij zitten in de schaduw, maar een groot gedeelte van de mensen zitten in de zon nog steeds. We zijn het is half acht, dus een lekker avondzonnetje hier.
1: Kijk ik weer naar het veld, want het water is in ontvangst genomen. AZ in de aanval, daar zitten we uiteindelijk hier voor met Parrott. Die altijd loert op een doelpunt. De actie aan de rechterkant is goed. Waar gaat het aan de doelman voorbij? En dan is er niemand bij AZ bij de tweede paal. De bal binnen te tikken. Nu alsnog is het Chaves en zijn schot wordt geblokt. En nu is het toch echt wel druk van AZ met Kwakman aan de bal. Een PSV met bijna alle spelers in de eigen 16. Hè. Dus ja, als AZ wil, kan het hier nog een leuke uitslag neerzetten.
0: Ja, dat lijkt het wel op. Zeker,
1: Patatje?
0: Ja, Patatje met een schot.
1: Raakt de bal niet goed.
0: Die raakte niet helemaal lekker, de Braziliaan. In ieder geval niet zo lekker zoals hij dat daarnet deed toen hij de 2-0 maakte. We zijn nu 56 minuten onderweg. 11 minuutjes dus in de tweede helft. En in de eerste helft constateerden we dat AZ of dat PSV de grootste kansen had gekregen. AZ scoorde wel, maar zoveel kansen creëerden ze niet. We krijgen weer wat lekkers. Gevulde koeken. Ja, houd niet op. Twee is wel voldoende, denk ik, voor ons. Anders moeten we vanavond flink gaan sporten om het weg te werken.
1: Nee, Erik, jij hoeft geen gevulde koek.
0: We hebben er twee. Prima. Oh, we hebben natuurlijk nog een buurman. Ja,
1: die wilde niet.
0: Ja.
1: Nou goed, die break hebben we gehad. Dan de excuus hiervoor voor deze onderbreking.
0: Maar wat ik dus wilde zeggen, AZ heeft heel veel kansen al gehad in de tweede helft. Terwijl PSV nog geen één kans heeft gehad na rust. Dus het spelbeeld in dat opzicht is al een beetje weer veranderd.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk toch te maken met de ingreep die de trainer heeft gedaan. Echt tot die overbodige extra verdediger Van Dijl eraf gehaald. En wat vers bloed in de ploeg gebracht. Terwijl PSV nu gaat counteren. Dus je zal net zien op het moment dat wij zeggen dat ze geen kans krijgen. Is daar een redding. Op het schot van Van Bommel in de korte hoek. Moet hij daar toch in actie komen. De doelman, de busser.
0: Ja, dan zeggen we net dat PSV nog geen kans heeft gehad. En dan een paar seconden later de eerste mogelijkheid.
1: Je zal het altijd zien.
0: Je zal het inderdaad altijd zien. Het levert een hoekschop op vanaf de linkerkant in het zonnetje. Want er is nog een klein gedeelte wat zon opvangt. En daar staat uiteraard Mijnans, de man van de standaard situaties. Met zijn linkervoet vanaf de linkerkant betekent een uitdraaiende hoekschop.
1: En die is nu getrapt. En dan is het Flamingo die probeert uit te halen met zijn linker. Maar controleert de bal in tweede instantie wel. Maar komt niet tot een echt goed schot. Wordt de andere worden geblokt. De PSV probeert de aanval door te zetten. Maar opnieuw wordt er goed verdedigd door AZ. Met name Patatje en Daal laat zich gelden. En nu een goede actie aan de kant van PSV. Van Fernandes. Maar dan weer inleveren daarna. En zo is het een vrij rommelige fase waarin ik het gevoel heb dat AZ toch heel dicht bij de 3-0 is als ze het allemaal goed uitspelen. Want er ligt gewoon veel meer ruimte ook. Nu komt er ruimte voor Dijkstra. Dijkstra scoort! Als hij geen buitenspel staat is het 3-0 voor AZ.
0: En de vlag blijft naar beneden van de grensrechter.
1: Ja, de vlag
0: dus inderdaad.
1: Wel. Dus er is geen signaal gegeven, maar de VAR zal gaan kijken. Maar hij stond behoorlijk vrij.
0: Dijkstra, hij blijft rustig. Hij is toch de rechtsback van AZ. Ontvangt daar de bal. Prima aanval over de linkerkant. Dijkstra die als rechtsback helemaal opkomt. Dat zien we hier aan de overkant van het veld. Die rent daarmee. En er wordt prima doorzien. Dat is Parrott die daar...
1: Nee, het is geen buitenspel.
0: Nee, dat is inderdaad ook geen buitenspel.
1: Absoluut geen buitenspel.
0: Dijkstra, randje 16, ontvangt hij de bal. Eén tikkie, één aanname. En dan speelt hij de bal zo langs Kovar en zet de 3-0 op het scorebord.
1: Ja, Bouhanni is de man die dan notabene daar blijft hangen. En zorgt ervoor dat Dijkstra geen buitenspel staat. De VAR zal dat ongetwijfeld ook wel gezien hebben. En dan staat het zomaar 0-3 in Eindhoven, Erik-Jan. En ik zei het al, als er... als het wil...
0: Ja, dan kan het een hele hoge score worden. Ja, dan wordt het wel heel lullig voor PSV. Heb je...

0: Misschien met 10 spelers. Maar je wil natuurlijk ook niet voor eigen publiek met nulletje of 4-5 verliezen. Van in dit geval de bekerwinnaar. Even een rectificatie. Ik zei dat Perret de man was met de assist op Dijkstra. Maar dat was de bal van Rosangelo Daal. Die gaf die mooie steekbal op de doelpuntenmaker. En het is nu Dijkstra die moet verdedigen. Op eigen helft. Dat doet hij goed. Krijgt hij de bal een beetje wild toegespeeld van de speler van PSV. Maar een prima duel van hem. Inworp. Vlakbij de eigen cornervlag op de eigen helft.
1: Nou, Perisic gaat alsnog komen voor PSV. Bij een 3-0 achterstand. Gaat hem aanstaan. Alles al meegemaakt natuurlijk, Perisic. Maar hij gaat nog een half uurtje spelen in deze wedstrijd. En ja, ik hoor ze uit het uitvak, hè. Die zingen.
0: Nou, ook beide kanten. Zelfs de PSV-fans die laten nog van zich horen. Ondanks die 3-0 achterstand. Maar als inderdaad dat uitvak, dat bomvolle uitvak, want die is uitverkocht van de AZ-fans. Die vieren daar ook een feestje, die zijn aan het springen. Veel hebben een shirt uitgetrokken. Geen zon hebben ze daar, maar het is warm zat. En helemaal als je daar dicht bij elkaar staat. En ook nog eens flink aan het springen bent. Maar daar hebben ze alle reden toe, want een 3-0 voorsprong in Eindhoven tegen de landskampioen. Dat is niet verkeerd.
1: We hebben geen huldiging morgen trouwens. Zover we weten?
0: Zover we weten van niet, maar er zal zometeen nog wel een huldiging op het veld plaatsvinden.
1: Maar we gaan niet in een bus door de stad?
0: Open bus, alles
1: erop en eraan. Opgebouwd?
0: Nee, ik kan me dat ook niet herinneren van 2009 toen AZ de Supercup pakte.
1: En er zijn veel mensen thuis of op de camping die dit op afstand volgen. En ongetwijfeld genieten van hoe AZ PSV nu met wat gejuich als de bal van speler naar speler gaat vanuit het uitvak de bal rondspeelt. Ja, het is voor PSV wel pijnlijk hoor.
0: Ja, dat is heel vervelend.
1: Ook al speel je met 10 man.
0: Ja, want AZ is toch een voetballende ploeg. En die kunnen prima zo'n positiespel spelen. Dat laat ze hier zien. En zeker naar rust gaat het nog een stuk makkelijker. Patatje kan die nog een keertje scoren. Oh. Weer zo'n bekeken balletje van de Braziliaan. Nu deed hij het recht voor het doel op de 16 meter lijn. Een lage schuiven met zijn linkervoet naar de linker onderhoek. Maar Kovar met zijn lange armen tikt hem net weg uit die linkerhoek. Wel een hoekschop voor AZ. Koopmeiners gaat die bal trappen. Maar Patatje kan toch keer op keer verrassen.
1: Hij kan keer op keer verrassen. En wellicht dat hij dat in het resterende deel van deze wedstrijd nog wel gaat doen. Hoekschop voor AZ vanaf de linkerkant. Indraaiende bal. En Paris had allemaal zijn doelpuntje mee willen pikken. Bal wordt bij de eerste paal weggekopt. Dus geen kans voor AZ. En dan gaat de bal daarna in het vervolg over de zijlijn. En dan heeft AZ de bal eigenlijk heel snel alweer terug. Hè. Dan is het ingooi voor de Alkmaarders. En gaat er eerst gewisseld worden aan Alkmaarse kant. En we krijgen Kelvin Stenks, als ik het goed zie. Ja, die komt in de ploeg.
0: Dat is een mooi moment voor hem. De man die terugkeerde in Alkmaar naar de zijkant gaat een doelpunt te maken. Ook Kees Smit binnen de lijn. Ik zie Max Meerdink het veld verlaten de doelpunt te maken. Nog steeds die pleister in zijn nek. Maar hij opende de score in deze Johan Cruijffschaal. Krijgt een knuffel, een welverdiende knuffel van onder andere Leroy Echtold. En ook de andere trainers van de technische staf. Een applaus.
1: Ja, het applaus is ook voor met name de wissels aan de PSV-kant natuurlijk. Waar Perisic binnen de leider komt. Mohamed is eraf gegaan. En Wanner is ook binnen de lijnen gekomen, zie ik.
0: Ja, maar ik bedoel, het applaus was er zeker ook van de AZ-fans voor Kelvin Stenks. Want die zien hun verloren zoon weer terugkeren op het veld. Het is een beetje een gok wat AZ heeft binnengehaald met Kelvin Stenks. Veel geblesseerd geweest de afgelopen jaren. Maar iedereen weet dat hij geweldig kan voetballen. En dat geldt ook voor die andere invallen natuurlijk. Kees Smit licht geblesseerd aan zijn heup. Maar mag nog, wat is het, een minuut of minuut of 25 nog meespelen in deze Johan Cruijffschaal.
1: Ja, benieuwd wat Stenks nog kan. Maakt bij Feyenoord indruk in de wedstrijd tegen FC Dordrecht in de voorbereiding. Maar werd daarna nog opnieuw vader. Hè. Had al een kind. Bevalling werd nog vervroegd. En vervolgens werd bekend dat zijn contract bij de Rotterdammers werd ontbonden. En AZ was er als de kippen bij om hem transfervrij op te halen. Terwijl de bal nu aan de linkerkant de diepte in wordt gestuurd richting Van Bommel. Komt te laat. Verliest het van Wouter Goes. Goes die de bal dan naar voren probeert te spelen. Maar de bal niet bij een ploeggenoot krijgt. En Til kan overnemen.
0: Til, die speelt hem opzij. Maar er wordt balverlies geleden door prima. Dat komt vooral door Chaves. Want die verdedigt uitstekend. En dan de overtreding van PSV. Dat is... wie is dat? Sedilia? Denk ik die daar de overtreding maakt namens PSV.
1: Dat denk ik wel. Ik zit nog even naar de posities van AZ te kijken. Parrot schuift natuurlijk op naar de punt. En Stenks speelt daarachter.
0: Ja, ik denk eerder Kees Smit een beetje erachter. En Kelvin
1: Stenks
0: naar de rechterkant.
1: Stenks gaat nu weer naar de rechterkant. Ja, ja. Ja, je hebt gelijk.
0: Die wordt nu ook naar de rechterkant gestuurd. Van Gerda, ja, maar staan.
1: Hij stond achter Barrett. En ja, daar stond Smit ook al. Dus het werd een beetje druk daar. Dus Stenks moet zich dus aan de rechterkant gaan melden.
0: Ja, hij zal natuurlijk ook veel spelers nu bij AZ zien. Die vroeger nog, of die toen hij nog bij AZ speelde, in de jeugd zag spelen. Maar die is helemaal ouder geworden, beter geworden. En dat zijn nu zijn teamgenoten. Twee Perwit, die speelde naar Kelvin Stenks. Mooi wippertje van hem. Wilt hij de bal terugkrijgen van zo'n jonge speler, Kees Smit? Dat lukt niet helemaal. Afvallende bal, dan komt hij bij Stenks. Geweldige actie. Gaat hij naar de grond? Is dat een strafschop? Nee.
1: Ja, daar leek het op, hè? Het leek alsof zijn voet werd weggeveegd.
0: Ja, dat
1: maar
0: Keuzebuurk ja.
1: Vond van niet.
0: Nou, is het wel een strafschop, want de AZ pakt daar de bal. En het is Daal die de bal in de handen heeft. En die loopt naar de...
1: Kasierowski lijkt inderdaad de voet van Stenks.
0: Ja, een licht tikje, maar wel voldoende.
1: Nou, Barrett is niet zo'n strafschoppennemer, hè? Dat weten we inmiddels.
0: Nee.
1: Dus dacht Daal, ik pak de bal. Maar dat zegt tegenwoordig niks meer. Hebben we gezien op het afgelopen WK. En zo gaan we in de 65e minuut een kans krijgen op 0-4 voor AZ Heerenveen. 0-4.
0: Ja, ik ben benieuwd of ze daar ook getraind op hebben. En dat ze echt iemand hebben aangewezen. Of is het nu de brutaalste die bal pakt. Want er was ook wat...
1: Klaas hier op de tribune zit nog even op beelden. Vol ongeloof van, is met dat geen penalty met zijn zoon?
0: Ja. En een gapende vrouw ertussen.
1: En Daal staat bij de penaltystip. We schrijven de 66e minuut van de wedstrijd. Bal op de stip. AZ op pole position om op 0-4 te komen in de lichtstad. Bij 0-40. Daar komt de aanloop. Het schot en het scoort. Het is 0-4 in Eindhoven voor AZ.
0: 0-4, ja. Wie had dat gedacht zo aan het begin van deze wedstrijd? Je zou denken, de landskampioen, de favoriet. Zoveel Johan Cruijffschalen hebben zij al gewonnen. Maar nu is het AZ met een 4-0 voorsprong. Er is geen twijfel meer. Die schaal die gaat naar Alkmaar. Dat weten die fans ook, die ruim 1200 supporters die feest vieren. En ook nog eens een keer...
1: Gaan mensen weg?
0: Ja, dan gaan mensen inderdaad weg. Ja, dat snap ik wel. Die hebben het wel gezien. Het is ook geen leuke wedstrijd om naar te kijken als je PSV-fan bent. En als je ook nog het ene doelpunt naar het andere doelpunt om je oren krijgt. Dus die vinden het wel mooi geweest. Maar AZ viert nog wel even door het feestje. En zeker natuurlijk Daal. Hij ook met een treffer doet hij trouwens overtuigend. Want hij stuurde de doelman Kovar de verkeerde hoek in. En hij schoot hemzelf zeer beheerst in de linkerhoek. We kijken ook even naar Peter Bos. Vingertje op de lippen. Bedenkelijke blik bij de coach. Vorig jaar won hij hem nog. Maar dat gaat dit jaar niet gebeuren.
1: Balbezit voor Flamengo. Ja, als PSV zijnde zou je toch wel in staat moeten zijn om de schade te beperken. Ja, je hoeft hier niet verder open te gaan voetballen. Je moet voorkomen dat je hier niet verder wordt afgeslacht door AZ. Want dat zou nog wel kunnen doorwerken in de wedstrijd van volgende week. PSV opent de competitie thuis in Eindhoven dus tegen Fortuna Sittard. Daal, de maker van de 0-4, is alweer in balbezit gekomen. En AZ gaat rustig door op weg naar een nieuwe aanval. En op weg naar wellicht de vijfde treffer.
0: Dat willen ze zeker wel. En dat willen de AZ-fans ook wel die daar achter het doel, schuin achter het doel van PSV staan. Die hebben goed zicht op wat er allemaal gebeurt. En die zien Chavez alweer in een aanvallende rol. Balletje gaat naar de as van het veld. Parrot kan een van zijn laatste wedstrijden zijn voor AZ. En die wil zeker nog wel een keertje scoren. Misschien op zo'n manier afscheid nemen. Scoren en de Johan Cruijffschaal winnen. Dat zou natuurlijk perfect zijn voor de eerste spits. Geen idee waar hij eigenlijk naartoe gaat. Want hele concrete interesse, tenminste dat idee, heb ik nog niet gehoord. Maar ja, waar hij naartoe gaat, dat moeten we dan nog even afwachten. Goes, die heeft daar de bal. Jari de Bussen, die doet ook nog steeds mee in het geel vandaag. Hebben we een tijdje niet meer gezien. De doelman van AZ. En die geeft er dan mee aan Lewis Schouten.
1: Ja, het geruchtencircuit werden zowel Ajax als PSV nog genoemd. In verband met Troy Parrott. En ook zijn Real Betis Como. En het Engelse Fulham met zijn naam in verband gebracht. Het zijn allemaal nog geruchten. Net als het prijskaartje dat om zijn nek hangt. Ik las 30 miljoen euro zo'n beetje. Het zou een fors bedrag zijn voor de Ierse spits. Die zich natuurlijk wel bewezen heeft in de Eredivisie. Stenks op avontuur. En dan een slap balletje in de handen van de doelman Kovar. De Tsjechische goalie. Stenks dacht, ik probeer het gewoon een keer. Wie weet is het prijs.
0: Ja, dat heeft hij vaak zat gedaan in het shirt van AZ. Wordt even wat geduwd tussen Peer Koopmeiners en Guus Til. Nou, die twee kennen elkaar goed. Want volgens mij is Guus Til een van de betere vrienden van zijn broer. Teun Koopmeiners. Maar dit vond hij vervelend wat het kleine broertje deed. Vandaar dat Guus Til hem nog even een deal gaf. Oeh, daar ligt iemand op de grond. En ik zie Wouter Goes. een beweging maken van wisselen. Is dat nou voor hemzelf of is dat nou voor de geblesseerde man op het veld?
1: Dat is Dijkstra, hè?
0: Dus Dijkstra die op de grond ligt inderdaad. Maar volgens mij heeft Goes ook ergens last van. En die wil volgens mij eruit. Nou, daar gaan we zo meteen achter komen. Even kijken hoe het is met Dijkstra. Die ligt nog steeds op de grond. Die heeft voor mij ook wat last van kramp. Want het is Koopmeiners die zijn benen strekt. Ja, en hij houdt zelf zijn kuit vast.
1: Ja, Perisic in actie met Dijkstra waar de kramp in schiet. En zo ligt het spel stil. En ja, kijken we gewoon maar naar de klok. En dan zien we dat hij richting de 70ste minuut tikt. De directeur van de KNVB is aanwezig, Nigel de Jong. We zagen beelden vanaf de hoofdtribune waar Ernest Stewart, Marcel Brandt zitten. De bazen van PSV, ook een verleden in Alkmaar. Er zijn heel veel dwarsverbandjes te leggen. Chris de Buur kon ons informeren van Dijkstra, wat gaan we doen? Want zo gaat het allemaal wel heel erg lang duren. Ook al hebben we geen verlenging vanavond, hoe dat vanzelf laat. Dijkstra lijkt echt door dat setje van Perisic de kramp erin geschoten en die gaat er, als ik het zo zie, niet meer uit. Ja, hij gaat er wel uit, maar de kramp gaat er niet meer uit.
0: Ja.
1: Dus die gaat naar de kant. Zou Meester Wit dan toch nog komen? Of gaan we een van de aanwinsters? Mike Koeman hebben we natuurlijk nog op de bank zitten.
0: Er zitten heel wat spelers op de bank die erin zouden komen. Want ja, het maakt eigenlijk niet zo uit of je de rechtsback voor de rechtsback of de linksback voor de linksback wisselt. Want AZ heeft constant de bal. Keuze zat nog voor Echterop, maar daar komen we zo meteen achter. Strompelend gaat Dijkstra naar de zijkant. PSV gaat zo meteen gooien. Dat gebeurt halverwege de helft van AZ. Maar er zit weinig tempo meer in. Terwijl we nog wel best wel tijd te spelen hebben. Dat zal ongetwijfeld nog een minuut of 25 zijn. We zijn 70 minuten onderweg. Maar de nodige blessuretijd komt erbij. Het zou vooral mooi zijn als AZ nog 1 of 2 doelpunten weet te maken. 0-4 staat er nu op het scorebord. 4 verschillende doelpuntenmakers hebben we gezien. En die wissel is er dan.
1: Chaves gaat eraf.
0: Gaat
1: en Meester Wit komt erin. En Mike Koeman komt. Ja.
0: Ja, de Japanner. Hij op de respectpositie voor Dijkstra. Geblesseerd, niet echt geblesseerd. Een beetje kramp. Maar voldoende pijn om niet meer verder te kunnen.
1: En nieuwe backs dus aan de kant van AZ. En dan hoop ik dat we weer gaan voetballen. Want op deze manier duurt het wel heel erg lang. De bal is weer in het spel gekomen bij Kovar.
0: Ja, en dat gaat allemaal heel sportief. Want PSV geeft de bal weer terug. Jari de Bussen, hij met de bal aan de voeten geeft hem mee aan Wouter Goes. Waarvan ik net dacht dat hij niet meer verder kon. Dat hij die beweging maakt van wisselen. Maar dat was dan toch waarschijnlijk voor Dijkstra. Want Goes die huppelt weer vrolijk mee en heeft zelfs de bal.
1: En die speelt hij terug naar zijn doelman. En die speelt hem dan weer door naar Lewis Schouten. En het moet voor PSV toch echt wel een heel vervelend exercitie zijn nu op dat veld. Want je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Je kijkt op de klok, je ziet dat er nog 20 minuten te spelen is. Je kijkt naar de score, je ziet dat het 0-4 is. Het is een verloren avond voor PSV. En een mooie avond voor AZ, waarvan we niet precies weten wat die waard is. Behalve dat het een prijs oplevert. De Johan Cruijffschaal in 2009 dus gewonnen. 1 keer gewonnen. En nu, 17 jaar later, gaat hij voor de tweede keer mee met AZ richting de prijzenkast in Alkmaar. Of ja, bij de Wormen wil ik zeg maar. Hij zal in Alkmaar in de prijzenkast komen.
0: Ik denk ook in de stadion.
1: Op de derde verdieping daar.
0: Ja.
1: Dus al de andere mooie prijzen. En dan gaan we volgende week en de weken daarna wel zien wat het waard is voor AZ. Ik zat wel naar het competitieschema ondertussen van AZ te kijken. We hebben ook niet zo'n heel moeilijk opening, hè, van de competitie.
0: Ik heb al het idee dat het vaak gebeurt bij AZ. Dat ze altijd een vrij makkelijk
1: Ik wil de
0: beer
1: niet schieten of de huid niet verkopen, om maar een uitdrukking even te verbasteren. Ja. Met ADO, Den Haag, Utrecht, Fortuna, Go Ahead Eagles, Heerenveen, Willem II en Telstar als eerste tegenstanders.
0: Ja, denk alleen bij Utrecht een sterke tegenstander.
1: Ja, Utrecht uit ook nog eens, dus dat is wel een lastige. Meester Wit met de voorzet, de invaller vanaf de linkerkant. Die wordt uitgebracht door PSV en gaat dan vervolgens net niet over de zijlijn. Daal houdt de bal binnen, speelt de bal richting een ploeggenoot. En dat is Lewis Schouten en dan in de breedte naar Goes. En Goes gaat eens even kijken of Stenks de bal in ontvangst wil nemen. En dat wil die.
0: Ja, die wil het laten zien. Zijn terugkeer voor AZ. Komt hij naar binnen? Dat wil hij wel. Balletje aan de linkervoet. Geeft hij hem voor. Nee, hij verplaatst het spel naar de andere kant. Daar staat Daal, ook zo'n speler die graag de actie opzoekt. Hij als met zijn rechtervoet op de linksbuitenplek komt hij uiteraard naar binnen. Gaat de bal naar Koopmeiners. Die kan uithalen. Pierre Koopmeiners, de aanvoerder vandaag van de Alkmaarders. 17 meter van het doel schiet hij naar de rechter onderhoek. Maar Kovar die heeft best wel wat prima reddingen laten zien. En deze tikt hij uit het doel. Hoekschop. levert dat op vanaf de rechterkant. Het is daar Kelvin Stenks die die hoekschop gaat trappen.
1: Goeie redding hoor van Kover op dat schot van de geheel vrijstaande Koopmeiners. Nu de hoekschop dus voor AZ. Stenks die de bal kort neemt en hem aan Daal geeft. Geeft hem aan Stenks, punt 16 meter. Gebied zit eigenlijk altijd wel een mannetje vrij bij AZ. Dat dus met 11 tegen 10 speelt al sinds de vijfde minuut van deze wedstrijd. En dat ook in het scorebord inmiddels een score tot uitdrukking heeft gebracht. 0-4 herenmeester is. Hoewel PSV natuurlijk toch wel wat venijnige kansjes heeft gekregen op het moment dat het qua scoren nog spannend was. Meesterwit nu in balbezit. Speelt de bal naar Stenks die toch weer is overgestoken. En er is weer een blessure aan de kant van AZ.
0: En wie ligt daar?
1: Wie is dat dan nu? Is dat weer Kramp?
0: Dat lijkt het wel op. Ja, het is natuurlijk ook heel warm. Het is een, maar je zou zeggen, met een mannetje meer hoef je minder te lopen. We kunnen vooral de bal rond laten gaan. Maar we zagen net al Dijkstra die met kramp het veld verliet. En wie ligt daar op de grond is me niet helemaal duidelijk.
1: Nee, mij ook niet. Dus dan gaan we zo zien. Iemand die wel een... is het Daal dan toch, die daar ligt? Ja, dat is dan Daal, denk ik. Heeft ook wel veel gebracht, Rosangelo Daal. Die viel me wel in deze wedstrijd.
0: De man die dus net de strafschop benutte. Komt weer overeind met hulp van Maikuma onder andere. De Japaner die net binnen de lijn is gekomen. Als een soort van wonderdokter heeft hij Daal weer overeind geholpen. Moet Daal nu naar de zijkant? Nee, dat hoeft denk ik niet.
1: Nou, er zijn natuurlijk wat regels dat als je dan een blessure zou hebben geveinsd. Dan moet je een minuut buiten de lijnen blijven. En is het wat serieus om het zo maar even te zeggen. Ja, dan geldt dat weer niet. Dus dat is altijd weer ter beoordeling van de scheidsrechter.
0: Dat is alleen bij blessure bij behandeling. Dus als er een behandeling van de medische staf heeft plaatsgevonden. Dan moet je het veld voor een minuut verlaten. Maar in dit geval was Maikuma de behandelende man. Maar dat was gewoon veldspeler. Dus we kunnen weer vrolijk verder met Daal nog binnen de lijnen. Maar er was volgens mij wel gewisseld. Er is ondertussen ook gewisseld bij PSV. Want wie is daar binnen de lijnen gekomen? Dat is de man met de lastigste naam. Bajarakterovic, zeg ik het zo goed?
1: Ik vind het prachtig. Bajarakterovic. Ik hoop dat hij weinig aan de bal komt.
0: Nou, die heeft zich volgens mij wel een aantal keren laten gelden bij PSV. Nu mag hij nog een paar minuten meedoen bij deze verloren wedstrijd voor PSV. Want de stand is 4-0 voor AZ. En het zal me niet verbazen als er nog een doelpuntje bij komt. Want AZ heeft nog een kwartier te gaan.
1: Ja, ik hoop toch dat we gewoon op 0-5 gaan eindigen. Met Daal die dus weer onder de levende is. De bal weer aan de voet heeft en altijd weer die actie wil maken. Dat is wel echt prettig aan hem. Kwakman die de bal doorspeelt. Dan gaat het naar de rechterkant, naar Maikuma. Daar is Stenks dan de nieuwe aanvaller geworden. Sowieso een hele... een nieuwe rechterkant daar natuurlijk. AZ laat de bal simpel rondgaan. Moet behoorlijk vernederend zijn voor PSV. Het gehoongelach zeg maar, van de tribunes. Dat uitvak dat is een beetje verstomd weer. Hè. Dat geheu als die bal gespeeld werd van man naar man. Maar dat zal misschien in de eindfase nog wel weer een keertje terugkomen.
0: Ja, een doelpunt zal hem wel weer helpen om dat op te krikken. Dat geluid vanuit het uitvak. Maar als ik zo even kijk, ze staan er rustig bij. De vlaggen worden gezwaaid, maar ze zullen heel blij zijn met deze stand. 4-0 dus. Ik zeg het nog maar een keer voor AZ. Het is Daal die daar de voorzetter geeft. Is het Kwakman? Hij probeert het maar eens. Randje 16e middenvelden. Bal wordt half geblokkeerd. Blijft in bezit van de Alkmaarders met Stenks. Koopmeiners weer terug naar Stenks. Is vrij bedrijvig. Komt ook omdat AZ gewoon heel veel balbezit heeft. Worden die buitenspelers veel gebruikt. Maar daar komt dan elke keer het gevaar vandaan. Nu zit de bal weer naar het midden. Naar Koopmeiners. Koopmeiners toch weer naar de zijkant. Maikuma, de Japanse rechtsback, ingekomen. Komt natuurlijk ook veel op. Omdat de Alkmaarders dus veel de bal hebben. Nu raakt ze kwijt. Kovar, de doelman van PSV, ruimt op. Maar dat zal niet lang duren.
1: Til is overigens de man geweest die bij PSV zojuist naar de kant is gegaan. Dan is dat ook nog eventjes gemeld. De 10 van PSV. Er wordt geschreeuwd voor een overtreding tegen Van Bommel. Een aanval loopt door via de rechterkant. En daar is de man met de mooie naam. Bajarakterovic. Zeg ik het zo heel snel. Esmir van voren. Hij schiet en de redding is daar van de doelman van AZ, de Busser. En dan is er een gele kaart gegeven voor een overtreding die gemaakt is door Lewis Schouten eerder in de actie.
0: Maar goede redding van de Busser op de inzet van Bajarakterovic.
1: Ja, hij krijgt niet veel te doen, maar wat hij doet, dat doet hij uitstekend, de Busser.
0: Inderdaad, hoekschop. Die komt er van Mijnans. Voor hem zal het helemaal verschrikkelijk zijn, deze wedstrijd. Denkt hij een stap hogerop te maken. Dan tegen zijn oude ploeg, 4-0 achter. Wellicht kan hij daar wat aan doen met deze hoekschop. Indraaiend komt wel op het hoofd van de medespeler. Bal blijft daar hangen. En toch nog een treffen. Al is daar buitenspel geconstateerd. Gadzierowski, hij van dichtbij. met een doelpunt. Maar dat gaat niet door, dat feest voor PSV. Buitenspel, de grensrechter overtuigend met zijn vlag. De scheidsrechter Seda Guzbiuk neemt het over. Heeft nog even contact uiteraard met Zeist. Wij zien de herhaling.
1: En ja, Van Bommel staat daarin. Van Bommel geeft de bal terug aan Kasierowski. Die schiet van binnen dichtbij raak, maar dat gaat niet door. En zo blijft de 0 op de bord staan. En dat staat toch lekker in 0-1.
0: Zeker voor Jari de Bussen, want dit is zijn officiële debuut voor AZ. En dan wil je natuurlijk een clean sheet. En dat doet hij. En ook nog eens een prima bal. Want hij speelt daar de bal. Hij slaat in ieder geval een linietje over. Speelt de bal naar Kwakman. Is AZ alweer opgeschoven richting de achterlijn van PSV ongeveer. Want daar is Meester de Wit. Draait om zijn asballetje. Gaat dan terug naar Daal. Die weet elkaar natuurlijk wel goed te vinden. Twee voetballende spelers. De linksback Meester de Wit. En de linksbuiten Daal. Nog een keer een combinatie tussen die twee. Komt Daal daar wat naar binnen. Gaat hij langs twee PSV'ers. Dat is net te veel. Raakt hij de bal kwijt. Maar gelukkig letten zijn teamgenoten op. En heeft AZ weer snel de bal.
1: En die spelen ze rustig rond daar rondom die middencirkel. Met Stenks die toch regelmatig naar het midden komt. Om te kijken van, of hij daar wat kan betekenen voor de Alkmaarders. In plaats daar vastgeplakt te zitten aan die rechterzijlijn. Ja, we kijken de tijd langzaam vooruit. 80ste minuut. Het is lang geleden dat ik een wedstrijd heb gezien. Waarvan ik dacht van, nou ja, die komt maar niet om. En dit is zo'n wedstrijd. Met Daal dan weer in balbezit. Meester Wit die er overheen gaat. Maar Daal houdt balbezit, gaat zelf naar binnen. Rond 16 meter speelt de bal richting Kees Smit. Toch weinig van gezien Kees Smit sinds hij erin staat eigenlijk. Zijn naam valt weinig.
0: Ja, hij heeft nog geen opvallende dingen gedaan. De middenvelder uit Heilo, waarvan we dachten dat hij deze zomer zou vertrekken. Het lijkt er toch op dat hij blijft met rug nummer 10. Nu wel Kees Smit. Het is een beetje een voorzet of een schot op doel. Maar de bal gaat voor het doel, langs voor het doel van Kovar. Die hoeft er ook niet aan te pas komen. Hij gaat uiteindelijk over de zijlijn. Inworp voor PSV. En wat jij terecht zegt, het is een beetje uitzitten. Dat is helemaal voor de PSV is het geval. Er wordt veel tijd genomen voor deze inworp. Het is Sedia die gaat gooien. En dat doet hij nu pas. Vindt hij een teamgenoot? Dat lukt wel. Want het is daar... Het is Warner die de bal heeft, maar die gaat naar de grond. Overtreding op hem. Vrije trap allemaal ter hoogte van de middenlijn.
1: Ik zit even naar de statistieken te kijken van de Johan Cruijffschaal. Volgens mij is er geen finale wedstrijd om de schaal geweest die met meer dan 4 doelpunten verschil is gewonnen. Dus wat dat betreft AZ, als we er nog eentje inprikken, een historisch resultaat kunnen neerzetten.
0: Ja, 5-1 natuurlijk toen AZ de vorige keer.
1: Ja, 4 goals verschil.
0: Ja, 4 goals verschil, ja.
1: Dus maar 5 goals verschil, dat zie ik er in de gauwigheid zo even niet tussen. Nee. 4 goals verschil, dat is al een aantal keren gebeurd. Maar 5 goals, dat zou toch nog een mooi feitje kunnen zijn voor de statistieken.
0: Nou, en als je ook kijkt naar de statistieken. Je hebt PSV, Ajax, Feyenoord, die hebben de Johan Cruijffschaal vaak gewonnen. Twente, 2 keer. Maar verder hebben we nog met AZ erbij dan 4 clubs die hem maar 1 keer hebben gewonnen. Dus in dat opzicht schuift AZ even iets op die ranglijst. Wel een grote kans daar. Ruben van Bommel op de 16 meter lijn heeft hij alle tijd en ruimte om uit te halen. Maar dat doet hij te wild. En schiet hem, ja, thuisvak in, waar die fanatieke supporters staan, die wel veel geluid maken. Dat doen net alsof dit niks voorstelt, maar ze staan toch echt 4-0 achter.
1: Ja, maar zij zullen ook wel begrijpen dat dit een heel andere wedstrijd is dan dat we van tevoren gedacht hadden. Die vroege rode kaart van Joey Veerman veranderde alles. Na die eerste ingreep van Serdar Gözbüyük die uitbleef, was het de VAR die uiteindelijk zei, daar moet je rood voor trekken. En sindsdien is de wedstrijd echt, ik wil niet zeggen vermoord. Maar Gözbüyük kon eigenlijk niet anders.
0: Oh. Nee, dat denk ik ook niet. Hij deed een beetje met gezonde tegenzin.
1: Ja.
0: En zo keek hij ook naar Joey Veerman. Vervolgens de gezichtsuitdrukking van Veerman was dat hij het niet snapte. Ik ben benieuwd wat Peter Bos, de trainer van PSV, er straks over gaat zeggen. Hij is natuurlijk toch wel een beetje een eigenwijze man. Het zal me niet verbazen als hij dat een rare beslissing vindt. Maar ik denk de neutrale toeschouwer snapt toch wel dat dit een rode kaart oplevert. Steekballetje daar van Kees Smit naar Parrott. De invallers bij AZ. Maar Parrott loopt daar te klungelen en raakt de bal kwijt.
1: Lange bal weer richting Van Bommel. Is dat, als ik het goed zie. En die wordt uiteindelijk die ingreep goed toegepast door de Busser. Van Bommel wil wel. Die is wel gretig. Is er natuurlijk het hele vorige seizoen uit geweest. En is weer fit. Dus die zou er graag geen inprikken tegen zijn oude club. Al is het maar voor de eer. En de supporters in Eindhoven. Ze maken er het beste van en dat lukt aardig.
0: Je zou bijna denken dat PSV deze schaal heeft gewonnen. Of dat ze hem gaan winnen. Maar zij willen hun ploeg het gevoel geven van... we staan nog steeds achter jullie ondanks deze 4-0 achterstand. En er is nog zoveel voor te spelen voor PSV. Uitkomend in de Champions League natuurlijk. Aankomend seizoen voor AZ. In de Europa League, dat hebben zij ook nog. Ze zitten al in het hoofdtoernooi van de Europa League. Dus dat levert mooie wedstrijden op in Alkmaar en op andere plekken in Europa. Eerst nog even deze paar minuten van de Johan Cruijffschaal, waar AZ de bal heeft, maar ook kwijtraakt. Het is daar Peer Koopmeijners die daar de bal kwijtraakt. Ligt ineens wat ruimte voor PSV. Is dat er nog steeds? Want er is een goede ingeef van Wouter Goes, de centrale verdediger. Dat doet hij uitstekend. Hij treedt erop, terwijl Essien Bessie net binnen de lijnen gekomen. En iets wil gaan uitrichten, maar dat lukt niet.
1: En nu dan een overtreding gemaakt binnen de 16 waarvan ze bij PSV zeggen... is dit dan geen penalty? Maar Gusebuyuk wuift het wederom weg. Gevaarlijke man was Van Bommel. En in Eindhoven begrijpen ze er helemaal niets van. Is de scheidsrechter de gebeten hond. En ik wil het inderdaad nog eens even terugzien, want het zag er niet heel erg lekker uit. En dan krijgen we nu nog zwaar iets van een opstootje. Dat zou helemaal bijzonder zijn bij een 4-0 stand. Smit, Stenks en Koopmeijners bij de scheidsrechter. En Smit krijgt een gele kaart voor dit akkefietje met Perisic. Perisic en Smit. Smit geeft Perisic een duwtje. Zo'n opgewonden standje natuurlijk, de jongen uit Elo. En dan kijken we nog even naar dat moment. Ja, nou is heel licht. Heel licht getoucheerd in de 16. Van Bommel kruist voorlangs bij Louis Schouten. Die steekt gelijk zijn beide handen omhoog. Dat is altijd wel verdacht.
0: Ja, maar het lijkt wel op Ruben van Bommel naar zijn voet expres laat staan... om dat contactmoment te creëren met Schouten. En blijkbaar zag...
1: Ook.
0: En ook vanuit Zeist. Maar er worden even wat kaarten getrokken. Het duurde heel lang voordat er een kaart werd getrokken. We hadden natuurlijk die rode kaart in het begin. Maar een gele kaart, dat duurde heel lang. Echt pas in de tweede helft, als ik het goed heb. Voor Leeuwen Schouten zagen we dat. Maar nu even in een korte periode.
1: Ze maken er nog een klein feestje van in het PSV-stadion. En dat valt te prijzen. Dat de PSV-aanhang, er gingen er een aantal hier na de 4-0 echt direct weg. Die hadden echt genoeg gezien. Maar 35.000 minder 1200 uit Alkmaar. Die gaan toch massaal achter hun ploeg staan. Achter de landskampioen. Ondanks die 0-4 stand. 86 minuten ruim op de klok. Kees Smit in balbezit voor AZ. Op het middenveld wordt hij weer van de bal gegleden. Maar het corrigerende werk is van Dave Kwakman.
0: Doet hij goed.
1: En dan kan AZ via Stenks, die daar een handigheidje op het middenveld heeft, verder voetballen. Houdt wel iets te lang bij zich. Maar dan kan Meester Wit overnemen. En AZ blijft in balbezit.
0: Dus daar Daal telt van de middenlijn. En daar vliegt zijn persoonlijke bewaker hem behoorlijk hard aan. Waardoor die bal over de zijlijn gaat. Kan Daal niet verder met zijn actie. Maar er mag wel worden gegooid door Mees de Wit. En dat zijn de PSV-supporters die je hoort op de achtergrond. En die zien dat Koopmeijners daar de bal heeft. Zet zijn lichaam er goed tussen. Wordt er een overtreding op hem gemaakt. Vrije trap op rond de middenlijn. Allemaal niet zo heel erg gevaarlijk. Het doel van PSV is nog ver weg. Zo ben je een tijdje geleden dat het doelpunt viel van Rosangelo Daal. De benutte strafschop, dat leverde de 4-0 op. Toen dachten we van die 5-0 gaat er ook wel komen. Dat is nog niet gebeurd. En zoveel tijd is er niet meer. 3 minuten aan officiële speeltijd. Dan komt er nog 1 minuut of 5 bij aan blessuretijd. En dan zit deze Johan Cruijffschaal er wel op. Vindt er nog wat festiviteit uiteraard plaats?
1: Ja, dan zal inderdaad de schaal nog op het veld worden uitgereikt. De medailles omgehangen, want het is een prijs. Hè. Laten we dat vooropstellen. Je moet er eerst maar staan, dat moet je maar verdienen. Dat kan maar op 2 manieren. Kampioen worden en de beker winnen. 1 van die 2 prijzen. En dan sta je in de strijd om de Johan Cruijffschaal. En als je er toch staat, is het ook fijn om hem te winnen. In plaats van hem te verliezen. Balbezit voor PSV. Dat probeert de bal in de ploeg te houden. Maar AZ zet Kees Smit nog enige druk op Kaziarowski. Dan komt er Stenks nog bij. Sluiten Kwakman en gaat de bal helemaal terug richting Kovar. 88ste minuut 0-4.
0: Ja, duidelijke stand. Duidelijke scoren. En duidelijk wie deze pot gaat winnen. Flamengo die heeft daar de bal. Die wil de bal vooruit spelen. Dat lukt ook. Sedia die komt naar binnen, de rechtsback. En Meester Wit staat vlak voor hem. Gaat die bal naar de as van het veld. Sven Meijnans. Hij doet ook nog steeds mee. Niet veel van gezien. Nu een balletje van opzij van Meijnans. Maar die is niet nauwkeurig. En daar zit Mees de Wit tussen zijn voormalige teamgenoot. Volgens een overtreding op de Daal.
1: Geel.
0: Wederom een gele kaart. Zoals we net al zeiden. Veel kaarten in een korte periode.
1: Ja, nu Flamingo is die echt aan het shirt gaat hangen. Ja, dat je denkt van...
0: waarom eigenlijk op die
1: waarom
0: plek?
1: Waarom op dit moment?
0: En op die plek?
1: Ja. Groen is zelfs uitgegaan bij Mees de Wit, zie ik. Bij een actie. En zo kabbelt de klok richting de 90 minuten. En is het te hopen dat Gezebue ook een beetje schappelijk is met extra tijd. Op deze zondagavond om 5 minuten voor 8 is AZ heel dichtbij het pakken van de Johan Cruijff schaal. Voor Leroy Echtold, de trainercoach, die een paar maanden geleden met die KNVB-beker in zijn knuisten stond. Ja. En nu de schaal daaraan kan toevoegen.
0: Ja, Max Meerdink zien we daar zitten. Hij, de maker van het eerste doelpunt. Die kopte hij prima binnen in de eerste helft bij de tweede paal. Daarmee zette hij zijn ploeg op een voorsprong. En die zit nu op de bank. En ziet dat zijn teamgenoten er niet zo heel veel meer uithalen uit deze laatste paar minuten. PSV nu ook de bal op de helft van AZ. Wordt rustig gecombineerd. Wordt licht druk gezet door de Alkmaarse ploeg. Waardoor Flamingo er toch een aantal kan uitspelen. Bal gaat naar de linkerkant net buiten het strafschopgebied. Maar er staan een aantal AZ'ers om de bal te blokkeren. Komt de bal bij Kees Smit. Die heeft daar wat leuke acties in huis. Balletje gaat naar Troy Parrott. Die staat op de midlijn. Ook een mooie actie van hem. Dan een opening naar de rechterkant. Kelvin Stenks. Prachtige aanname. Komt hier wat uit. Duurt wat lang met Kelvin Stenks. Dan een steekballetje. Nou, Maikouma is dat. Ja, Maikouma liep richting het 5 meter gebied. Slechte aanname van hem. Bal over de achterlijn. Weg. Kans.
1: En dan geeft de klok aan 90 minuten plus 2.
0: Valt mee.
1: Dat valt mee. Maar waarom zouden we ook veel langer doorgaan, is de vraag. De score staat denk ik wel vast waar we enige tijd geleden nog dachten van AZ kan nog wel naar 0-5-0-6 doorlopen. Is die stoeremondrang wel verdwenen. Sterker nog was PSV dichter bij 1-4 en dat zou nu nog steeds kunnen. PSV is weer in de aanval en gaat de bal nu nipt over.
0: Ja, de man met de lastige naam, de Bosnië en bij Rakitović.
1: Ik dacht ik laat hem aan jou.
0: Ja, dankjewel.
1: Het is een hoekschop.
0: Maar was toch een grote kans voor hem. En Ruben van Bommel wist hem prima te vinden. Hij raakte hem niet helemaal lekker en schiet hem een beetje half over het doel van AZ heen. Het levert nog wel een hoekschop op. Blijkbaar werd die bal net getoucheerd. Dus Mijnans die hoekschop gaat schieten vanaf de rechterkant. Even een paar keer vaker zien doen. Eén keer was dat gevaarlijk met Fernandes in de eerste helft. Maar dit is een waardeloze hoekschop van Mijnans. Die komt eenvoudig in de handen van de Busser.
1: En dan tellen we af in de laatste minuut van de extra speeltijd. Als er balbezit is voor Kees Smit van AZ. Gooit er nog een paar leuke acties uit. Komt dan Mijnans tegen. En Smit krijgt dan de bal doorgespeeld. Van Daal aan de zijkant van het 16 meter gebied. Loopt hij dan de bal eigenlijk zelf min of meer over de achterlijn. Mag Kovar een doelschop gaan nemen. Doet dat snel.
0: Ja,
1: want je zomaar een sanctie aan je broek krijgen. Perisic is aan die rechterkant beland. De bal gaat weer over de zijlijn. In dit geval is het AZ dat maar weer eens mag gaan gooien. Of is het PSV? Dat wordt PSV dat mag gaan gooien via Sedilia.
0: 20 seconden nog te gaan in deze Johan Cruijff-schaal. De schaal die naar Alkmaar gaat. 4-0 stand. Het is PSV die nog de bal heeft in deze absolute slotfase met Wanner. Een balletje opzij. Zit Stenks prima tussen. Kan Stenks beginnen aan een aanval. Die heeft daar veel ruimte voor zich. Maar ik heb niet het idee dat hij heel snel loopt. Die geeft wel een balletje met de buitenkant voet naar Parrott. Parrott komt in een gevaarlijke positie. En dat levert het doelpunt op, wil ik zeggen. Die bal gaat er net overheen. Mooi wippertje van de eerste spits. Laatste wapenfeit van deze wedstrijd. Want Gusebioek heeft gefloten. Deze Johan Cruijff-schaal zit erop. En AZ pakt hem. Mooi nieuws voor Alkmaar.
1: Zeker mooi nieuws. Een prijs is een prijs. We kijken naar de gezichten van de coaches. En die spreken eigenlijk boekdelen. Geen uitzinnige vreugde natuurlijk bij Leroy Echtold. Die de felicitaties krijgt van de coach van de tegenstander. Peter Bos van PSV. En dat is ook te begrijpen. Omdat we niet weten wat deze wedstrijd nou precies allemaal waard is. Behalve dat het een schaal op heeft geleverd.
0: Ja, en ik denk over volgend jaar of over een paar jaar kijk je niet PSV met 10 man stond. Dan kijk je vooral naar die score. Dan denk je 4-0. AZ in Eindhoven tegen de landskampioen. Dat staat. En die rode kaart van Veerman na een paar minuten spelen. Ja, dat zie je dan niet zo snel meer terug in de statistieken. Dus dat is eigenlijk heel erg mooi. En dat mag toch wel gevierd worden.
1: Het podium wordt opgebouwd. De spelers gaan even wat drinken. Wij gaan even richting het nieuws van 8 uur. En dan zijn we nog even heel kort bij je terug. Want het moment dat AZ de eerste prijs van het nieuwe seizoen 26-27 in ontvangst mag gaan nemen, dat hoor je uiteraard live op NH Radio na het nieuws van 8 uur. Maar AZ is in elk geval winnaar van de Johan Cruijffschaal.
2: Ik ben Lissie uit Assendelft.
3: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
4: Ik ben Isabel uit Haarlem.
5: Ik ben Esther uit Hoofddorp.
6: Ik ben Hoek uit Schermoren.
7: Ik ben Milou uit Amsterdam.
8: Ik ben Kegodien uit Wisp.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 8 uur.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
10: NH Sport.
12: Met Edward Dekker.
1: Goedenavond, het is ruim 8:02 op deze zondagavond 2 augustus. AZ heeft de Johan Cruijffschaal zojuist gewonnen door met 4-0 te winnen in Eindhoven van PSV. De wedstrijd werd natuurlijk wel overschaduwd door een vroege rode kaart voor Joey Veerman, waardoor de Eindhovenaren 85 minuten lang met een mannetje minder speelde. Zo dadelijk gaat AZ de schaal omhoog houden. Het podium wordt opgebouwd, daar staat nu Cruijffschaal. Dus nog niet genoeg, dat moet schaal worden. En dat kun je uiteraard live horen op NH Radio.

0: Je luistert naar een extra uitzending van NH Sport op de zondagavond. Extra lange uitzendingen, want het is om 8:10 in Eindhoven dat het podium is opgebouwd voor de Johan Cruijffschaal. De winnaar gaat zich daar zo dadelijk melden. Erik Jan, er zijn altijd wel mooie beelden. Fascinerend is altijd wel het stadion natuurlijk op die 1200 in het uitvak bijna leeg is.
1: Ja inderdaad. Ja, dit is een groot stadion natuurlijk, het stadion van PSV. Er zitten allemaal lege tribunes. Heel af en toe nog een stoeltje wat bezet is, maar die PSV-supporters zijn natuurlijk al lang en breed vertrokken. En die zitten er niet op te wachten dat hun spelers, want die krijgen nu ook een medaille. Maar dat hoeven ze allemaal niet te zien. 4-0 de nederlaag. En onder leiding van Mauro Junior lopen ze naar het mini-podium. En daar krijgen ze een medaille uitgereikt.
0: Ja, daar staat Marianne Verleeuwen en Nigel de Jong. Die doen in hoog tempo de medailles om de nek hangen van de verliezend finalisten. Zoals dat dan zo mooi heet. De PSV'ers die afdruipen na een forse nederlaag. Waar natuurlijk wel een verhaal achter zit. En dat verhaal gaan we straks nog wel horen. Ook van Peter Bos. Daar ben ik inderdaad ook wel benieuwd naar. De trainer van PSV en van Leo Echtold. Hij zal toch ook wijzen op de ingreep halverwege die hij gedaan heeft. Om toch nog deze wedstrijd, om daar toch nog iets uit te halen. Hè, als trainer van AZ zijnde.
1: Ja, maar wat kan je eruit halen?
0: Nou ja, dat je dus uiteindelijk toch met een extra spits en een verdediger minder het PSV toch wel lastig hebt kunnen maken dan in de eerste helft.
1: Dat was wel eigenlijk de grote verandering. Hè? Want de eerste helft had AZ wel gescoord. Maar de grootste kansen waren voor PSV. Wel hadden de Alkmaarders veel meer balbezit. Maar ja, dat levert niet gelijk resultaat op. Maar na rust toen Billy van Del, want die ging eruit. En daarvoor in de plek kwam Troy Parrott. Ja, dat zorgde voor veel meer kansen en veel meer dreiging richting het doel van PSV. En uiteindelijk ook 3 treffers erbij. En dan staat dat wel lekker, een 4-0 overwinning. Daarmee kom je prettig terug in Alkmaar. Zeker als je ook die schaal meeneemt. Die schaal staat iets verderop dan dat mini-podium. De plek waar nog steeds wat spelers en in dit geval technische staf van PSV een medaille krijgen. En die lopen dan troosteloos langs die schaal.
0: Joey Veerman heeft zojuist van Marianne Verleeuwen de medailleomgang gekregen. Ook hij, ja, hij is hij wordt eigenlijk nooit uit het veld gestuurd, hè? Joey Veerman, de Volendammer. Dat is toch niet een speler waarvan je zegt van die
1: Nee, maar wat wel constateren, het was vrij ongelukkig. Dat doet hij niet expres. Peter Bos, nog een knuffel van Marianne Verleeuwen.
0: En hij houdt de medaille om. Veerman heeft hem gelijk afgedaan. Of als hij buiten het bereik van de camera is, gaat hij ook af. Hij werd nog gevolgd door de camera. Dan gaat alsnog de medaille af.
1: Dus hij kijkt wel naar, zie ik.
0: Ja, die schouten zien we inmiddels te geblesseerde. Schouten op het veld lopen. Ja, Bos met een gezicht als een oorwurm. Maar goed, dat kan over een paar weken allemaal wel weer anders zijn. Maar deze prijs gaat toch mooi mee in de prijzenkast van AZ. Die staan daar links van dat podium rustig te wachten. Scheidsrechters worden naar voren geroepen. Gus Buurk, ja, die zal toch ook zijn gedachten hebben bij dat moment. Hè? Want hij floot niet eens voor een overtreding.
1: Nee, het was pas later. Paul van Boekel, de man in Zeist. De VAR, hij zei van, daar moet je toch nog eens een keertje naar gaan kijken. Want wij denken daar toch anders over. En dat deed Gus Buurk. En toen moest hij ook wel constateren dat dat een rode kaart was. En dat deed hij een beetje met tegenzin. Zo keek hij ook naar Veerman. Ik zag net ook nog een shot van Jeroen Manschot. Die nu als vierde official ook een medaille krijgt van Marianne Verleeuwen. Dat is een momentje tussen Manschot en Veerman. En die zullen ongetwijfeld even gesproken hebben over dat moment. Maar ja, Manschot zal vast en zeker achter Gus Buurk staan.
0: En zo zijn die medailles ook omgehangen bij de arbitrage. Die gaan even voor het podium staan voor een fotomomentje. Want dat hoort er allemaal bij. En dan is het de beurt aan de AZ'ers. Dan mogen zij hun prijs zo dadelijk in ontvangst gaan nemen. De speaker ik kon dat heel anders staan, maar het blijft een beetje een merkwaardig fenomeen in een leeg stadion. Alvaro Duro is de eerste die richting het podium gaat. De reserve doelman.
1: Ja, geen minuut gespeeld, want Jari de Bussen, dat is de keeper die in de basis stond. Een beetje gemengde gevoelens natuurlijk bij hem. Want nog niet zo lang geleden, wat is het, 3 maanden. Toen stond hij feestend op dat podium als basisdoelman. Winnend de KNVB-beker. En nu neemt hij als eerste plaats op het podium. En daar Maikouma zie ik onder andere. Wouter Groes hebben allemaal medaille gekregen. Patatsi, dat gaat ook in een vrij hoog tempo. Ja, dat is inderdaad anders dan in de Kuip. Dan was misschien de helft vertrokken toen de NEC-supporters. Maar dan heb je toch nog een half gevuld stadion. Een uitzinnig half gevuld stadion. En nu zijn het slechts 1200 supporters in de hoek, in de nok.
0: Achter het plexiglas, die dat van verre moeten gaan bekijken.
1: Niks. Bijna niks.
0: Maar goed, het is een prijs. En de spelers van AZ lopen richting dat podium 1 voor 1. En het zijn er veel meer, denk ik. De doelpuntenmaker natuurlijk wordt naar voren geroepen. De man van de 0-1. Laten we hopen dat het met zijn blessure allemaal meevalt.
1: Ja.
0: Ik denk dat dat wel goed komt voor volgende week. Het zal wel veel schrik zijn geweest. Het duurde wel lang hoor, die behandeling trouwens.
1: Ja, en hij had wel echt veel pijn. Want dat, ja, zijn voeten, de maakte hij ook niet van die bewegingen mee. Dat het niet lekker zat.
0: Ja.
1: Dus
0: ja,
1: je had het idee dat hij niet verder kon. Maar hij beet even op zijn tanden, Max Meerdink. En dat deed hij goed, want niet veel later kopte hij het openingsdoelpunt binnen. Nu is het de beurt aan de technische staf. Rolf Laar zie ik daaronder staan. Die behoort ook tot de technische staf. Leroy Echtold uiteraard als hoofdtrainer. Die wordt nog even toegezongen door het uitvak. Handje gaat ook omhoog bij Echtold. Ja, die man die kan niet stuk. Samen met Joyce Kessler. De enige trainer in de AZ-historie die 2 prijzen heeft veroverd. Dus misschien niet de landstitel, maar zeker voor AZ is een Johan Cruijffschaal niet gek.
0: De laatste mensen van AZ gaan richting het podium. Ze stellen zich op waar straks het fotomoment gaat plaatsnemen. En dan is de aanvoerder natuurlijk Peer Koopmeijners. Degene die schaal in ontvangst mag gaan nemen. Dan zal er wel iets van confetti of iets dergelijks slingerslucht in geschoten worden voor het fotomoment. PSV-spelers blijven keurig allemaal langs de zijlijn staan wachten. Echtold krijgt een knuffel van Nigel de Jong. Dan Sierksma, de assistentcoach. Ook hij is erbij. En als laatste dus de aanvoerder Peer Koopmeijners. Applaus voor hem. Is het zijn laatste prijs bij AZ? Gaat hij of blijft hij? Wie zal het zeggen? Een brede glimlach in ieder geval op zijn gezicht. Dat is mooi om te zien.
1: Zeker mooi om te zien. Peer Koopmeijners medaille ontvangen. Dan kijken we naar de schaal. Die staat daar vlak naast het podium. Naast de camera nu ook op gericht. Koopmeijners die heeft ook op het podium plaatsgenomen. En al die spelers die staan daar. Leroy Echtold staat er. De rest van de technische staf. Er komen nog wat meer mensen van de technische staf. Want dat is tegenwoordig een flinke club met mensen. Dat loopt zo richting de 15 tot 20 specialisten.
0: Trump staat er niet bij.
1: Trump staat er niet
0: bij. Nee. Die heeft verstek laten gaan.
1: Ja, wie gaat dat? Maar het zijn natuurlijk Marian van Leeuwen en Nigel de Jong. Die zo meteen die schaal gaan overhandigen, denk ik, aan Peer Koopmeijners. Maar die zullen ongetwijfeld snel naar de zijkant gaan.
0: Goed, dat moment gaat dus plaatsvinden op deze zondagavond om 18 minuten over 8. Gaan De Jong en Van Leeuwen van het kleine podiumpje af. Ze laten de schaal daar staan. Guus Hiddink gaat de schaal uitreiken.
1: Ah,
0: de voormalig bondscoach. Die heeft de eer om de schaal aan Peer Koopmeijners te geven. En dat is mooi. Met 2 kinderen aan de hand gaat hij richting de schaal. Krijgt hij van de beide kinderen de schaal overhandigd. En Guus Hiddink, dat kan je wel aan hem overlaten. Die heeft vele prijzen gewonnen, huldigingen meegemaakt. En die zegt tegen beide kinderen, jongens, daar gaan we echt een showtje van maken. We zoeken de aanvoerder en die moet ergens vooraan staan. Waar staat Peer Koopmeijners? Ja, die klapt met de handen.
1: Ja, die klaast hij ook.
0: En dan gaan we luisteren hoe het klinkt als Peer Koopmeijners de schaal mogen houden. En dat klinkt er ongeveer zo, Erik-Jan.
1: Ja, dat klinkt zeker. Ja, dan ben je in een leeg stadion.
0: Wat rook, wat serpentines worden de lucht ingeschoten.
1: Maar dan is dat toch een aardig beeld inderdaad om te zien. Ondanks dat het een leeg stadion is, maar het geluid van de box inderdaad. De rook en de confetti en de blijdschap uiteraard bij de AZ-spelers. Peer Koopmeijners met die 14-hoekige schaal in zijn handen. 14 verwijzend naar Johan Cruijff. En hij toont hem aan het publiek. Maar ja, hij ziet vooral lege tribunes voor zich. Want de AZ-fans die zitten schuin achter in zijn rug. Maar daar wordt het feestje ook gevierd.
0: En, ja, het zal ongetwijfeld zo dadelijk een enorme sprint gaan plaatsvinden. Het is de 30e editie van de Johan Cruijffschaal. De tweede keer dus dat AZ die prijs binnensleept. Koopmeijners is inmiddels van het podium afgegaan. Samen met Meerdink is hij ervoor gaan staan. Er zijn nog wat fotomomenten. En nog een keer die schaal omhoog. En juichen en blij zijn. En dan denk ik dat het toch de bedoeling is dat ze naar het uitvak gaan. Want daar moet het allemaal gebeuren.
1: Ja, dat is de enige plek waar feest wordt gevierd. Want dat gebeurt niet op die andere lege tribunes. Inderdaad, het is meer Koopmeijners met de schaal in handen. Hij stapt daar over de koortjes heen, door de confetti. En langzaam lopend richting het uitvak. Zijn medespelers in zijn rug. En daar zal nog wel even het feest worden gevierd. Wat ik trouwens wel leuk vond, Jordi Klaas hier niet meegedaan, geblesseerd. Maar stond ook op dat podium daarnet naast Peer Koopmeijners. Koopmeijners nu met die schaal. En die heeft hem overgegeven aan Leroy Echtold.
0: Nou, ze lopen daar richting het uitvak. Laten we daar nog een klein filmpje van maken. Dat zetten we dan op ons live-vlog uiteraard. Als de AZ-spelers het feestje vieren met de AZ-supporters. Dat was het wat ons betreft vanuit Eindhoven op deze 2 augustus. Zondagavond 10 minuten voor 8:30. Echtold heeft de schaal in de handen. De trainercoach die de KNVB-beker won. En hij toont hem al.

0: Je luistert naar NH.
1: NH.
0: Overal in Noord-Holland op FM,
1: DAB Plus
0: en online.
1: Dit is de muziekmix.
2: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
2: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
3: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 9 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdienst is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
3: 1965.
2: 1981.
3: 1972. What they do. 1979.

0: Ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
1: Ik ben Piet en ik kom uit de Pijp.
2: Wij zijn Joop
3: en Gerda en komen uit het historische stadje Purmerend.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 10:00.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt, is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Elke zaterdag NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Alexandra uit Den Helder.
1: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
2: Ik ben Ursula, ik woon hier in de Bijlmer.
3: Ik ben Sverre uit Medemblik.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 11 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Goedenavond. Je luistert naar De Muziekmix
1: bij NH.

0: Ik ben Carina uit Schorel.
1: Ik ben Agnes en ik kom uit Amsterdam.
2: Ben Ivo uit Hilversum.
3: Doetie en ik kom uit Aalsmeer.
4: Ik ben Rosa uit Volendam.
5: Ik ben Herman en ik kom ook uit Aalsmeer. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 12 uur.
7: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Een bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagavond Over de Top met Jelmer Vlot en Eva Breda.
1: Eva en ik staan vaak te hossen op 90s en Zero's feesten en brengen dit feestje nu naar Over de Top. Het allerbeste uit de 90s en de Zero's. En geloof me, oh, er zitten parels tussen. Zoals deze bijvoorbeeld. Oh, wat dacht je van deze? En natuurlijk de Queen.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier

0: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
1: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
3: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
4: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
5: Ik ben Sanne en ik kom uit Heelo.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 1 uur.
8: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 20:15 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek. De

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1965.
1: 1981.

0: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
1: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
2: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 2:00.
5: Citi Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Bala. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan die de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.